0: met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: Het is 2 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Kamer heeft daarnet het licht op groen gezet voor de programmawet. Dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. En die is dus ook goedgekeurd vannacht. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro... bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. In Genk is donderdagavond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
4: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
3: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Iran zegt dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Dat zou gebeurd zijn in de buurt van Bushehr. Die stad ligt aan de Perzische Golf en huisvest ook een kerncentrale. Iraanse media melden vannacht ook nog dat het leger waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilden varen. Het Amerikaanse leger liet dan weer snel na dat Iraanse bericht weten dat er helemaal geen Amerikaanse drones of vliegtuigen werden neergeschoten. Er wordt ook nog altijd onderhandeld over een akkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei vice-president Vance vannacht nog dat het niet zeker is of Trump een voorlopig akkoord zal ondertekenen. In het Indiase Calcutta moet een meer dan 20 meter hoog beeld van voetballer Lionel Messi weer worden afgebroken. Het beeld werd in december van vorig jaar gebouwd ter ere van hem toen Messi een bezoek bracht aan de stad. Maar het staat bij nader inzien niet stabiel. Voorlopig wordt het met touwen vastgezet, maar het moet dus afgebroken worden. Met Lionel Messi zelf gaat het wel goed. Hij is opnieuw de grote ster van de Argentijnse WK-selectie. Die werd net bekendgemaakt. En Messi is erbij. Het wordt zijn 6e WK. De Argentijnse Unionspeler Kevin McAllister zit niet in de selectie. Blijft warm vannacht, minimaal rond 21 graden in de grote steden. En straks krijgen we ook opnieuw een zwoele warme dag met maximaal tot 33 graden in het centrum van het land en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoop, man.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: eerst het nieuws hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3:00 en heel goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Kamer heeft iets over 2 vannacht de pensioenwet goedgekeurd. Die wettekst bevat de pensioenhervorming van de federale regering. Uitleg daarover krijg je van Lonne van Erp.
4: Wel, om mensen te stimuleren om langer aan het werk te blijven, wordt er bijvoorbeeld een bonus-malus-systeem ingevoerd. Als je vervroegd met pensioen wil gaan, maar je hebt niet genoeg gewerkt, dan zal je pensioenbedrag daardoor lager komen te liggen. Maar als je langer werkt dan je wettelijke pensioenleeftijd en je voldoet aan de voorwaarden, dan krijg je net wat meer. Daarnaast worden de verschillende pensioenstelsels bijvoorbeeld ook meer gelijk getrokken, waardoor de verschillen tussen de pensioenen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen kleiner worden. Er is al veel protest geweest tegen die pensioenhervorming, onder meer omdat die discriminerend zou zijn ten opzichte van vrouwen. Maar de regering heeft doorgezet, want de hervorming is absoluut nodig om de pensioenen betaalbaar te houden, zeggen ze.
3: En ook de programmawet, dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen, werd goedgekeurd. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld gisterenavond, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets. 6-4, 7-5 en 6-4 werd het. Na de wedstrijd was Collignon bijzonder emotioneel, omdat hij de overwinning kon vieren met zijn familie in de tribune.
5: À Roland Garros, c'est un rêve d'enfant et de pouvoir le partager avec mes proches, de les voir aussi nombreux dans les tribunes, c'était ouais, c'était une émotion que j'ai pas réussi à contrôler, mais je pense que c'est beau et je pense aussi que c'est tout le travail qu'on effectue au quotidien.
3: Collignon stoot zo door naar de derde ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, die met een 104e plaats op de wereldranglijst lager gerangschikt staat dan onze landgenoot. Maar dat wil dus duidelijk allemaal niets zeggen. Het blijft warm vannacht. Temperaturen rond 20 graden. En straks krijgen we opnieuw een warme, zelfs zwoele dag met maximaal tot 33 graden in het centrum. En iets frisser aan zee, 27 graden daar. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: spijnends. De Kamer heeft rond 2:00 vannacht de pensioenwet goedgekeurd. Die wettekst bevat de pensioenhervorming van de federale regering. Uitleg daarover krijg je van Lonne van Erp.
1: Om mensen te stimuleren om langer aan het werk te blijven, wordt er bijvoorbeeld een bonus-malus-systeem ingevoerd. Als je vervroegd met pensioen wil gaan, maar je hebt niet genoeg gewerkt, dan zal je pensioenbedrag daardoor lager komen te liggen. Maar als je langer werkt dan je wettelijke pensioenleeftijd en je voldoet aan de voorwaarden, dan krijg je net wat meer. Daarnaast worden de verschillende pensioenstelsels bijvoorbeeld ook meer gelijk getrokken, waardoor de verschillen tussen de pensioenen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen kleiner worden. Er is al veel protest geweest tegen die pensioenhervorming, onder meer omdat die discriminerend zou zijn ten opzichte van vrouwen. Maar de regering heeft doorgezet, want de hervorming is absoluut nodig om de pensioenen betaalbaar te houden, zeggen ze.
0: Ook de programmawet, dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen, werd vannacht goedgekeurd. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. In Genk is een bedrijfshal van een schrijnwerkerij helemaal verwoest door een zware brand. Die ontstond donderdagavond en de rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen ook de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Rond middernacht was de brand onder controle, maar er werd vannacht ook nog nageblust. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
2: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schijnwerkerij, waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
0: Een Russische drone heeft vannacht een gebouw in Roemenië geraakt. De drone kwam terecht op het dak van een flatgebouw in Galati, een stad dichtbij de grens met Oekraïne. In het gebouw dat geraakt werd, brak brand uit. Het nieuws is bevestigd door het ministerie van Defensie in Roemenië. In de buurt, maar dan aan de Oekraïnse kant van de grens, troffen Russische drones vannacht ook nog doelwitten in een Oekraïnse havenstad. De komende uren blijft het zacht, minimaal rond 18 graden. In de steden niet koeler dan 20 graden. En straks krijgen we dan een zwoele dag met maximaal tot 33 graden in het binnenland en 27 graden aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er dan ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: 5 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Nathalie Vermuijten. Een Russische drone heeft vannacht een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens in de stad Galați. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. De drone drong het luchtruim binnen en stortte neer op het dak van het gebouw, waarna er brand uitbrak. Twee mensen zijn lichtgewond. Roemenië is een NAVO-land. In april kwam er ook al eens een Russische drone neer in Galați. Iran zegt dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Dat zou gebeurd zijn in de buurt van Bushehr, een stad in de Perzische Golf, waar ook een kerncentrale ligt. Het Amerikaanse leger ontkent dat Iran iets heeft neergehaald. Iraanse media melden ook dat het leger waarschuwingsschoten heeft gelost, omdat schepen zonder toestemming door de straat van Hormuz wilden varen. Er wordt nog altijd onderhandeld over een akkoord tussen de VS en Iran. Volgens vicepresident Vance is het niet zeker dat Trump een voorlopig akkoord zal ondertekenen. Nadat de stemming de afgelopen maanden enkele keren werd uitgesteld, heeft de Kamer de programmawet vannacht goedgekeurd. Dat is de tekst die de begrotingsmaatregelen uitvoert, met daarin onder meer de veelbesproken centenindex. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Regeringspartijen, CD&V, Les Engagés en NMR willen die maatregel wel meteen alweer aanpassen. En ook de pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem. Wie niet genoeg gewerkt heeft en vroeger met pensioen wil, krijgt een lager bedrag. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden meer gelijk getrokken. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. De problemen zullen voelbaar zijn voor de reizigers. Sommige bussen kunnen wel meteen vervangen worden, maar sommige zullen moeten geschrapt worden. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en 6-4. Hij plaatst zich zo voor de derde ronde. Het is voor hem een kinderdroom die uitkomt, zegt hij.
4: Ça me rappelle les moments où j'étais petit, où je regardais Roland Garros à la télé. Et de pouvoir gagner un match sur le sud de l'Angleterre, déjà, c'est quelque chose d'incroyable. Et de le partager aussi avec mes proches et de battre un mec aussi fort, bah, je suis vraiment très fier de moi.
3: Het wordt een zwoele dag met maxima tot 33 graden in het centrum, 27 graden aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: papa?
1: Ja?
0: Wat gaan we dit weekend doen?
1: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
2: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
1: Meer info op levensloop.be.
2: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
3: Zeg schat,
4: ja?
3: Waar is die staanlamp naartoe?
4: Ah, die is kapot gegaan.
3: Oei, en onze relax?
4: Ook kapot.
3: Ook kapot?
4: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
3: Ja.
4: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
4: Nee. 1 adres.
3: Ja.
2: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: En poef, kijk, zie je, plots was de laatste van de week. Het is vrijdag, hoe gezellig is dit? Het ziet er al een heel klein beetje dreigend uit wel. Waar is die zon? Hallo zon, kom eens hier. Goedemorgen.
12: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
11: 6 uur 14, nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
13: Goedemorgen. De Kamer heeft afgelopen nacht de programmawet goedgekeurd. Dat is de tekst over de begroting, de inkomsten en uitgaven in ons land. Met daarin onder meer de veelbesproken centenindex. Die houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. En ook de pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus systeem. Wie niet genoeg gewerkt heeft en vroeger met pensioen wil, krijgt een lager pensioen. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden meer gelijk getrokken. Intussen stappen de vakbonden en de oppositiepartij PVDA meteen naar het grondwettelijk hof tegen die goedgekeurde pensioenhervorming. Volgens PVDA is de wet discriminerend voor bijvoorbeeld vrouwen en mensen met een zwaar beroep. En er is een vertrouwensprobleem, zegt PVDA-kamerlid Kim de Witte.
14: Mensen hebben keuzes gemaakt in het verleden op basis van duidelijke wetgeving. Als ik bijvoorbeeld een tijdje 2 dagen per week werk, wat is het gevolg voor mijn pensioen? Dan is er gezegd, geen probleem, uw pensioen loopt nog altijd, dat telt mee, bla bla bla. En nu ineens wordt er gezegd, met retroactief effect, ja maar keuzes die je gemaakt hebt tot 45 jaar geleden, die gaan we nu toch anders kwalificeren. Ja, dat kan niet.
13: De lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant omdat er een technisch probleem is met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Sommige bussen kunnen meteen vervangen worden, maar sommige ritten van de lijn zullen geschrapt moeten worden voor eventjes. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon is nummer 62 en versloeg Shelton in 3 sets. En zijn GSM staat niet stil, zegt hij.
15: Ik denk dat je realise, maar après peut-être que toutes les répercussions que ça va avoir. Voilà, là j'ai mon téléphone il en surchauffe. Je pense que ouais, ça va faire beaucoup de bruit en Belgique et mais au final oui, je me rends bien compte que je l'ai fait et c'est extraordinaire.
13: Collignon gaat door naar de derde ronde en daarin speelt hij tegen de Italiaan Arnaldi. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, klaagt aan dat geweld tegen de politie niet streng genoeg bestraft wordt. En het vogelopvangcentrum in Herenthout is dringend op zoek naar vrijwilligers. Door de hitte van de voorbije dagen zijn er veel meer jonge vogels binnengebracht. Vandaag start zonnig en het wordt zwoel met maximaal tot 27 graden. In de namiddag plaatselijk kans op onweersbuien. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
11: Goedemorgen, dag Charlotte.
13: Dag Peter, goedemorgen.
11: Ik dacht van, ja, ik zie de zon niet meteen. Het is een beetje donker.
13: Onze komt, hè. Het is wel al heel klaar buiten, dat wel.
11: Ja, het is klaar, maar zo wolkerig.
13: Ja, ja.
11: Ja, dat kunnen we misschien wel wachten. Maar goed, goedemorgen lieve luisteraar. Het is vrijdag. Ben je wakker? Ah, daar is de zon.

0: Ja, het wordt dus echt nog een beetje warmer vandaag. Je kan klagen dat het nog warmer wordt. Maar geniet er toch maar van, want het is waarschijnlijk de laatste van de komende dagen.
1: Ja, ja, volgende week gaan we naar 17 graden. Ergens opnieuw dus.
0: Dan, ja, wel de finale van de beste buurt. Dus ik hoop dat het woensdag dan toch een beetje droog blijft.
1: Woensdag zou het droog blijven, ja.
0: Dat heb je bij deze geregeld. Mooi zo. Goedemorgen allemaal.

You're a Friend of Mine van Clemens Clemens. Ja, rustig, ja. Daar moet je toch wel een beetje adem voor hebben, zeg, voor zo'n toeter. Goh.

0: Bruno Mars. Is er iets te melden, Mona?
1: Nee? Ja, jawel. Ja, toch, drie defecte voertuigen. Oef. Op het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe, voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E40 naar 1. In Brussel ook een defect voertuig in de Rogiertunnel richting Koekelberg, ook rechts. En op de E34 richting Knokke moet je uitkijken bij Mal.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Radio 2 in Antwerpen, live.
5: Het is allemaal goedgekeurd en PvdA en de vakbonden stappen meteen naar de Raad van State om dat te zeggen, die pensioenhervorming is toch een beetje discriminerend.
6: Ja.
5: Oh. Ja, kijk.
6: Ja, dat is toch, democratie is toch niet iets dat snel gaat. Zo. Maar het wordt weer heerlijk zwoel en misschien ook wel een beetje onweerachtig vannacht. Hou daar rekening mee. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Wat nieuws waar je echt vanmorgen vrolijk van wordt, komt vandaag uit Harvard in Amerika. Want...
5: ja, de kroonprinses Elisabeth heeft aan die universiteit gisteren haar diploma gekregen. Ze is nu Master in Public Policy. En haar ouders, trotse ouders, koning Philip en koningin Mathilde, die waren daar. We kunnen de beelden zien op VRT Max en in de app. Ze ziet er fantastisch uit. Zeer fotogenieke vrouw. Philip, die fotootjes aan het nemen is van Elisabeth. En dan is er zo'n moment. Ja, kijk, ze schudt een handje. Haar naam wordt afgeroepen. Ze steekt haar diploma in de lucht. En dan nog wat handjes. Kijk, meteen een kus van mama en papa.
6: Prachtig.
5: En dan ja, haar... 10 seconden roem of zo, even daar vooraan.
6: Ja, want die waren er met duizenden.
5: Maar ja, tuurlijk. En dat is ook zo mooi, denk ik. Ze doet gewoon mee in de rij samen met de anderen. Hè. Je ziet eigenlijk niet specifiek dat zij een koningin kan worden. Alleen wel een Belgisch driekleur rond haar nek. Daaraan zou je kunnen zien dat ze misschien een beetje speciaal is. En daarna hebben ze dan de hoedjes in de lucht gegooid. Maar ook opblaasbare wereldbollen gooien ze daar in de lucht voor de foto. Die studenten. Dat symboliseert dat ze allemaal wereldburgers zijn.
6: Dat is mooi. En haar naam werd ook even afgeroepen. Even naar luisteren hoe dat klonk dan.
7: Elisabeth de Saxe-Coburg.
6: Amai, jongen, een applaus ervoor. Ja. Hopla, goed gedaan, hè, kijk.
5: Ja, okay.
6: Eindelijk dat diploma.
5: Ja.
6: Mooi gedaan, zeg.

0: Sick Lullaby van Lees, de 17 over 6. Goedemorgen zeg. Ja, blijkbaar toch ergens iets verkeerd gelopen.
1: Ja, de cijfertjes in je hoofd, het loopt niet goed vanmorgen.
0: Ik dacht dat het al 30 mei was, maar dat is pas morgen. Dus, ja. Blijkbaar 29 mei.
1: Kan gebeuren.
0: Ja, sorry, heeft allemaal te maken met die verwarring met die dagen. Hè.

0: Ja, wel daarmee waarschijnlijk. Hij is onderweg met een prachtige zomerhit. Bart KL. Ja. Wie brengt zijn nieuwe hit? Zotverliefd, live op ons Goeiemorgenmorgen podium. En vooral, op wie was hij ooit zotverliefd? Dat is een verhaal dat je absoluut wil horen. Veel live muziek. En vanmorgen maak ik jou ook gelukkig met een verhaal over live muziek. Waar jij kan bij zijn. Over 5 minuten zie. Allee, pak 6.
1: Overal waar je wandelt, loopt, slentert. Hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen. En maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio. Proef het eten van onze voorouders. En doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit. Met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Goeie, wacht.
9: Rustig,
8: als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Jengelberger.
14: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
15: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
15: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
17: Sorry, Parties WK.
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
19: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
20: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
21: Immoscoop!
22: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
21: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
19: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
20: Och, jongens.
19: Dat is wel een meld, hè.
23: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
21: Immoscoop, man!
13: Goedemorgen, morgen.
24: Radio 2.

0: 24 over 6, tuurlijk wel. Lekker wakker geworden, hoop ik, maar let nu even op. Let op, want wat vieren we dit weekend? Suzanne en Freek, maar ja, die hebben een paar uitverkochte shows gespeeld in de Gelredome in Nederland. Een rare naam, Gelredome.
1: Ja, het is raar om uit te spreken, hè?
0: Wie is Gelre?
1: Ik denk dat Bavo dat weet. Nee?
0: Waarom heeft hij
1: een halve Nederlander? Nee, moet
0: dat heeft iets met sport te maken, misschien.
1: Gelre of sponsor?
0: Ja, van de sterren, backstage Bavo.
1: Dat niet.
2: Ja, goedemorgen. Volgens mij is dat het stadion van de Vitesse.
0: Zie je?
1: Ah, kijk.
0: Ja. Gelre.
1: Ja,
0: Gelre. Waarom heet dat Gelre?
2: Ja, beter.
1: We gaan het opzoeken.
0: Ja, we wijken
2: dat daar,
0: dat
2: daar veel geld is, hè?
0: Gelre, ja hoor. Er is natuurlijk een soort AFAS-dome, sportpaleis is dat. Nu, het hele goede nieuws is, Radio 2 zorgt ervoor dat jij Suzanne en Freek kan zien bij ons tijdens Live is Live in Antwerpen op zaterdag 27 juni. En als je die kaarten wil, deel dan jouw absolute Suzanne en Freek top 3 dat u op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Over een klein uur bel ik al een gelukszak of zak in, wat je wil.
1: Die Gelre-dome, hè? Dat was een historisch hertogdom Gelre.
0: Ah,
1: middeleeuws gebied waar dat daar allemaal ligt.
0: Vandaar.
1: Ja.
0: Kijk, live muziek, het is belangrijk. Ik kan er een leven lang deugd van hebben. Want...
3: Goedemorgen. Platenpoets.
0: Daarom poets ik vandaag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Het is een van de beste optredens. Dit jaar was sowieso Pommelien Thijs.
1: Oh ja.
0: In AFAS-dome in Antwerpen.
1: Ja,
0: dat was top. Maar die avond gooide Pommelien me terug naar een avond in 2010.
1: Uh-huh.
0: Toen zat ik een hele avond met de mond open te kijken naar een fenomeen die heette Lady Gaga. Dat optreden was zo ongelooflijk indrukwekkend. En die avond speelde ze ook een nieuwe song die later een enorme hit zou worden over een Alexander uit Spanje. Alejandro. En die is veel te lang geleden. Dat was zo indrukwekkend. Kwamen ze op met allemaal dansers en danseressen, marcheerden ze over het podium en zongen ze... Ja!

0: Het is exact 6:30. Goedemorgen. Elke dag telt voor twee. Zometeen alle nieuws uit je buurt, hier Charlotte op Radio 2.
1: De Kamer heeft afgelopen nacht de programmawet goedgekeurd met daarin de centenindex. Die houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. De pensioenhervorming is ook goedgekeurd. En de vakbonden en de partij PvdA protesteren er al meteen tegen, omdat de wet discriminerend zou zijn. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gewonnen van de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon is nummer 62 en versloeg Shelton in 3 sets. Hij gaat nu door naar de derde ronde.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Lisa Kuppes. Mechels burgemeester Bart Somers klaagt aan dat geweld tegen de politie niet streng genoeg bestraft wordt. Dat doet hij na een incident eerder deze week, waarbij een Mechelse politieagent werd aangevallen op het commissariaat en daarbij een heup brak. De aanvaller mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. En dat vindt Somers niet kunnen.
4: Ik moet zeggen, mijn korps is daarvan ontredderd. Ikzelf ook, omdat ja, de regering kondigt een nul-tolerantiebeleid aan, terecht, voor al wie geweld gebruikt tegen politiemensen. En men begrijpt dit niet, want op die manier ja, voelen politiemensen zich echt in de steek gelaten. Mijn bezorgdheid daarover is geen aanval op de rechterlijke macht of op een concrete rechterlijke uitspraak, maar als ministers aankondigen dat zij een nul-tolerantiebeleid voeren, ja, dan zouden natuurlijk moeten rechtsregels aangepast worden.
3: Burgemeester Somers heeft nu met hoogdringendheid een brief gestuurd naar de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie om een strengere wetgeving te vragen. Op de Ruppel in Ruisbroek bij Puur Sint-Amans is een chemische vervuiling vastgesteld aan de Nijverheidsstraat. De politie onderzoekt of de vervuiling van een bedrijf of een schip afkomstig is. Er is voorlopig geen hinder voor het scheepvaartverkeer. Buurtbewoners kunnen wel last hebben van geurhinder. Het vogelopvangcentrum in Herenthout is dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Het broedseizoen is volop bezig en dan komen er sowieso al meer jonge vogels binnen. Maar door de hitte van de voorbije dagen zijn er nog meer nestverlaters. En dat zorgt voor een enorme toestroom, zegt dierenverzorgster Kim Luiten.
5: Druk wil zeggen dat we nu op dit moment toch wel dagen zien van meer dan 50 opgevangen patiënten. Zo hebben we bijvoorbeeld, als we specifiek naar de kouwen en de kraaien gaan kijken, hebben we de voorbije 4 dagen meer dan 70 kouwen en kraaien opgevangen. We hebben dagelijks een team van vrijwilligers klaarstaan, maar we merken dat we nu echt veel overuren draaien en dat we echt extra hulp kunnen gebruiken.
3: Heel concreet zoekt het opvangcentrum nog onthaalmedewerkers en versterking voor de verzorgers, zeker ook voor avondshiften. En Antwerpen krijgt volgende winter een nieuwe internationale treinverbinding. De Nederlandse spoorwegmaatschappij GoVolta lanceert vanaf 14 december een dagelijkse trein tussen Amsterdam en Parijs, met een halte in Antwerpen Centraal. De trein rijdt niet via Brussel. Vanuit Amsterdam vertrekt hij 's morgens rond 8 uur en komt hij rond 3 uur in de namiddag aan in Parijs. De terugreis begint in Parijs rond 4 uur in de namiddag. De volledige rit duurt ongeveer 7 uur en dat is bijna dubbel zo lang als de Eurostar. Vandaag start zonnig en het wordt zwoel met maximaal tot 27 graden. In de namiddag plaatselijk kans op onweersbuien. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: En waar staan die problemen, Mona?
6: Op de binnenring rond Brussel, ter hoogte van het Leonhardkruispunt, daar is nu 1 rijstrook dicht door een ongeval. In Brussel staat een defect voertuig in de Rogiertunnel richting Koekelberg rechts. Op de E34 naar Knokke, hinder door een defecte vrachtwagen, die vind je bij Maldegem. En richting Antwerpen schuif je de gebruikelijke 15 minuten aan vanaf Massenhoven.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Hoe zit het met je buren? Denk daar eens over na, want er is een klein probleempje met sommige mensen. En dat op de dag van de buur en dat in de week dat we gaan bekendmaken wie allemaal de beste buurt kan worden bij onze wedstrijd. Dus jouw buren, mocht je er al een verhaal over hebben, deel het gerust even in de app van Radio 2. Hou het wel beleefd, hè. Ik vind je beleefd.
7: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
8: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
12: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
13: Wel, meneer, 5317.
12: Ja, mijn naam is...
13: Ja, 5317, ik weet het.
12: Oké.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
14: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte beelover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.

0: Nem a mémet. Szállag el. Read Petite van Jackie Wilson. Ja, goedemorgen Charlotte, welkom bij de vrijdag.
1: En goedemorgen, welkom bij de vrijdag ook.
0: En goedemorgen Margot van de regio, welkom bij de vrijdag.
2: Goedemorgen, welkom bij de vrijdag.
0: Ja, heerlijk toch, hè? Ja.
1: Oh.
0: De vrij, die hebben ze vergeten natuurlijk, hè, die vrij.
1: Bij Madiwodi.
0: Ah ja, Madiwodo. Het is Madiwodo vrij. Goedemorgen, 6:40. Het nieuws, heel veel nieuws, maar op de voorpagina van de krant ook. Een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend. Wat is dat zeg?
1: Het is vandaag dag van de buren en er is een groot burenonderzoek gedaan door makelaarsgroep Century 21. En daar blijkt nu dat 1 op de 4 Vlamingen ruzie heeft met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat 1 op de 3. Hm. En een van de grootste problemen is lawaaioverlast, maar ook vuilnis en sluikstort. En dan komen heel veel rechtszaken van als er veel ruzies zijn. Er zijn ook advocaten die in burenrecht gespecialiseerd zijn. Maar ik zou het vermijden. Als het niet nodig is, blijf misschien toch gewoon praten met je buren.
0: En dat in een periode van de beste buurt. Jij iets van gemerkt, Margot, van burenproblemen?
2: Nee. Nee, de buurten die wij bezoeken, dat zijn allemaal goede vrienden en soms zelf familie van elkaar. Family.
0: Oh, mooi hè. Ja. Maar inderdaad, geluidsoverlast, dat is toch nummer 1.
1: Zeker.
0: Sowieso. Jouw verhalen mag je gerust delen in de app van Radio 2. Hoe zit met jouw buren? Mogen ook goede verhalen zijn. Hè?
1: Zeker.
0: En dan, je post komt later, maar dat is niet de schuld van de facteur.
1: Nee, vanaf 1 september komt de postbode een beetje later. Nu beginnen ze rond 7 uur met hun rondes. Ze zijn natuurlijk ook al vroeger aan het sorteren in het postkantoor zelf. Maar binnenkort gaan ze starten rond 9:15. Daar zijn nieuwe wetgevingen of ja, regels eigenlijk over goedgekeurd binnen B-post. Hoe komt dat nu? De pakjes zijn daar een beetje de boosdoener in, vindt het personeel van B-post. Want die pakjes moeten zo laat mogelijk op de dag geleverd worden. We bestellen heel veel online en dan zie je vaak de garantie van als je vandaag bestelt, dan heb je het morgen al in huis. En ze willen dat blijven garanderen. Er zijn 16.000 postbodes in ons land. Die willen dat niet. Die willen gewoon vroeg starten, zoals nu. Dat is een beetje zoals ze tegen jou zouden zeggen. Begin goedemorgen morgen. Ja, misschien rond 8:15. Hè, of zalig. Ja, wat denk je?
0: Ja, goede zaak.
1: En jij zou het goed vinden. Maar dus die postbodes zeggen nee, we willen eigenlijk gewoon vroeger starten. Nu, ze krijgen ook wel extra dingen zoals maaltijdchecks en hier en daar ook nog wel eens een bonus, maar dat is niet genoeg om hen te overtuigen. Maar kijk, het is er toch doorgekomen. Hè. Het is ook heel druk nu trouwens. 50.000 extra pakjes per dag moeten ze leveren.
0: Ja.
1: Want we hebben ons vakantiegeld gekregen. En dat moet op.
0: Is dat de reden?
1: Dat is een van de redenen, ja.
0: Allee, wat doe jij met je vakantiegeld, Margot?
2: Ja, toch ook opsoeperen aan extraatjes. Die ik anders niet zou kopen.
0: Allee, je kunt er maar deugd van hebben. Dus het is eigenlijk onze eigen schuld dat ze later moeten beginnen. Sorry jongens, ja, en meisjes en iedereen daartussen. Zeg, nu we toch over Madiwodo bezig zijn. Het is vrijdag, dus dan moeten we het ook wel vieren. Wat

0: In de kroeg ben ik even de Big Boss. Maddy Wodo, wat een hit. Wat een hit.
1: Goedemorgen. De beste buurt.
0: Een kleine, hele kleine week. En je hoort en ziet hier alles live. Maar op het beste buurtfeest, dan weet je al lang welke buurt nu de beste van dit jaar wordt. Op woensdag 4 juni doen we dat. Maar we weten nog niet waar. Dat hoor je nu maandag. Dan doen we iets dat nog nooit gedaan is op Radio 2.
2: Oh my god.
0: Dit is de laatste dag dat Margot van de regio op buurtbezoek gaat. Margot staat op dit moment al los in de zon. Goedemorgen. In de zon.
3: Goedemorgen.
0: Ja, toch wel, hè. Zeg, het is de finale week van onze heerlijke wedstrijd. Margot, op bezoek bij de mogelijk beste buurten. Ben je al bekomen van gisteren, zeg?
3: Wel, ik heb daar echt vannacht van wakker gelegen. Want gisteren was zo'n ontzettend moeilijke keuze. Dus ja, het begint allemaal aan mijn geweten te knagen. Want al die buurten zijn zo fantastisch. Maar ja, het is en blijft een wedstrijd. En ja, er is maar eentje gewonnen. En dat was gisteren de korte streek in Schelde-Windeke.
0: Ja, is het nu Schelde-Windeke of Schelde-Windeke?
3: Het kan blijkbaar alle twee.
0: Oké. Mooi. Ja. Maar er waren vooral beelden van smurfen daar. Dat vond ik zo indrukwekkend. Als je het gemist hebt, geniet nog even mee, zeg.
3: Zien en meemaken. Ik ben toegekomen in een smurfendorp. Ik heb de paza's hier al ontmoet, die paaseitjes voor mij verstopt heeft. Voor elk huis een specifieke paddenstoel met wat die buren eigen maakt. We hebben hier al een soort van spel gespeeld waarbij we water op ons hoofd moesten houden. Ik heb Sinterklaas gezien en nu gaan we nog eens zien hoe dat dan met de zangstonden zit. Grote smurf.
4: Welkom, welkom in Smurfenland. Welkom allemaal.
3: Woehoe, voilà.
0: Tja, mannetjes, ja, prachtig eigenlijk, om dat allemaal te zien en te horen, zeg. Heb je zelf zo'n muts gekregen ook?
3: Nee, voorlopig nog niet, maar ja, ik ben geen onderdeel van hun smurfenvillage, want zo noemen ze zichzelf eigenlijk, het smurfendorp, omdat iedere smurf zijn eigen talent heeft. En ik woon daar dus, ja.
0: Intussen weten we wat er in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel en Antwerpen gebeurt, maar...
5: Goedemorgen.
1: De beste buurt in Limburg.
0: Daar ga je vandaag naartoe, Margot. Vertel eens, waar begint het allemaal?
3: Het begint vanochtend allemaal in Bocholt. Dus daar ben ik nu al in de buurt. Dan gaan we naar Hechtel-Exel en dan gaan we naar Mazeik om dus nog drie buurten te bezoeken. De laatste drie. En ik weet van de afgelopen edities, ja, Limburg is altijd heel warm en vooral heel veel. Heel veel liefs, maar ook heel veel vlaaien. Dus mijn maag is echt... zeer content dat het vandaag de allerlaatste dag is van de beste buurtbezoeken. Want die heeft deze week al het een en het ander moeten verzetten, toch wel?
0: Ik hoor je niet klagen. Ik hoor alleen maar gezelligheid en goede buren. En daarachter jou leidt een fietser, heb ik al gezien. Dus er zijn mensen al onderweg naar die beste buurt. Over een uurtje hoor je alle details.

0: Under Pressure van David Bowie en Queen. Maar echt, maar stel je voor, man, David Bowie en Queen.
1: Oh, mannetjes, dit zou ik echt willen gezien hebben.
0: Ja, ja dit, hè? Ja. Zo, het zal niet meer gaan, hè?
1: Nee.
0: Nee, helaas. Punto, punto. Punto, punto. Het is de laatste van de week. De laatste Goeiemorgenmorgenmok.
2: Geloof zo'n mok.
0: Ja, het is eenvoudig. We spelen Punto, punto over een dikke 20 minuten. Het enige wat jij nu moet doen, is Punto, punto appen in de app van Radio 2. Punto, punto. Ziezo. En dan je telefoonnummer erbij. En misschien dat je dan wel telefoon krijgt van... Oh, yeah. Backstage, bravo. Oh, jongen. Die hete brok die nog heter is.
1: De tijger.
0: De tijger van de vrijdag. Goedemorgen, zeg. Ja. Punto, punto, even. Telefoonnummer.
1: Oei, hij duikt weg.
0: Gaat het nog, bravo? Hallo, goedemorgen. Gaat het nog, jongen?
3: Zo mooie woorden.
0: Ja, ja.
1: Heerlijk.
0: Het is het einde van de week. Hela. Moet erop, hè.
3: Heerlijk.
0: Goedemorgen, Lady van Mojo.

0: Fancy.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Wienerberger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
4: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: En een zot verliefd was Bart KL zelf. En op wie was dat? En heette die toen ook al Luc? Ha, Bart en Lai bij ons. Straks hoor, goedemorgen.
9: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
8: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
10: Goedemorgen. De centenindex en de pensioenhervorming zijn goedgekeurd. En prinses Elisabeth heeft haar diploma van de Harvard Universiteit op zak. De Kamer heeft afgelopen nacht de programmawet goedgekeurd. Dat is de tekst over de begroting, dus de inkomsten en uitgaven in ons land. Met daarin onder meer de veelbesproken centenindex. Die houdt in dat lonen boven de €4.000 bruto twee keer niet volledig zullen geïndexeerd worden. De pensioenhervorming is ook goedgekeurd. Daar komt een bonus-malus-systeem. Wie niet genoeg gewerkt heeft en vroeger met pensioen wil, die krijgt dan een lager pensioen. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, die krijgt iets meer. En de verschillende stelsels worden meer gelijk getrokken. De vakbonden en oppositiepartij PvdA zijn daar niet mee akkoord en gaan naar het grondwettelijk hof. Volgens PvdA is de wet discriminerend, zegt Kim de Witte.
11: Discriminatie op basis van geslacht. Drie keer zoveel vrouwen die een malus gaan krijgen dan mannen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Discriminatie op basis van sociale klasse. Mensen met een zwaar beroep die vaak minder lang leven, die gaan eigenlijk hard getroffen worden door deze hervorming. Discriminatie op basis van deeltijdse arbeid. Bijvoorbeeld ook veel mensen die tijdelijk deeltijds werken, die krijgen al een lager pensioen. Wel nu, die malus gaat vooral die mensen extra straffen. Die worden dan dubbel gestraft.
10: De directie en vakbonden bij Bpost hebben een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst goedgekeurd voor dit en volgend jaar. Er zullen geen naakte ontslagen vallen en werknemers krijgen hogere maaltijdchecks en een bonus. Eind maart was er door het transformatieplan een groot sociaal conflict bij Bpost. Het wil de overgang maken van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf. En de postbodes zouden daardoor later aan hun rondes beginnen. En daar was veel protest over. Maar het zal toch gebeuren, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
12: De nieuwe uren van de postbodes zouden daarbij aangepast worden met maximaal 1:45. Dus een postbode die vandaag om 7:00 begint, die zal vanaf september maximaal om 8:45 aan zijn ronde beginnen.
10: De lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant omdat er een technisch probleem is met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Sommige bussen kunnen meteen vervangen worden, maar sommige ritten van de lijn zullen wel geschrapt moeten worden. Kroonprinses Elisabeth heeft haar masterdiploma Public Policy ontvangen aan de Harvard Universiteit in Boston. In de VS. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders koning Philip en koningin Mathilde waren. Tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
13: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
10: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Ze wil nu eerst een jaar tijd voor zichzelf nemen. Elisabeth bedankte ook de aanwezige pers en koning Philip zei hoe fier hij is op zijn dochter.
14: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. Ja, dankjewel dat je erbij was.
15: We zijn heel trots op Elisabeth en ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen. Wat vindt hij heb ik Elisabeth?
16: Dat en nog een paar uren feesten.
17: Voilà.
10: Een Russische drone heeft afgelopen nacht een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens in de stad Galati. De drone stortte neer op het dak van het gebouw, waarna brand uitbrak. Er vielen 2 gewonden en 70 bewoners zijn geëvacueerd. Roemenië is lid van de NAVO. In april kwamen er ook al eens Russische drones neer in Galati. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gewonnen van de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon is nummer 62 en versloeg Shelton in 3 sets. 6-4, 7-5 en 6-4. Hij gaat nu door naar de derde ronde en daarin speelt hij tegen de Italiaan Arnaldi. Dat is de 104e op de wereldranglijst. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
0: De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, klaagt aan dat geweld tegen de politie niet streng genoeg bestraft wordt. En de Vlaamse Commissie voor Landbouw vraagt aan de provincie Antwerpen om opnieuw geld te geven aan Boeren op een Kruispunt. Dat is een hulporganisatie die boeren financieel en mentaal ondersteunt. Vandaag start zonnig tot 27 graden, maar in de namiddag is er kans op onweersbuien. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
8: Kunnen we maar even in de file gaan kruipen, zo erg als gisteren zal het wel niet zijn, waarschijnlijk, Mona. Vertel
1: nee,
8: eens.
1: Dat wel niet, want het is vrijdagochtend. Wel rond Brussel op de binnenring vrij veel file. Een half uur file golven tussen Groot-Bijgaarde en het Leonaardkruispunt. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht door een ongeval voor wie de E411 naar Namen op wil. In Brussel staat een defect voertuig in de Rogiertunnel. Die staat richting Koekelberg rechts. En richting Antwerpen schuif je nu 10 minuten aan vanaf Massenhoven.
8: Ah, dat is hem al.
1: Dat is hem al.
8: Hou zo.

Hou rustig, rustig, rustig, maar hou je telefoon wel klaar. Want wij hebben hier die kaarten van Suzanne en Freek voor jou. Als je top 3 hebt gedeeld, straks. Goedemorgen.

0: goed brief binnenkregen in de app van Radio 2 van Hans Torkes uit Schepdaal. Tijdens onze avondelijke fietstocht gisteravond vlamde Remco Evenepoel ons als een kogel voorbij op de weg tussen Lennek en Schepdaal. Oh, hij staat zeer scherp.
1: Geen tijd om een handtekening te vragen, waarschijnlijk.
0: Nee, heb je altijd al scherp geweten?
1: Ja.
0: Nou, het is vandaag 29 mei, meteen ook de laatste vrijdag van de maand. Vanaf maandag is het juni en dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat je pensioenen en je centenindex, dat dat gestemd is. Het is in orde.
1: Ja, ja, ja. Dat is allemaal rond. De pensioenhervorming is goedgekeurd. De centenindex ook. Veel besproken. De lonen boven de 4000 euro bruto zullen twee keer niet volledig geïndexeerd worden. Je kunt het allemaal nalezen op VRT Nieuws.
0: Hou daar rekening mee. Het wordt weer zeer zwoel. Beetje onweerachtig, maar dat is niet belangrijk, want wat vieren we dit weekend? Suzanne en Freek bij Radio 2. Ja, prachtige mensen.
1: Zeker.
0: Ja, ook een kindje, Sef, intussen. Ja, die Freek, het gaat er ook behoorlijk goed mee, precies.
1: Ja, hij ziet er toch goed uit tijdens de optredens, de beelden die ik ervan zag, ja.
0: En wel, je kan het zelf meemaken, want Suzanne en Freek komen naar Live is Live in Antwerpen op zaterdag 27 juni. En als je die kaarten wil, dan kan je heel het weekend tijdens ons Suzanne en Freek weekend op Radio 2 jouw absolute Suzanne en Freek top 3 delen. Doe het op het Radio 2 kanaal van VRT Max. En veel mensen hebben dat al gedaan. En wel, we gaan even testen of ze wakker zijn, zie. Want je wil die kaarten.
2: Met Sabine?
0: Met Sabine, met Peter van de Radio van Goedemorgen Morgen Radio 2 spreekt u. Sabine?
2: Gemeente Peter, oh super. Keileuk. Ja, dat denk je dat ik gewonnen heb.
0: Ja, dat wil nog niks zeggen natuurlijk, Sabine. Ik wil gewoon even weten, wat is de exacte temperatuur daar in Erpskwerps?
2: Ik ben juist uit mijn bed en ik vind het al heel warm. Want ik ben...
0: Heel warm is een correct antwoord. Ja, goed gedaan, Sabine.
2: Super.
0: Ach, jongens, toch. Stel je voor dat dit mis was gegaan, Sabine.
1: Moeilijke vragen altijd.
0: Sabine, goed gespeeld, zeg. Maar jij gaat naar Suzanne en Freek, naar Live is Live in Antwerpen.
3: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Radio 2 in Antwerpen live.

0: Morgen.
1: Blijven doen, hè? Die top 3 van Suzanne en Freek op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Win die kaarten. Heel veel muziek van Suus en Freek dus dit weekend bij Radio 2. Zij, Charlotte.
2: Ja.
1: Je hebt het ook gezien, hè?
2: Wat heb ik gezien?
1: Je hebt het gezien op de socials van RVG. Onze vriend van de radio.
2: Ruben van Gucht, ja, ja.
1: En wat heb jij gezien?
2: Ik heb al verschillende posts gezien waarin hij foto's... Ja, hij post foto's waarin hij eigenlijk een cameraploeg bij zich heeft.
1: Ja.
2: Ja, dus hij zit dan bijvoorbeeld op zijn laptop te werken, maar dan zie je wel dat iemand dat aan het filmen is.
1: Mm-hmm.
2: Of hij zit met Charlotte, zijn vriendin, die zwanger is van hem.
1: Ja, ja.
2: Dus waar hij een dochtertje mee verwacht. Dan zit hij aan tafel met nog iemand anders erbij. Daar staat ook weer een camera.
1: Camera erbij, ja.
2: Ja, ja. Dus ja. Ik dacht...
1: Zou die dan toch een reality-reeks aan het draaien zijn?
2: Ja, wie weet.
1: We spreken hem vanmorgen altijd, want het is vrijdag, morgen weekwatchersdag. Dat is voor nog voor 9 uur. Maar hij is ook zot van keukens en van koken tegenwoordig. Zou hij ook zot zijn van de Japanse keuken?
2: Oh, wie weet.
1: Dat heb je even nodig zometeen.
3: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
4: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
3: Samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
4: Trek erop uit op zondag 31 mei. En verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
3: Ook wij vieren mee met een uitzending van Radio 2 Weekend. Live van op de grootste werf in Vlaanderen.
4: Oosterweel in Antwerpen.
3: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
3: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
4: Bewind vanmorgen de exclusieve Goeiemorgenmorgenmok. Misschien is dat wel Geert de Smet uit Meulebeke in West-Vlaanderen. Weet wij uiteraard zijn. Geert, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Pieter.
4: Zeg maar Geert, je hebt een boeiende job gehad. Je bent altijd begrafenisondernemer geweest.
5: Ja, dat klopt.
4: Wanneer beslis je van begrafenisondernemer te worden?
5: Dat is van vader op zoon. Mijn vader was ook begrafenisondernemer en ik ben er zo in gerold.
4: Ah, heerlijk. Zeg, het lijkt me een hele rustgevende job.
5: Ja, dat is waar. Dat is waar.
4: Tuurlijk wel. Ik hoor dat het ook. Ik ben met de rustige man. Maar toch, we gaan je even nodig hebben, Geert. Beetje actie, want zo meteen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. En jij vult gewoon aan. En met drie juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Het is hier veel te weinig zuurstof in de studio. Speel snel. En pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We spelen met de J, de K, de L, de M en de N. Daar gaan we. Welke J is de keuken van sushi, teppanyaki en ramen?
5: De keuken.
4: Ja, pas gewoon.
5: Dat weet ik niet.
4: Welke K is het geluid dat kippen maken wanneer ze een ei hebben gelegd?
5: Boekeloe.
4: Welke... ik kan je nog twee vragen geven, sowieso. Ja. Welke L is een bekende kabouter en mee je ook als je in niets zin hebt?
5: Lui.
4: Welke M is een wereldberoemd Spaans liedje met een dansje dat iedereen kent?
5: Ja.
4: Oh, het is geen simpele geweest. Welke J is de keuken van sushi, teppanyaki en ramen? We zochten Japans. Japans is dat, ja. En welke K is het geluid dat kippen maken wanneer ze een ei gelegd hebben? Doe het nog één keer, alsjeblieft.
5: Nee.
4: Toe, Geert, allee. Ja, schitterend. En welke M is een wereldberoemd Spaans liedje met een dansje dat iedereen kent? De Macarena. Maar
5: ja,
4: jongen, sorry.
6: En lui.
4: Met
6: lui.
4: En
6: ja, lui. De L vergeet je, Peter. Je bent
4: vergeet.
6: Er niet bij, jongen.
5: En ja, lui, ja.
4: Omdat je koekeloekoe zo goed was, weet je wat je krijgt van mij, die goeiemorgenmorgenmok.
5: Dank je, vriendelijk.
4: Het is de warmte. Het is de warmte. Ik kan er niet tegen. Het moet kapot. Geert, dank je wel om mijn dag maar zo hard te maken. En daarom vraag ik nog één. Doe nog één keer een koekeloekoe. Kom maar, nog één keer, Geert. Kom aan. Goedemorgen. Koekeloekoe en de gang.
5: Goedemorgen. Yeah.

0: En zo word je de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Wat is dat allemaal, zeg. Goedemorgen. Veel nieuwe muziek. Ah ja, we willen allemaal de Radio 2 zomerhit winnen natuurlijk. Meteor ook. Die hoor je zo meteen, zie je de nieuwe song. Het is wel een pittige met een heel sterk verhaal ook wel. Maar...
1: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
0: Eerst weer vrouw Jacot. Weer bij Jacot, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Peter en Charlotte.
0: Ja jongens, wij zitten intussen in, hier in ons radiostudio aan een dikke 26 graden. echt waar, hè? Het is onwaarschijnlijk. Ja, het heeft allemaal te maken met de nieuwbouw natuurlijk. Want daar gaat alle airco naartoe. Hè?
2: Ja, ja. Hier niet. Het is allemaal weg, hè.
0: Van de VRT. Maar vertel ons, krijgen we ook 26 graden vandaag?
2: Ja, 26 graden aan zee mogen we zeker en vast verwachten. Maar in het binnenland kan dat oplopen tot 32 graden vandaag. Dus het wordt weer een zwoele, tropische dag. Maar er komt wel wat meer bewolking bij. En ook later in de namiddag vandaag verwachten we buien. Dat kunnen onweersbuien zijn met hagel, met felle rukwinden. Dus dat wordt misschien wel pittig deze namiddag en ook vanavond. En we krijgen er meestal een zwakke wind bij uit het zuiden. Maar later kan die matig worden. En ja, tijdens die buien kan die natuurlijk ook nog wat aanwakkeren. Maar het is wel de laatste dag met echt die temperaturen op en boven de 30 graden. Want morgen wordt het al iets minder warm. Dan krijgen we temperaturen rond de 29 graden in het binnenland. Met dus opnieuw kans op buien en onweer. Aan zee verwachten we morgen zelfs maar 21 graden. Dus daar wordt het dan toch een stukje aangenamer. Een stukje koeler ook met opnieuw. Ook wel veel wolken. En dan vanaf zondag halen we ook in het binnenland maar temperaturen net boven de 20 graden. Een 23 graden verwachten we zondag. Dus dat is het moment om al die ruimtes thuis te verluchten en al die warme lucht eruit te laten en er wat meer frisse lucht in te laten. Misschien kunnen we dat met de studio ook doen dit weekend, dat die goed verlucht wordt.
0: Goed plan, hè.
2: Want volgende week krijgen we ook temperaturen die rond de 20 graden schommelen. Af en toe ook wel met wat regen daarbij. Misschien zelfs nog een paar onweersbuitjes begin volgende week. Maar het wordt dus alleszins niet meer zo warm als vandaag met die 32 graden.
0: Een spektakel krijgen we dus. Dankjewel om ons even mee te nemen weer van Jacob. Fijn
1: op goed.
0: Veel nieuwe muziek. We hadden al Madi Wodo deze week.
2: Ja.
0: Wat een rak van Sam Goris een tijdje geleden. Zometeen zot verliefd live op ons podium. Niels de Stadsbeller heeft ook nieuws. En
2: ook
0: heeft ook een nieuwe single, hoor je na 8 uur allemaal. Maar dus Meteor ook. En Meteor, zijn nieuwe song heet Nooduitgang. Het is een song over verbindingen, vertelt hij zelf.
2: Mm-hmm.
0: Maar het gaat ook over een heel persoonlijk verhaal. Want we zijn altijd op zoek naar een nooduitgang, ook in het leven. Sommige mensen nemen dat heel letterlijk. En stappen uit het leven heeft hij zelf meegemaakt. Het gaat over een vriend van hem die uit het leven gestapt is.
2: Okay.
0: Ja, pittig verhaal, maar heeft er wel een heel mooi liedje over gemaakt. Moeten we wel even meenemen ook altijd. Het gratis nummer 1813, als je zelf met vragen zit. Of www.zelfmoord1813.be. En nu luisteren, wat vind je ervan? Van Nooduitgang van Meteor. Het is nieuw. En die wil natuurlijk die zomerrit wel eens winnen. Dat is nog nooit gebeurd. Ook schandalig eigenlijk. Goedemorgen.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Ja, mannetjes. Kan die wel, die Meteor? Goed gedaan van Joris. Weer zo'n mooi en gevoelig nummer van Meteor. Zegt Nele Bruls. Nancy Kleijmans kreeg er kippenvel van. Supermooi liedje. En Vivian de Vriese weer al een succesje erbij. Zo mooi, zo puur, zegt Gerda. Nooduitgang van Meteor. Pakkend, prachtig, heel heftig verhaal. Maar wat een song, zeg. Een hoog.
1: Heel hoog, ja. Hey,
0: een beetje Eurovisie Songfestival vibe.
1: Ja, ja, ja. Dat is een octaafje hoger. Alles zit erin. Ja,
0: ja, ja, goed hoi, gedaan. Hoi. Het is 7:30.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met straks alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
3: De programmawet is afgelopen nacht goedgekeurd met daarin de centenindex. Daardoor zullen lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig geïndexeerd worden. En de pensioenhervorming is ook goedgekeurd. De vakbonden en partij PvdA protesteren er al meteen tegen, omdat de wet discriminerend zou zijn. En de directie en bonden bij Bpost hebben een nieuw arbeidsovereenkomst goedgekeurd. Werknemers krijgen meer maaltijdchecks en een bonus. En postbodes zullen later moeten starten om meer pakjes te kunnen afleveren. Daar was al veel protest tegen geweest.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Lisa Kuppes. Mechels burgemeester Bart Somers klaagt aan dat geweld tegen de politie niet streng genoeg bestraft wordt. Dat doet hij na een incident eerder deze week, waarbij een Mechelse politieagent werd aangevallen op het commissariaat en daarbij een heup brak. De aanvaller mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. En dat vindt Somers niet kunnen.
6: Ik moet zeggen, mijn korps is daarvan ontredderd. Ikzelf ook, omdat ja, de regering kondigt een nul-tolerantiebeleid aan, terecht, voor al wie geweld gebruikt tegen politiemensen. En men begrijpt dit niet. Want op die manier ja, voelen politiemensen zich echt in de steek gelaten. Als ministers aankondigen dat zij een nul-tolerantiebeleid voeren, ja, dan zouden natuurlijk moeten rechtsregels aangepast worden.
5: De Vlaamse Commissie voor Landbouw vraagt de provincie Antwerpen om opnieuw geld te geven aan Boeren op een Kruispunt. Dat is een hulporganisatie die boeren ondersteunt bij financiële of technische problemen, maar ook bij mentale moeilijkheden. Het provinciebestuur gaf jarenlang een subsidie, net zoals Vlaanderen en de andere provincies, maar heeft die nu geschrapt. Dat is onbegrijpelijk, zegt Mien van Olme, die in de commissie Landbouw zetelt.
7: We weten dat de landbouwsector de afgelopen jaren het bijzonder zwaar te verduren heeft. Ze hebben vanuit natuurdoelstellingen, het stikstofdecreet, zware ja, lasten gekregen. En in onze eigen provincie Antwerpen is dat nog bijzonder groot. We hebben twee maatwerkgebieden, de Turnhout-Vennegebied, Kalmthout-Zijde. En dan is het toch een beetje contradictorisch dat op dat moment onze eigen provinciebestuur, die organisatie die net bij landbouwers die het moeilijk hebben, dan een beetje in de steek laat.
5: De provincie zegt dat dit al een jaar geleden beslist was en dat de impact beperkt is. Ze vindt ook dat dit een verantwoordelijkheid is van de Vlaamse overheid en niet van de provincie. In Balen wordt de Dag van de Buren vandaag gevierd met een kunstproject over goede buren. De inwoners konden een buur nomineren die veel voor hen betekent. En de leerlingen van de tekenacademie schilderen portretten bij hun verhalen. Die worden nu tentoongesteld in vrijtijdscentrum De Kruierie. Het leverde uiteenlopende verhalen op, zegt initiatiefnemer Hanne Weks.
8: Het gaat van heel simpele verhalen en ook mooie verhalen van mensen die gewoon zeggen van mijn buur staat dag en nacht voor mij klaar, letterlijk. Tot echt mensen die toch wel heel persoonlijke verhalen delen. Er wordt altijd heel veel gefocust op dat negatieve en dingen gaan niet goed. Mensen kennen elkaar niet meer. Ik denk dat daar ook wel zeker gedeeltelijk waar is. Maar er gebeuren nog altijd heel veel mooie dingen en die worden denk ik te weinig in de kijker gezet.
5: Vandaag start zonnig tot 27 graden vandaag, maar in de namiddag is er kans op onweersbuien. Ook morgen is er kans op onweer dat heel intens kan zijn. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Het is zoals Geert net zei.
9: Koekeloekoe.
0: Ja. Goedemorgen, dag Mona.
10: Goedemorgen.
0: Geen problemen dan maar.
10: Ja, op de E17 naar Gent, goed uitkijken in Lokeren. Links is daar dicht door een ongeval, maakt daar een reddingstrook. Rond Brussel op de binnenring een half uur file golven tussen Groot-Bijgaarden en het Leonard-Kruispunt. Daar is de weg wel vrijgemaakt voor wie de E411 naar Namen op wil. In Brussel staat nog een defect voertuig in de Rogiertunnel richting Koekelberg rechts. Richting Brussel schuif je 25 minuten aan op de E429 vanaf Tubeke. Op de Antwerpse ring naar Nederland 20 minuten. Bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Antwerpen schuif je 15 minuten aan vanaf Massenhoven.
11: Europabank. De bank die durft.
12: Goedemorgen, morgen.
0: Ja, vriend van de sterren, backstage Baven, goedemorgen opnieuw.
9: Goedemorgen.
0: Bon, vertel eens, hoe zit het met Bart Kael?
9: Ja, ik heb je al horen repeteren, Peter. En tussen de repetities door heeft hij mij een liefdesverhaal verteld dat ik nog nooit gehoord had. Maar echt.
0: Oké. Okay.
9: Ja, ik ben er eigenlijk een beetje stil van geworden.
0: Jij stil, dat is, ja. Dat is nieuw zo, ja. Dat is geleden van de uitschakeling van Anderlecht Nederland. Zeg, een tipje van de sluier, Bavo?
9: Oh, ik ben er eigenlijk een beetje jaloers op. Het gaat over twee vrouwen.
0: Tegelijk. Bart Kael.
9: Ik zeg niks.
0: Oké, straks alle details daarover.
11: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
12: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
13: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
13: Ah, super. Allee.
14: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
13: Ah, dan is het gewoon.
14: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
13: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
12: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten.
12: Hoogstraten aardbeien.

0: Je doet mee met je hoofd in Status Quo en Whatever You Want. Goedemorgen, nog een hele kleine week. En je hoort en ziet hier alles live en op het beste buurtfeest.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: Ja, dan weet je al lang welke buurt de beste van het jaar wordt. Gisteren hebben ze bekendgemaakt welke buurt het in West-Vlaanderen werd. En dat was zo een heerlijk moment om mee te maken. Dat was bij Radio 2 Spits. Geniet nog even mee hoe zot ze daar werden in West-Vlaanderen.
3: Amai, amai,
4: oh. Oh, wat een spannend.
0: Heerlijk toch? Margot van de regio, welke buurt was dat precies?
5: Dat was Schelde-Windeke in Oost-Vlaanderen. Ja, die waren echt helemaal crazy.
0: Fantastisch. Het is de finale week. En vanmorgen zit je in de provincie Limburg. Je begint bij de Beestenboel in Bocholt. Ik zie er alweer stralende mensen. Hoe is dat met de beestjes?
5: Ah, goed, ze zijn hier in grote groep aanwezig. Goedemorgen, dag Beestenboel. Ja, de Beestenboel in Bocholt, dat is een vrij grote buurt, een vijftal straten. En we zijn hier vanochtend echt warm onthaald. Ja, dat is Limburg natuurlijk. Met vlaggetjes, overal ballonnen. Er hangen ook overal foto's omhoog van de activiteiten die ze hier met de buurt organiseren. En uiteraard, Limburg is Limburg. En we zijn hier ook omgeven door delicatessen, Limburgse vlaaien, cinnamon buns, koffiekoeken, Marokkaanse koekjes. Allemaal zalig om te zien. En Caroline, ja, jij bent er ook bij. Jij bent degene die jouw buurt heeft ingeschreven. De Beestenboel, dat is niet zomaar at random gekozen, hè?
6: Nee, onze buurt bestaat allemaal uit stratennamen. Hertelaan, Marterstraat, de Eekhoornstraat. En er is ook een WhatsApp-groep voor opgericht. En daarin worden alle activiteiten en zo geregeld. Ja. We kunnen op de buren rekenen, willen we iets lenen of kindjes opvangen of zo. Daar kunnen we overal mee terecht.
5: Ja, want jullie zijn een vrij gemengde buurt, hè? Jong, oud, verschillende culturen samen.
6: Ja, klopt. Er zijn heel veel jonge gezinnen, ook verschillende culturen, oudere mensen. En dat horen allemaal samen.
5: Ja, het is één grote leuke groep. Robin, ik heb het al gezegd, die activiteiten. Maar wat doen jullie dan precies met de buurt?
7: We hebben elk jaar vijf activiteiten. We beginnen met de nieuwjaarsreceptie in het begin van het jaar. Dan een lenteontbijt. Dan hebben we een ganse week speelstraat. Waar dat de kinderen op straat kunnen spelen, wordt er samen gekookt en gegeten. En afgesloten met een feest. En dan doen we trick or treat met Halloween. En tot slot komt Sinterklaas langs voor de kleinste kinderen met Sinterklaasfeest.
5: Dus de sfeer zit hier wel goed.
7: Dat is echt top, ja.
5: Dus ja, activiteiten, dat is er sowieso al. Maar de buren kunnen ook heel hard op elkaar rekenen. En daarvoor ga ik even tot bij August. Want August, jij hebt een paar jaar geleden een dagje in het ziekenhuis doorgebracht. Maar toen jij terugkwam, ja, de buurt stond voor jou klaar. Kan je dat eens uitleggen?
8: Ze hadden het nog niet in de gaten. En op een gegeven moment kregen ze dus wel in de gaten. En toen hebben ze me zo enorm geholpen. Dat houd je niet voor mogelijk.
5: Op welke manier?
8: Ik heb 14 dagen niet moeten koken. Ze gingen naar de winkel. Ze deden alles voor mij.
5: Yeah?
8: Ik was echt flabbergasted. Yeah? Ik was gewoon mijn klus kwijt.
5: Amai.
8: Dat was echt hartverwarmend.
5: Hartverwarmend, absoluut. Ja, Nahid, jij bent, hoe lang woon jij hier al?
9: Ja, 7 jaar.
5: Okay. Ja. Wat betekent de buurt voor jou? Op welke manier kan jij op de buren rekenen?
9: Ik heb eigenlijk... Mijn buurvrouw is mij eigenlijk... Ja, de kinderen samen, het spelen. En ja, ik ben heel blij hier. Dus ja.
5: Ja, want je zei, je bent hier vlakbij. Je woonde hier vlakbij, ook ergens in Bocholt.
9: Ja, ik woon in Kaulil, hè. Maar ik was daar 9 jaar. Ik wil daar niet verhuizen. Ik was altijd huis daar aan het zoeken. Maar toen ik hier gekomen, eigenlijk was het een goede keuze. Hè. Ik ben nooit gezegd, nee, waarom heb ik dat gedaan? Was gelijk de buren en de kinderen. Die zitten altijd samen. Dat is ook goed. Hè. Dan ben je ook blij. Weet je, als de kinderen kunnen altijd samen bijvoorbeeld. Ja, en die doen echt zo altijd activeren. In zomer zo springkasteel en zo. Echt, die plannen alles. Dus,
5: ja, er zijn nog heel veel kindjes. Vinden jullie het hier leuk wonen, meisjes? Ja, ze knikken ja, maar ze zijn een beetje verlegen. Maar absoluut een hele leuke start van de beste buurtfinale dag in Limburg. Dus groot applausje voor de gezellige Beestenboel hier.
0: En dat gaat maar door, want ze gaat naar de Don Bosco-straat in Hechtel en de wijk Overbeek in Mazeik. Straks bij Radio 2, Anne en Daan, vanmiddag op Radio 2. En dan knoping straks om 4 uur bij Anja in Radio 2 Spits. En ik zie nu al een verliefde Bart Kael. Ja, wat is daar het verhaal? Dit is Miley Cyrus.

0: Oei, en het is al begonnen blijkbaar. Dirk Venkier uit Houtenhoost. Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg maar, Dirk, wat is er aan de hand? Goedemorgen.
1: De eerste regendruppels zijn aangekomen.
0: Oh, en waar precies?
1: Op de straten van Middelkerk naar de Oostende.
0: Nu al, dat was niet de afspraak.
1: Het zijn maar een paar dikke druppels, maar ja, het is begonnen.
0: Het einde
1: van een warm tijdperk.
0: Dat klinkt wel heel heftig, Dirk, maar goed. Dankjewel man, fijne ochtend. Jongens. En vooral wat een goede muziek tegenwoordig bij ons. Maar ja, we willen natuurlijk allemaal die zomerhit winnen eind augustus in Blankenbergen, waar we ook een hele zomer zitten met Radio 2 aan Zee. En hier zit weer een prachtige zomerhitkandidaat aan ons ontbijt. Maar ja...
2: Ik ben zot verliefd op jou, dat is waarom...
0: Bart Kael, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Heel goed, ja.
0: Het ziet er ook somber uit, een soort palmboom.
3: Ik heb dat speciaal voor jullie gedaan.
4: Oh, mooi.
0: Ja. Een goed, soort palmboombladhemdjes, ik vind het mooi. Zeg maar, ja, over verliefdheid gesproken. Hoe verliefd ben je nog op je Luc?
3: Ik ben nog altijd heel verliefd op Luc, ja. En ik heb hem onderlangs eens gevraagd, zei jij nog verliefd op mij? Hij zei, ja, maar niet zot. Maar wel verliefd.
0: Oh. Maar wel mooi natuurlijk.
3: Maar ja, voilà.
0: Kan me zeggen dat na al die jaren dan verliefdheid over in liefde en zo. Maar het is nog altijd... Weet je nog wanneer de eerste keer dat je hem zag, dat je zei van... Wauw.
3: Ik was toen kelner in de Haan aan Zee. In de Old Corner heette dat. En Luc kwam daar met zijn toenmalige vriendin. En toen Luc binnenkwam, dacht ik van... ik was nog niet bekend of zo. Hè.
0: Maar
3: Luc wel. En hij presenteerde er heel veel shows aan de kust toen. Ja. En ik weet nog... Ja, dat staat zo in mijn geheugen gegrift. Zijn vriendin dronk een spa bruis en Luc een ajuinsoep. Dat weet ik nog precies. Dat was het eerste. Waarom lachte jij nu?
4: Ja, maar nee, zo met dit. Toch,
0: ja, ze hebben die ajuinsoep, maar dan zeg je...
3: Ja, maar zij waren gespecialiseerd met die ajuinsoep en dat was dan heel lekker. En ja, en ik heb dat altijd onthouden. En toen moest ik afrekenen en ik kon niet meer tellen. Dus ik heb toen gezegd van, ik kon echt niet meer tellen. En zo nerveus was ik. Ik zeg, pak maar wat je moet hebben. Dat is echt gebeurd.
0: Oh, heeft jou er gewoon bij gepakt. Dat is mooi eigenlijk. Goed, een mooi verhaal. En het houdt niet op. En hoeveel lieven heb je eigenlijk gehad in totaal?
3: Maar allee, jongen, dat is een moeilijke vraag. Hè. Maar ik herinner mij nog mijn eerste verliefdheden.
0: Neem ons mee.
3: Ik denk dat iedereen dat wel herinnert. En bij mij was... ik heb op twee paarden tegelijk tijd gewet, want er passeerde aan mijn deur, het waren nog toen in die tijd twee meisjes kunnen.
0: Het waren Mary's
3: in mijn geval.
0: Ja.
3: Maar goed, en die passeerden aan de deur op de fiets, Resi en Daisy.
0: En Resi had
3: een mooi zwart lang haar en Daisy blond. En die zei, oh, dat zijn twee schoonmeisjes. En ik was daar zo verliefd op. Dat ik naar de fanfare gegaan ben. Want die waren twee majoretten ook. Heb ik mij laten vertellen. Ja. En ben ik trompet gaan leren spelen. Ik ging toen al naar de muziekschool. Heb ik dan gevraagd, mag ik in de fanfare? Ja, maar je moet eerst trompet leren spelen. Heb ik dat gedaan. En ben ik dan meegegaan. En om Resi en Daisy echt waar te leren kennen. En op de duur heb ik het ook aangemaakt met Resi en Daisy. Maar zonder dat ze van elkaar wisten. Dus wij moesten zo een bandje geven, zo, die ik zelf maakte in breiwol, in het rood. Ik gaf eentje aan Daisy en dat was het aan. En dan Daisy heb ik, Resi ook gegeven, was het ook aan. Maar om de duur wisten die dat van elkaar. Het was op één dag af bij al het... Dus dat was geen goed plan van mij.
0: Hoe jong was je toen?
3: Goh, ik denk 12, 13 jaar of zo. 13,
0: maar Resi en Daisy waren geen zussen.
3: Nee, twee vriendinnen. Ja. Resi heb ik nooit meer gezien, maar Daisy heb ik nog enkele jaar terug gezien. Dus een schat. Ze ziet er altijd nog beeldig mooi uit.
0: Amai.
3: Deze nu luistert, deze. Ik zie u nog altijd heel graag een dikke kus van mij.
0: Hopla.
3: Ja.
0: Kijk, dat is mooi, hè. Dat je de eerste liefde nog altijd een beetje graag.
3: Ja.
0: Zo moet dat ook natuurlijk. Zot verliefd. De liefde. Altijd goed om er een liedje over te maken. Moeten we nog iets weten over zot verliefd voor je hem gaat brengen?
3: Het enige dat ik daar wil over zeggen. Ik zag onlangs in de krant van twee bejaarde mensen. Iemand pas 87 en de ander 89. Die verliefd op elkaar werden en nog getrouwd zijn met elkaar. En dat vind ik, dus ik denk dat zot verliefd, dat van alle leeftijden is. En dat is het belangrijkste wat ik hier wil meegeven en meezingen.
0: En wel, ik daag de luisteraar nu uit. Deel in de app van Radio 2 even diegene waar je nog altijd zot verliefd op bent. Dan gaan we al die namen zo meteen even voorlezen, terwijl Bart Kael naar onze Goeiemorgenmorgen podium gaat en zich klaarmaakt om zot verliefd...
5: Goeiemorgenmorgen.
0: live te brengen. Het is 8 voor 8. Dus ja, deel maar in de app van Radio 2. Degene waar je nog altijd zot verliefd op bent. Het mag anoniem, geen enkel probleem. Maar dit is helemaal live bij ons. Op Goedemorgen Morgen, zot verliefd, Bart Kuil. Het is aan u. Ah, dat begint heerlijk. Goedemorgen.

0: Ah, maar jawel, jawel. Heerlijk toch, hè? Prachtig zo. Bart Kuil, zot verliefd. Heel veel mensen die zot verliefd zijn, hoor. Ja, Lilian de Meijer die laat weten, we zijn dit jaar 55 jaar getrouwd. Onze liefde is niet stuk te krijgen. Warme groeten van Robert en Lilian. Ronnie van Steenbrugge. Mijn vrouw Jenny Vierens. Vind ik ook wel mooi. Er is iemand die anoniem getuigt.
1: Ja?
0: Sinds haar 5 jaar is ze verliefd op Gerard Joling.
1: Oh.
0: En nog altijd. Dat vind ik wel mooi.
1: Dat is mooi.
0: Dat is ook allemaal van die onbereikbare liefdes, ja, natuurlijk, ja, wel. Tom van Namme zegt, dit moet de zomerhit worden. Ik ben fan van dit nummer van Bart Kuil. Groeten van zijn grootste fan. Ik heb trouwens alle cd's van Bart Kuil. Het is veel volgens mij, hoor.
1: Ik denk ook dat hij al veel heeft, ja.
0: Katie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Katie Hennis uit Herend. Ja, je wou ook even reageren. Vertel eens, Katie.
2: Ja, mijn grote liefde is mijn man, nu Wim. Maar mijn allereerste grote crush was Fanny. Maar die was jammer genoeg homo.
0: Ja.
2: Ja, ik volg hem nu nog altijd.
0: Maar
2: want
0: dus,
2: hij is acteur. Ik heb wat,
0: het mooie is natuurlijk, Katie, dat je op die manier dat je wel een soort afstand kunt overbruggen. Het zal nooit iets worden, maar je hebt je Wim. Dat is het belangrijkste. Katie, geniet vooral van de dag. En zot verliefd, natuurlijk wel. Ook op deze jongen.
3: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
4: Hoe doen ze het precies?
3: Ja, ik ken het niet.
4: Allee, draai het een keer.
5: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Morgen trekt Ruben samen met Weekwatcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
4: Amai zeg.
3: Ja, oké. Okay.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Live van op Oostende voor Anker.
6: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
7: Vanavond op VRT1.
8: We hebben een vermoorde abortusarts. Haar man trof haar vanochtend dood aan in hun appartement.
9: Aanslag. Krijgen we Amerikaanse toestanden hier?
7: Op VRT1 kan je een zaak oplossen met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Op VRT Canvas nog meer misdaad in de sfeervolle serie Shetland. En op VRT Max zie je de impact van de oorlog in Reizenwaas terug naar Oekraïne. Tot vanavond.
10: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
11: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Krevel.
13: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel, leef beter.
14: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Oh ja hoor, dat wordt toch een hele mooie wand. Hoe gaat het met Ruben van Gucht? Is hij nu echt een reality-reeks aan het draaien? Hoor je na 8:30, goedemorgen.
16: Elke dag, telk voor 2.
0: 8 uur weer ten nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
17: Goedemorgen. De centenindex en de pensioenhervorming zijn goedgekeurd en prinses Elisabeth heeft haar diploma van de Harvard Universiteit op zak. De Kamer heeft afgelopen nacht de programmawet goedgekeurd. Dat is de tekst over de begroting, de inkomsten en uitgaven in ons land. Met daarin onder meer de veelbesproken centenindex. Die houdt in dat lonen boven de €4.000 bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. En ook de pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus systeem. Wie niet genoeg gewerkt heeft en vroeger met pensioen wil, krijgt een lager pensioen. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden meer gelijk getrokken. De vakbonden en oppositiepartij PVDA zijn daar niet mee akkoord en zijn van plan om naar het grondwettelijk hof te stappen. Volgens PvdA is die pensioenwet discriminerend. Dat zegt Kamerlid Kim de Witte.
1: De wet discrimineert eigenlijk op verschillende gronden. De eerste discriminatie is op basis van geslacht. Er zijn 3 keer zoveel vrouwen als mannen die een malus gaan krijgen. Dus bijna 4 op 10 vrouwen gaan een malus krijgen, waar dat veel minder is bij mannen. En dus ja, dat is duidelijk een discriminatie op basis van geslacht. En dat mag niet.
17: De directie en vakbonden bij Bpost hebben de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst goedgekeurd voor dit en volgend jaar. Er zullen geen naakte ontslagen vallen en werknemers krijgen hogere maaltijdchecks en een bonus. Eind maart was er door het transformatieplan een groot sociaal conflict bij Bpost. Het wilde overgang maken van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf en de postbodes zouden daardoor later aan hun rondes beginnen en daar was veel protest rond. Maar dat zal toch gebeuren, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
18: De nieuwe uren van de postbodes zouden daarbij aangepast worden met maximaal 1 uur 45. Dus een postbode die vandaag om 7 uur begint, die zal vanaf september maximaal om 8 uur 45 aan zijn ronde beginnen.
17: De lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant omdat er een technisch probleem is met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Sommige bussen kunnen meteen vervangen worden, maar sommige ritten van de lijn zullen wel geschrapt moeten worden. Kroonprinses Elisabeth heeft haar masterdiploma Public Policy gekregen aan de Harvard Universiteit in Boston in de Verenigde Staten. En dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders koning Philip en koningin Mathilde waren. Tijdens de proclamatie werd ze op het podium geroepen, net zoals alle andere studenten.
19: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
17: Ze is nu officieel afgestudeerd en wil eerst een jaar de tijd voor zichzelf nemen. Ze bedankte ook de aanwezige pers en koning Philip vertelde ook hoe fier hij is op zijn dochter.
20: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. Ja, dankjewel dat je erbij was.
21: We zijn heel trots op Elisabeth en ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen. Over VT heb ik Elisabeth.
22: Dat en nog een paar uren feesten.
23: Voilà.
17: Een Russische drone heeft afgelopen nacht een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens in de stad Galati. De drone stortte neer op het dak van het gebouw, waarna brand uitbrak. Er vielen 2 gewonden en 70 bewoners zijn geëvacueerd. Roemenië is lid van de NAVO en als een NAVO-land aangevallen wordt, dan moeten de andere landen elkaar steunen op militair vlak. De NAVO noemt Rusland roekeloos in dit geval en zegt dat ze zich nog beter zal verdedigen tegen bedreigingen vanuit Rusland. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gewonnen van de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon is 62 en hij versloeg Shelton in 3 sets. Nummer 60 moet ik zeggen. Met 6-4, 7-5 en 6-4. Hij gaat nu door naar de derde ronde. Daarin speelt hij tegen de Italiaan Arnaldi. Hij is de 104e op de wereldranglijst. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
24: De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, klaagt aan dat geweld tegen de politie niet streng genoeg bestraft wordt. En het vogelopvangcentrum in Herenthout is dringend op zoek naar extra vrijwilligers door de grote toestroom van jonge vogels met het warme weer. Vandaag start zonnig tot 27 graden, maar in de namiddag is er kans op onweersbuien. Ook morgen blijft het zwoel met mogelijk intens onweer. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Problemen op een vrijdagochtend. Hoe is het ermee, Mona?
25: Op de E17 van Antwerpen naar Gent niet zo goed. Daar verlies je nu 1 uur tussen Waasmunster en Lokeren door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Nog op de E17 richting Gent, maar dan vanuit Kortrijk een kwartier bij in de Pinte. Nog een ongeval is daar gebeurd links. Rond Brussel op de binnenring dan. 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Richting Brussel 15 minuten aanschuiven en dat doe je vanaf Afligem, vanaf Peutie, Sterrebeek en vanaf Tube. Op de Antwerpse ring naar Nederland zo'n 20 minuten bij. Dat is van Sint-Anna Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen 15 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. Op de E19 richting Breda hinder in Brecht. Daar staat een defect voertuig waar je moeilijk voorbij kan. En in Melstelen sta je in de file op de afrit richting Antwerpen. En dat komt door een ongeval op de brug bovenop het complex Melstelen op de N450.
0: Heel veel mensen die laten weten dat ze nog zot verliefd zijn. Maar kun je ook dansen, Barkel? Denk het wel eens aan een danser, hè? Ja, we hebben hier een goede morgenmorgen dansje.
26: Ja,
0: dus.
26: Ja, dat kan ik wel. Hè.
0: Dat kun je wel, hè. Dat is niet zo moeilijk, hè. Handen in de lucht, hoor. Jawel.

Ziezo, het is weer gebeurd. Zie, de dag kan echt goed beginnen. Het is 6 over 8. Goedemorgen. Ja, straks mag je meediscussiëren met Bart KL. Zijn helder gedacht. Goedemorgen.

0: Het zou blijkbaar toch al aan het regenen zijn. Jammer.
1: Goedemorgen, morgen, je vrijdag begint.
0: Lisa uit Zedelgem hebt ons, Peter en Charlotte. Het is al aan het regenen in Zedelgem, dat is West-Vlaanderen.
2: Ja.
0: Krijgen we ook berichten van, hè?
2: Ja, er komen veel berichten, vooral in West-Vlaanderen nu. Maar het is goed voor de planten en de natuur.
3: En de moestuin.
2: Dat is positief bekijken, maar ja, hè.
0: Ja, Bart Keil ook bij
3: mij. En de sla moet groeien.
2: Ah, voilà, kijk, Bart, de sla moet groeien.
3: Ja, hey.
0: Wat kweek je dan?
3: Selder, sla, wat staat het er nog in? Venkel staat erin. Ajuinen staan er ook in. Ik ben zo even aan het overlopen. Maar ik heb verschillende soorten sla. Ook de Chinese kool staat erin.
0: Hoe ziet dat af?
2: Oh.
3: Maar ja.
0: Top. Wie doet dan het werk? Jij of Luc?
3: Ik. Als ik aan Luc vraag, zo voor de onkruid, want er stond nu ondertussen weer, gaat dat onkruid, dat is vreselijk. Maar als ik het aan Luc vraag, allee, help mij een beetje, dat trekt de helft van mijn planten. Ik
2: kent het verschil niet tussen onkruid en goede dingen.
3: Je moet daaruit blijven.
0: Ja, heerlijk toch, ja. Maar kijk, we zijn alweer iets te weten gekomen. Zie je Bart Keil bij ons daarnet, een fantastische versie van Zot Verliefd. Die toch een van de, ja, mag dat niet op voorhand zeggen natuurlijk, maar een van de kanshebbers voor een zomerhit.
3: Het zou leuk zijn, maar ik het allerleukste vind ik telkens aan een nieuw liedje, en dat is ook dankzij Jan Leijers dat ik toch wel eens aan toevoeg, dat is een liedje van hem. Maar als de mensen het meezingen en mensen worden er happy van, dat is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Dan en als ik bijvoorbeeld volgend jaar of binnen 2 jaar dat liedje zing, dat ze het nog blijven meezingen, dat is voor mij heel, heel, heel erg dankbaar.
0: Ja. Die missie is sowieso al geslaagd. Rond deze tijd, dan discussiëren we een beetje met de luisteraar, en Bart Keil heeft een gedachte

0: Bart, wat is jouw gedachte van morgen?
1: Mijn gedachte is, zeg tegen iedereen goeiedag.
0: Zeg tegen iedereen goeiedag.
1: Ja, mij is er zo vaak opgevallen. Ik ben nog iemand die, als ik als kind naar school ging, in de lagere school, en ik ging te voet naar school, en vroeger zaten de mensen zo op straat, zo in de zetelke of een stoelke buiten, zo, goeiedag, en dat was zo, en ik babbelde dan met de mensen, en ik vond dat heel, ik vond dat heel positief. En tegenwoordig als je zo in de straat, en je hoeft de mensen daarom niet te kennen, maar gewoon goeiedag zeggen, dan kijken ze soms om, van, dan zeggen van, wat moet die van mij? En vind ik zo raar, terwijl dat zo een goed gevoel geeft, gewoon een goeiedag.
0: Ja, ja.
1: Met Luc ga ik vaak bijvoorbeeld in Wallonië fietsen, net over de taalgrens, en de mensen zeggen daar allemaal, dat is echt waar, in Wallonië, bonjour, bonjour monsieur,
0: dat
1: bonjour
0: madame,
1: dat is fantastisch, dat is zo leuk.
0: Soms denk
1: en
0: je,
1: hier,
0: in Ardennen heb je dat ook, maar ik denk dat ze zijn er met minder, hè. Ik denk dat daar niet te maken is. Is er dat blij als iemand tegenkomt?
2: Theorie van de Veire.
1: Maar bijvoorbeeld in een lift, als

0: Radio 2 in Antwerpen, live.
1: Dus we delen even jouw mening over. Zeg tegen iedereen goeiedag. Doe jij het of misschien net niet? En waarom niet? Deel het gerust even in onze app van Radio 2.
2: Goedemorgen, morgen.
1: Dat kan terwijl je luistert naar de song van Italië op het Songfestival. Sorry, ik vond dat goed. Heb jij die gezien, toevallig?
3: Ik heb stukken gezien, maar hoe heet het liedje?
1: Het liedje heet Per Sempre Sì, voor altijd ja. Het
3: gaat, dat is die gast met een heel mooie stem, toch?
1: Heel mooie stem, die lijkt een lik een beetje op Conor Rousseau, maar dan 30 jaar later.
3: Ja.
1: Sal Da Vinci heet. Ik dacht van, moet dat nog eens spelen zo? Per Sempre Sì, we gaan hem spelen. Het is er weer voor. Kom maar op, hoor. Het is echt zo... Een lekkere Italiaanse tango. En straks met disco klanken en zo. Allee, het is de

0: sì. Sempre sì, per sempre sì. Goeie spreekt morgen, het. Morgen. Of zijn Napolitaans uit zo. Zo'n heerlijk nummertje zeg. Sal da Vinci, goedemorgen. Op het Songfestival werd hij trouwens vierde. Bart Keil bij ons met een heel helder gedacht. Herhaal nog even, Bart.
1: Zeg tegen iedereen, goeiedag.
0: Goeiedag, want vooral als je dat... Als je dat krijgt, dan denk je, ah ja, een goeie dag.
1: Ja, maar dat voelt je ook goed, vind ik.
2: Maar ja, een beetje aandacht geven aan elkaar. Hè. Monique Andries uit Zomergem zegt, goeiemorgen, hè, om te beginnen. Ik ben het voor 100% eens met Bart. Ik zeg altijd goeiedag. En als ze niet antwoorden, dan zeg ik eens goed luid, ha, dan niet. Hè.
0: En ook, ja, Bart, je hebt gelijk, zegt Marleen ook. Mensen kunnen niet meer lachen, laat staan een goeie dag zeggen. Ik vind dit triest. Anjas Hendricks, goeiemorgen. In Oostenrijk leren je iedereen begroeten. Grüß Gott, dat is zo.
2: Ah, ja, ja, ja.
0: En die bergen, ja, kunt dat kan.
2: Je loopt tegen elkaar. Hè?
0: Is dat? Dat kan bijna niet anders. Goedemorgen. 15 jaar in Luik gewoond, zegt Luc Batslee. Iedereen gaf je een goede dag of een bonjour. Woon nu in West-Vlaanderen, in Middelkerken. Dat is daar triestig.
2: Oei, ja, dan moet je daar iets aan doen. Hè?
0: Ook nog verschil natuurlijk. Als je in een dorp woont waar dan iets minder mensen op straat lopen, is dat ook makkelijker om goeiedag te zeggen. Terwijl, weet, in de stad, als je in de stad loopt, Bart, in Antwerpen, zeg je dan ook tegen iedereen goeiedag?
1: Maar als de mensen mij aankijken, wel, ja. Ik zeg, ja. Hallo, goeiedag.

0: Dat is toch oogcontact maken.
1: Soms kijken ze dan echt raar, zo van oei.
0: Wat denkt hij wel zo?
1: Ja, ja.
0: Prachtige reactie binnengekregen van Christine. Daar moeten we straks nog even over hebben. Want die heeft iets ontdekt bij het goeiedag zeggen. Dat hoor je allemaal over 5 minuten.
2: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
4: Zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger gekocht.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De Vos.
2: Ja, limmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaak sensatie van elke generatie.
2: De

0: Walk of Life van Dire Straits. Het is 23 over 8. Goedemorgen. En met ons ook Bart KL natuurlijk, die net zot verliefd heeft gespeeld ook. Ja, toch even over iets anders ook, want dat nieuws van Margriet dat een tijdje geleden binnenkwam. Bart, ja, hoe kwam dat bij jullie binnen?
1: Want ja, heel hard.
0: Kennis natuurlijk.
1: Heel hard, ja, want ik ken Margriet eigenlijk van het begin van mijn professioneel carrière, van 83. Zat zij ook in Eurosong en we zijn altijd elkaar vaak blijven tegenkomen en dat was altijd heel warm en gezellig en altijd lachen. Maar voor Luc is het denk ik ook heel erg hard binnengekomen, want Margriet was toch voor de zoete inval toch een soort rode draad doorheen al die jaren en graag geziene gast door het publiek. Mm-hmm. En door haar bulderlach en haar gevatte opmerkingen, was ook een hele intelligente vrouw, Margriet.
0: En dus, zoals Luc zei ook, zolang er hoop is, is er natuurlijk leven.
1: Ja, ja.
0: Staan jullie daar nu anders in?
1: Hoe bedoel je?
0: In het leven?
1: Door Margriet,
0: ja.
1: Ik heb ook aan Luc gezegd, wij moeten toch proberen. Iedereen zegt, ja, je moet nu genieten. Maar mensen roepen dat snel, maar doen dat niet. En ik heb tegen Luc gezegd, vanaf nu gaan we regelmatig 3 dagen zo schrappen in onze agenda. En zeggen van, nu gaan we echt weg. We gaan, weet ik veel, naar Frankrijk, naar Duitsland, naar Nederland. Een hotelje nemen, gewoon op dat moment pakken voor onszelf. En niet het leven laten voorbij razen. Dat gaan we echt doen. Enfin, dat doen we al een beetje, maar ik vind het toch te weinig.
0: En zo'n dingen die zorgen ervoor dat je dan toch alert blijft.
1: Ja.
0: En nog wat meer goeiemorgen en goeiedag zeggen tegen elkaar.
1: Ja, en positief in het leven zijn. Ik denk dat ook heel belangrijk is om ook goed gezond te zijn.
0: Er komen zeer veel reacties binnen ook op die goeiedag.
2: Ja, Christine uit Aalst zegt, wat een mooi gedacht, Bart. Ik doe dat ook soms als ik naar het werk fiets. Dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom, goeiedag. Ja. Maar weet je wat opvalt bij Christine, zegt ze. Het zijn meestal mannen die dag terug zeggen naar mij. Wel de vrouwen. Ja, kijk.
0: Ook heel bijzonder.
1: Was dat maar waar bij mij?
0: Marijke Janen uit Lommel, goedemorgen Marijke.
3: Hallo, goedemorgen allemaal.
0: Jij zit aan de kassa in de winkel. Hoe zit dat bij jou dan?
3: Ja, klopt. Eigenlijk is er zo ons opgegeven dat we eigenlijk goeiemorgen altijd moeten zeggen. Goeiemiddag, goeieavond. Maar bij mij zit er al 40 jaar zo in. Zo. En als ik het dan zeg en iemand zegt niet terug, dan kijk ik zo van, toch goeiemorgen, zeg ik dan.
0: Ja.
3: Dan komt er zo in één keer een klik van, die zegt iets tegen mij.
0: En zo dus, moet dat, hè. Zo moet dat, hè.
3: Ja,
0: dankjewel, Marijke. Geniet van de kassa, geniet van de goeie dag. En Nicole heeft ook nog geweten, gisteren was het hier Marktdag in Sint-Niklaas. En de man die aan het zebrapad het verkeer aan het regelen was, zei tegen iedere marktganger die passeerde, vriendelijk, goeiemorgen.
1: Ja, maar dat is toch mooi. En ik vind dat geeft echt een goed gevoel.
2: Ja,
1: van twee kanten. Iedereen van die soort verbondenheid met elkaar. Uh-huh. En ik vind dat belangrijk.
0: Zo moet dat zijn ook.
1: Ja.
0: Bij ons Bart KL, ook nog de tour die jullie samen doen. Met Luc, de Samen Onderweg show.
1: Samen Onderweg,
0: dat is bijna afgelopen.
1: Het is een aangepaste versie van vorig jaar. Luc gaat er een heel groter deel in maken. Omdat we beslist hebben dat het de allerlaatste keer is dat we dat samen gaan doen. Omdat we dat bevinden dat het juiste moment is,
0: zo
1: het goed geweest is. En we doen dat heel erg graag. We vertellen verhalen op het podium met aangepaste songs en liedjes. En de mensen zijn toch altijd wel heel erg enthousiast. En we hebben nog 10 plekken waar we naartoe komen in Vlaanderen. En dan is het gedaan.
0: En dan is het even gedaan.
1: Ja, we komen naar Scherpenheuvel, Overijse, Wemmel, Zonhoven, Lanaken, Gerardsbergen, Oostende, Zoutleen, Maldegem en Aalst.
0: Oh. Ik denk dat je bartkeil.be kan raadplegen voor alle informatie.
1: Voilà, dat is ook zo. En bijna alle ticketing gaat open. Binnenkort. Niet allemaal staan nog open, maar in juni gaan alles sowieso alle 10 open. Ja.
0: Ga daar zeker even kijken.
1: Want anders zijn jullie uitgenodigd, hè, met heel veel plezier.
0: Ja, hopla!
1: Ja, ja. Het is ook mooi om te zien, maar we hebben gigantische led terwijl dat we aan het zingen zijn, ook beelden van vroeger en zo. Dus dat is wel heel leuk om te zien.
0: Ja. Beelden die we nog nooit gezien hebben, Bart KL.
1: Dat zou kunnen.
0: Er is alweer een reden om te gaan kijken, zie. Dank dat je er was. Zot Verliefd is uit. We hopen met jou dat het een grote zomer heeft.
1: Ik hoop het ook. En bedankt voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag. Dankjewel. Goedemorgen. Dit is

0: van Shakira. Het is 1 over half 9. Elke dag telt voor 2. Straks al het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: De programmawet is afgelopen nacht goedgekeurd met daarin de centenindex. Daardoor zullen lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd worden. En de pensioenhervorming is ook goedgekeurd. De vakbonden en de partij PVDA protesteren daar al meteen tegen, omdat die wet discriminerend zou zijn. En een Russische drone heeft afgelopen nacht een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Er brak brand uit en vielen 2 gewonden. Roemenië is lid van de NAVO. En als een land aangevallen wordt, moeten ze elkaar steunen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Met al nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Lisa Kuppes. Een man van 61 is door de assisejury in Antwerpen schuldig bevonden aan doodslag op een vrouw van 62, 2 jaar geleden, in haar huis aan de Nazareth-reef in Lier. Ze hadden elkaar leren kennen tijdens een psychiatrische opname. Tijdens de nacht van de moord waren ze allebei dronken, toen ze ruzie kregen en de man zwaar geweld gebruikte. De vrouw werd 's morgens teruggevonden en overleed wat later. De man riskeert nu 30 jaar gevangenisstraf. Mechels burgemeester Bart Somers klaagt aan dat geweld tegen de politie niet streng genoeg bestraft wordt. Dat doet hij na een incident eerder deze week, waarbij een Mechelse politieagent werd aangevallen op het commissariaat en daarbij een heup brak. De aanvaller mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. En dat vindt Somers niet kunnen.
4: Ik moet zeggen, mijn korps is daarvan ontredderd. Ik zelf ook, omdat ja, de regering kondigt een nul-tolerantiebeleid aan, terecht, voor al wie geweld gebruikt tegen politiemensen. En men begrijpt dit niet, want op die manier ja, voelen politiemensen zich echt in de steek gelaten. Als ministers aankondigen dat zij een nul-tolerantiebeleid voeren, ja, dan zouden natuurlijk moeten rechtsregels aangepast worden.
3: In Hemiksem heeft de voltallige oppositie gisteravond een extra gemeenteraad bijeengeroepen naar aanleiding van discussies over een zomerbar die mag georganiseerd worden aan de Sint-Bernardus-abdij. Tegen die toekenning loopt een procedure bij de Raad van State. De oppositie vindt dat er al veel fouten zijn gebeurd bij het toewijzen van concessies en vergunningen en ze willen nu dat de administratie volledig wordt doorgelicht door een onafhankelijke partij. Cliff Mossien van Samen Hemiksem.
5: Het stomste voorbeeld is, ze kopiëren een reglement van een andere gemeente en ze vergeten de plaatsnaam van die gemeente eruit te halen. Dus er zijn tal van zaken die mank lopen en wij wilden weten vanuit de oppositie, waar schort het nu? Zijn het elementen? Is het een gebrek aan kennis? Is het een gebrek aan daadkracht? En een externe audit zou dat volgens ons mooi bloot kunnen leggen.
3: De meerderheid wees het voorstel af en wil de uitspraak van de lopende procedure afwachten. En het vogelopvangcentrum in Herentout is dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Het broedseizoen is volop bezig en dan komen er sowieso al meer jonge vogels binnen. Maar door de hitte van de voorbije dagen zijn er nog meer nestverlaters. En dat zorgt voor een enorme toestroom, zegt de dierenverzorgster Kim Luiten.
6: Druk wil zeggen dat we nu op dit moment toch wel dagen zien van meer dan 50 opgevangen patiënten. We hebben dagelijks een team van vrijwilligers klaarstaan, maar we merken dat we nu echt veel overuren draaien en dat we echt extra hulp kunnen gebruiken.
3: Vandaag start zonnig tot 27 graden, maar in de namiddag is er kans op onweersbuien. Meer nieuws in de app van 14 Nieuws.
0: 8:54, Mona de files, goedemorgen.
7: Goedemorgen, veel file op de E17 van Antwerpen richting Gent. 2 uur schuif je daar nu aan tussen Waasmünster en Lokeren. Dat komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar zeker een reddingstrook. Nog op de E17 richting Gent, maar dan vanuit Kortrijk 3 kwartier bij in de Pinte. Ook daar is een ongeval gebeurd, links. Rond Brussel, op de binnenring 15 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Daar staat een defect voertuig op de middenrijstrook. Richting Brussel 15 minuten aanschuiven en dat doe je vanaf Peuty, vanaf Everberg, vanaf Jezus Eik en wel nog zo'n 25 minuten bij vanaf Tubeke. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent zijn dat er 10 van Antwerpen-Noord tot in Borgerhout. Richting Antwerpen 15 minuten bij vanaf Massenhoven en nog wat hinder op de E19 richting Breda in Brecht, want daar staat een defect voertuig waar je moeilijk voorbij kan.
0: Ja, ja, dus we hebben beelden gezien. En je hebt ze ook gezien, Charlotte,
1: ja,
0: op de Instagram van Ruben van Gucht. En wat zag je daar?
1: Dat hij gefilmd werd door een cameraploeg.
0: Hij wordt gefilmd door een cameraploeg. De vraag is natuurlijk, welke cameraploeg is dat? Gelukkig hebben we een vriend van de sterren.
8: Oh yeah, backstage Bavo.
0: Hebben we intussen al contact met Ruben?
9: We hebben contact, Peter. Ja.
0: Goh. Het gebeurt allemaal over 7 minuten. Alweer zeer benieuwd naar al die primeurs die we te horen zullen krijgen. Ruben van Gucht, vorige week nog met vakantie, maar nu gewoon straks met ons.
10: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
11: Hoogstraten aardbeien.
12: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
13: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
15: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.

0: Megan van Madken, goedemorgen zeg. Het is bijna 19 voor 9. Ja, we hebben het allemaal gezien op de socials van RVG, Ruben van Geugt. De cameraploegen. Ja, de weekenden beginnen pas echt natuurlijk als je morgen kijkt en luistert naar Ruben tijdens de Weekwatchers. Maar zou hij nu echt een realityreeks aan het draaien zijn? Ruben, goedemorgen.
1: Dag Peter, goedemorgen.
0: Daar zit hij, fris en fruitig. Ja, vorige week was je er niet. Reisje gedaan. Was je reis?
1: Een reisje is een groot woord. Ik was 4 dagen naar Ibiza, maar ik heb ook daar nog altijd hard gewerkt. Want vandaag begint ons wattagefestival, dus ik had zeker niet meer de ruimte 1 week voor het festival om alles te ontkoppelen.
0: Juist, maar kijk, maar Ruben, een tijd geleden was hier op bezoek in Goedemorgen Morgen. En toen hadden we het over een realityreeks. Luister nog even mee.
2: Er zijn 2 productiehuizen die mij recent gecontacteerd hebben. Voilà. Ik denk als er een interessante documentaire... achtig voorstel op tafel zou komen, dan kan dat eventueel wel interessant zijn om nu echt reality ja.
0: Ik zie hem, Ruben Real. Ik voel hem wel, hoor. Ik zou kijken.
2: Er gebeurt wat, dat is een feit.
0: Ja, en wat zien we nu op jouw socials? Ik zie cameraploegen die jou volgen, ook in Ibiza bijvoorbeeld. Leg eens uit.
1: Ja, die waren daar toevallig. En die... En die dachten, hey Ruben, jij ook niet. Ja. Zullen we anders even wat beelden maken?
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, tuurlijk, waarom niet? Voor het overige kan ik er heel weinig over zeggen, maar het is een correcte vaststelling dat er een cameraploeg bij was, Peter. Daar kun je niet rond.
0: Ja, maar ik heb even mijn huiswerk gedaan. Ik heb ook gezien dat er een productiehuis mee gemoeid is. Dat heet Het Konijn, die ook al heel veel reality-reeksen gemaakt hebben. Dus dat, ja, noem het een documentaire, noem het reality. Maar ze zijn jou wel aan het volgen voor iets, hè Ruben?
1: Ze zijn mij aan het volgen voor iets, ja. Maar wat kan ik nog niet zeggen, maar ze zijn mij aan het volgen voor iets.
0: Ja, het is niet van een voetbalwedstrijd, hè, kameraad. Kom aan. Als je A doet op je socials, moet je ook B doen op Goedemorgen Morgen. Kom, klein tipje van de sluier. Wanneer kunnen we het zien? Wat wordt het?
1: Wanneer het gaat kunnen zien, weet ik zelf niet. Ik denk dat het sowieso pas voor 2027 zal zijn. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk pas begonnen met filmen. Dus we gaan heel de zomer nog filmen. En ook in het najaar nog filmen. En... dus ja, we staan pas aan het begin van een lang proces.
0: Maar heeft dat te maken met de zwangerschap van Charlotte bijvoorbeeld?
1: Nee. Okay, dat is niet iets wat ik ga delen op camera.
0: Nee. Hoe lukt het daarmee trouwens?
1: Goed eigenlijk. Die heeft relatief weinig klachten. Daar ben ik voor haar heel blij om. Dus alles loopt voorspoedig. En dat is alleen maar goed te noemen, denk ik. Hè?
0: Dat is alleen maar goed te noemen. Misschien dat we dat in 27 ook allemaal kunnen zien dan. Ergens op televisie. Maar vooral, morgen vroeg weer een nieuwe Weekwatchers show. In Oostende, zit je er al intussen?
1: Ja. Ik zit in Oostende. Wacht, ik zal jullie eens verblijden met een zicht op zee. Ziezo.
0: Oh.
1: De Noordzee.
0: Oh, mooi. Ja, ze zeggen soms de grijze Noordzee, maar dat is echt de zilveren zee. Hè. Dat is prachtig.
1: Ja, het is een mooie zee. Het is een mooie zee. Dus ja, ik ben hier, want het is vandaag een hele dag repetitie. Vanavond hebben we ons gala ook van het Wattagefestival. En morgen inderdaad de Weekwatchers hier. Hè.
0: Tuurlijk wel. Met onder andere Wim Opbroek. Hij is Weekwatcher van de Week. Ook een goede acteur, zeg. En over dat acteren ga je het ook een beetje hebben. Leg eens uit.
1: Wel, we willen eigenlijk vooral heel veel primeurs, dus net zoals jij, Peter, jagen ook wij achter primeurs. En er zijn wel wat primeurs te vertellen over, over Wim Opbroek en acteren, dingen die gebeurd zijn in, het, in zijn acteursverleden, of acteursverleden zal beter zijn. En ook Niels de Stadsbader komt primeurs vertellen, ik ga toch ook een primeurtje vertellen, dus ja.
0: Oké, okay, we moeten luisteren.
1: Zeker.
0: Er is daar het Wattagefestival en ook Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival aan de kust.
1: Ja, als je bij de hond slaapt, Peter.
0: Oh, dat is al heel de ochtend zo, jongen toch. Ja, nee, die van Geugt, we moeten...
3: Je moet het nu niet op Ruben steken, hè, Peter, kom maar.
0: Het is allemaal, het is altijd de schuld van RVG, altijd. Maar West-Vlaanderen, boven zaterdag, Wim Opbroek, Niels de Stadsbader, Ruben van Geugt uit Weert en natuurlijk ook muziek van... Muziek van Niels heeft een nieuwe song uit. Weet je al hoe die heet trouwens, Ruben?
1: Super, me niet. Ik zit alleen nog met een festival van de kiet in mijn hoofd.
0: Eet vuur en vlam. En je gaat hem nu meemaken. Allee, zet hem luid. Laat maar weten wat je ervan vindt.
1: Oh,
0: Ruben, veel plezier morgen. Vanaf 8 uur op de radio en op tv en zo.
1: Bye.
0: Yo, groeten daar. Vuur en vlam. Dit is Nieuws, de Stadsbuilder.
4: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar

0: Don't Stop, Fleetwood Mac, Goedemorgen. Ah, maar kijk.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Heb je nog iemand van aan de kuts? Goedemorgen, dag Xavier Taverne.
2: Ik ga doen alsof ik dat niet gehoord
0: heb. Ja, ik heb er net even over gesproken.
2: Aan de kuts?
0: Ja. Ging over de kust en het was...
2: Waar het gas van vol is, loopt de zak van over.
0: Het is zoals Weerman Bram een tijdje geleden zei.
3: Pijpen zonder broek aan.
0: Ja, kijk, ja, dat allemaal. Maar zo'n weer.
2: Kan ook met hoor.
0: Ja, zo... Oh. Oh, wat is het vanmorgen toch allemaal? Oh.
2: Jij begint.
0: Nee, het ligt gewoon aan jou. Het ligt aan allemaal, het is allemaal RVG. Het is allemaal Ruben zijn schuld, sowieso.
2: Dat is heel gemakkelijk eigenlijk. Zolang die mens hier werkt, kunnen we heel veel op hem afschuiven. Dat is goed.
0: Zolang die mens hier werkt, gaat hij nog wel even blijven.
2: Heel zeker, hij is een champ. Wel, dat bedoel ik. Dus ik bedoelde er verder ook niks mee. Dus nee. Ik hoop dat hij nog 100 jaar de Weekwatchers doet.
0: Tuurlijk wel. Maar bijna nog belangrijker, win-win zo meteen.
2: Ja.
0: Hoe ga je ons leven beter maken?
2: Wel, we moeten het toch eens hebben over de pensioenhervorming. Want we weten heel veel. En het meeste wat we weten is dat we nu nog niet zo heel veel weten. Maar we gaan toch proberen om het weinige dat we weten netjes op een rij te zetten.
0: En dan ook, dat vind ik ook wel goed, hè. Ze zeggen altijd, een kind dat gaat studeren, alleen een kind sowieso,
2: ja.
0: Kost een huis.
4: Een huis, ja.
2: Ja, we hebben dat ooit eens berekend, hè, met Win-Win. Het is eerder een bescheiden appartement.
0: Oké. Okay.
2: Hangt er een beetje vanaf of je kind op kot gaat of niet, want dat is natuurlijk een ontzettende meerkost. Maar we kwamen uit op zo'n 160.000 euro dat het je kost. Maar goed, dan hebben we het hier over een driejarige opleiding. Als je natuurlijk een ambitieus kind hebt dat ook nog eens, weet ik veel, hartchirurg wil worden.
0: Ah, maar ja, mijn vrouw is dokter, die is nog altijd aan het studeren.
2: Ja, dat kost een huis, maar het levert er 7 op. Dus dat is dan ook weer mee.
0: Oh, dat valt tegen, de camera.
2: Ja, dan geeft ze niet alle inkomsten aan in het gezamenlijk inkomen, denk ik.
0: Dat is een ander verhaal, dat is ook een goede win-win.
2: Die is haar exit al aan het voorbereiden.
4: Dat is lelijk.
2: Ja, we schrijven vandaag 29 mei, Peter van de Verre heeft een hart.
0: Ja, maar ja, je weet, als ik ooit buiten gesmeten word, ik kom bij u wonen, hè, camera.
2: En maar zeg maar zeker. Ja, roodpetsen.
0: We zouden het iets te graag hebben. Zo. Oh, maar stop. Zometeen is er win-win. Ik wens je heel veel plezier met Xavier Taverne. Want ook hij doet mee. Zeg, dat
2: met wat?
0: Is een win-win.
2: Oh. Zie, dat is... Sorry. Owner of a Lonely Heart. We hadden het net over jouw toekomst.
0: Dus Johnny Hage Jazz.
2: Ah, dat klonk als Owner of a Lonely Heart.
0: Shattered Dreams.
2: Maar hey, ook...
0: Het is dezelfde periode.
4: Even erg.
0: Het is dezelfde synthesizer. Het is daarmee.

0: Shattered Dreams van Johnny Hayes Jazz. Marita, die vraagt zich af, zeg, wat hebben ze in Peter zijn drinken gedaan deze ochtend? Ik denk een scheutje. Koekeloekoe. Ga dan maar eens het weekend mee inzien. Heel veel plezier met Xavier Taverne, met Win-Win en met de rest van het weekend. Het gaat onweren, houd daar dan wel rekening mee. Goedemorgen.
1: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS Dag en brengen we daar verandering in.
2: Ik draag oranje voor mijn zus.
3: Ik kleur oranje voor mijn mama.
4: Ik draag oranje voor mijn dochter.
5: Wij kleuren samen oranje voor MS.
1: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Papa?
10: Ja? Ja?
9: Wat gaan we dit weekend doen?
10: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
11: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
10: Meer info op levensloop.be.
11: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
12: Zeg schat,
13: ja?
12: Waar is die staanlamp naartoe?
13: Ah, die is kapot gegaan.
12: Oei, en onze relax?
13: Ook kapot.
12: Ook kapot?
13: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
12: Ja.
13: Ja. Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
12: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
13: Nee. 1 adres.
12: Oh.
11: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
14: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: Ja, zometeen gaan we toch eens kijken wat we van die nieuwe pensioenhervorming toch al kunnen leren. Het gaat ook over de kosten die je maakt als je verder gaat studeren na het middelbaar onderwijs.
17: Elke dag telt voor twee.
18: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er komen heel wat reacties op de programmawet die afgelopen nacht is goedgekeurd. Daarin staat onder meer de veelbesproken centenindex. Lonen boven de 4000 euro bruto zullen daardoor twee keer niet volledig geïndexeerd worden. Het stemmen daarover werd de afgelopen maanden verschillende keer uitgesteld. Maar nu zal die centenindex in enkele sectoren maandag al ingaan. De sociaal secretariaten die de lonen berekenen en uitbetalen zijn al maanden bezig met dat voor te bereiden. Tom Dirks van Acerta vertelt welke werknemers die index al in juni zullen voelen.
19: Bijvoorbeeld de kappers en de schoonheidssalons, maar evengoed de arbeiders van de cementfabrieken, arbeiders van de petroleum, de werknemers van gas en elektriciteit en ook de groothandelaars, verdelers en geneesmiddelen. En vanaf juli komen daar een groter aantal sectoren bij, zoals bijvoorbeeld de sector van de metaal, zoals de bouwsector, maar evengoed de banken. Dus die groep wordt een heel stuk groter van geïmpacteerde sectoren vanaf juli.
18: En ook de pensioenhervorming is goedgekeurd afgelopen nacht. Daarbij komt een bonus-malus-systeem. Wie niet genoeg werkte en vroeger met pensioen wil, krijgt een lager pensioen. Wie langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, krijgt iets meer. En de verschillende pensioenstelsels worden meer gelijk getrokken. In Gent start de reconstructie van de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen die bij hem op huisbezoek kwam. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de man. De ouders van het slachtoffer zullen er niet bij zijn, omdat het te zwaar is, zegt advocaat Jeff Vermassen.
20: Eigenlijk is dat een verwachting die getemperd is. In die zin dat zij daar niet naar uitkijken met grote nieuwsgierigheid. Maar aan de andere kant toch wel willen weten En hopelijk zal die man de waarheid vertellen.
18: In de Amerikaanse staat Florida is een raket van Blue Origin ontploft. Dat gebeurde op het lanceringsplatform van het Kennedy Space Center tijdens een test van de motoren. Volgens de eigenaar Jeff Bezos is het personeel veilig. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. En de wereldkampioen voetbal Argentinië neemt wel degelijk Lionel Messi mee naar het komende WK. Daar was even twijfel over nadat hij enkele dagen geleden uitviel met een spierblessure. Maar het valt mee en dus kan de titelverdediger op zijn aanvoerder rekenen tijdens het WK in de VS, Mexico en Canada. Dat begint op 11 juni. Afwisselend zon en wolken, zeer warm hier en daar tot 33 graden vandaag. Kans op plaatselijke buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Ook morgen wisselvallig en warm, vanaf zondag koeler tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Maar jongens, ik dacht dat we het ergste gehad hadden.
18: Nee, vandaag komt het ergste zowat.
16: Ik hang alvast emmers onder mijn oksels. Weet je wat ik zo leuk vind aan dat WK voetbal? Ik ben nu geen voetbalfan, maar dan weet je, er komt een leuke periode.
18: Ja, hè? Ja. Maar ook goede matchen toch om naar te kijken.
16: Ja, zo, vanaf ronde 8.
18: Ja.
16: Ze doen, bijna elk land doet mee ook dit jaar. Hè. Je moet eigenlijk echt al een schlemiel zijn om niet op het WK te geraken. Sorry, Italië. Zij de voetbalkenner van Radio 2. Dankjewel, Charlotte Mona. Goedemorgen. Jij bent ook al helemaal klaar voor die 33 graden, zie ik.
9: Ja, inderdaad. Ik heb een topje nagetrokken.
16: Ja, maar ik bedoel, je ziet er fris en kleurig uit.
9: Oké, dankjewel.
16: Je bent klaar voor de bakken zweet die jou gaan overtuigen. Ja. Ook in de wagen?
9: Ook in de wagen, want er staat eigenlijk vrij veel file nog steeds. Op de E313 verlies je een half uur richting Luik. Dat is tussen Beringen en Zolderdoorn door een ongeval. Twee rijstroken zijn daar dicht. Rond Brussel op de binnenring 35 minuten file golven. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Want daar staat een defect voertuig op de rechter middenrijstrook. Richting Brussel hinder op de E19 in Rumst. Daar staat een defecte vrachtwagen rechts. Verderop gaat het wat langzamer vanaf Peuty. Richting Brussel nog altijd 10 minuten bij vanaf Everberg. 20 minuten vanaf Jezus Eik en 25 minuten vanaf Tubeke. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent hetzelfde, van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Antwerpen nog zo'n 15 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. Op de E17 van Antwerpen naar Gent sta je nog 3 kwartier in de file. Dat is tussen Waasmunster en Lokeren. De weg is er wel vrijgemaakt. Nog op de E17 richting Gent, maar dan vanuit Kortrijk nog zo'n 10 minuten bij in de Pinte. Ook daar is de weg weer vrij. Op de E19 richting Breda hinder in Brecht. Dat komt door een defect voertuig. En in Mol is de zuidering onderbroken. Ter hoogte van het kruispunt met de Postelweg. Daar ligt nu een gekantelde vrachtwagen. Volgt de lokale omleiding.
16: Oké, ik vind best veel file eigenlijk voor een vrijdag.
9: Dat is exact wat ik ook dacht.
16: Hadden we niet afgesproken dat dat zo...
9: Normaal maar twee lijnen zouden zijn. Ja.
16: Voilà, precies. Nee, dat is het dus niet. Of is iedereen aan een vervroegd weekend begonnen? Weer al. Wordt er nog gewerkt in dit land eigenlijk? Niet.
9: Je staat stevig hè, vandaag, Xavier.
16: Ja, ik sta stevig. Sorry, maar weet je hoe freaking heet het is in deze studio?
9: Ja, het is wel warm. Ik ben blij met mijn topje.
16: Manneke lief. Dankjewel, Mona. Poeh.
21: Europabank. De bank die durft. Win-win.
16: Ik heb het gevoel dat ik een infuus vocht nodig heb en ik zal niet alleen zijn. Maar we zijn niet alleen het komende uur, want dit is Win-Win. Welkom. En misschien word je nog wel wat warmer. Niet per se omwille van de goede reden, want de pensioenhervorming van de federale regering is goedgekeurd. Dat zorgt voor veel vragen. Die kunnen we zeker nu allemaal niet beantwoorden, maar wat we kunnen zeggen, gaan we wel al doen, zometeen.

0: Physical van Olivia Newton-John.
1: Win-win.
0: Ja, bij Win-win krijgen we heel vaak vragen over het pensioen en wat daar mag en wat daar kan. Je hoorde het in het nieuws van Charlotte net al. Diep in de nacht heeft het federaal parlement de pensioenhervormingen goedgekeurd. Daarmee wil de regering mensen stimuleren om langer aan het werk te blijven. Nieuwe regeling dus, die gaat in op 1 januari 2027. En na een nacht vol debat in het parlement en de stemming die daarop volgde, heeft de federale minister van pensioenen, Jan Bon, ook nog een filmpje opgenomen waarin hij een en ander verduidelijkt. En dit is wat hij vertelt over wat die pensioenhervorming voor jou betekent.
2: Misschien vraagt u zich af, wat verandert er nu precies vanaf 2027? Ten eerste, wie meer of langer werkt, die bouwt meer pensioen op. Wie blijft werken na de wettelijke pensioenleeftijd, na een voldoende lange loopbaan, die ontvangt zelfs een bonus. Kiest u ervoor om vroeger te stoppen, zonder voldoende gewerkte jaren en dagen, dan bouwt u minder pensioen op. Dan riskeert u een malus. We houden hierbij maximaal rekening met wie ziek was of wie zorgverlof opnam.
0: Ja, er komt dus een pensioenbonus en een pensioenmalus. De malus, de pensioenverlaging, is voor iedereen die niet minstens 35 jaar lang 156 dagen per jaar heeft gewerkt. De pensioenbonus of de verhoging is voor iedereen die na de wettelijke pensioendatum toch nog doorwerkt en wel voldoet aan de voorwaarden van een volledige loopbaan. Jan Bon wilde er in het filmpje wel nog iets aan toevoegen.
2: Wil u meer weten? Neem dan zeker een kijkje op www.pensioenhervorming.be, de site van de pensioendienst, en daar staat alles duidelijk uitgelegd.
0: De site van de pensioendienst, niet de fysieke plek natuurlijk, maar de website is wat Jan Bon hier bedoelde, pensioenhervorming.be. En we wilden meer weten. De collega's van Radio 1 spraken vanmorgen in de ochtend met Giselda Curvers, zij is woordvoerder bij de federale pensioendienst. Ja, wat kan je nu doen als je pensioendatum dichtbij komt en je hebt daar vragen over, Giselda?
3: Mensen die graag binnenkort op pensioen gaan, nu voor 26 is er sowieso geen probleem. Hè. Iedereen die in 26 op pensioen kan gaan, wel, die kan gewoon op pensioen gaan als hij dat wilt. Maar die moet ook geen schrik hebben om zijn pensioen uit te stellen. Want als je met vervroegd pensioen kunt gaan in 26 of vroeger, dan ben je eigenlijk uitgesloten van de nieuwe regels als je ook op pensioen gaat na 27. Dus je gaat geen malus hebben. Ja, je vervroegde pensioendatum is ook gegarandeerd. Je gaat gewoon op pensioen wanneer je wilt. Eigenlijk volgens de oude regels. Het is pas voor mensen die vervroegd met pensioen kunnen gaan vanaf 27, dat de pensioenhervorming voluit effect gaat hebben.
0: Ja, maar wat met die mensen die dan vanaf, ik zeg maar, wat maart op pensioen kunnen volgend jaar in 27? Of nog iets later, wat kunnen zij nu doen vandaag, Giselda Curvers?
3: Ja, de pensioenlijn is nooit gesloten, hè, dus mensen kunnen ook vandaag nog vragen stellen. Natuurlijk hebben we nu, nu dat die wetgeving gestemd is, gaan we ook wel concreter kunnen beginnen antwoorden. Mm-hmm. Dus mensen die heel dicht bij een pensioen staan, die zeggen van oké, bel naar de pensioenlijn. Mensen die iets verder van hun pensioen staan, zeggen we wees eventjes geduldig. Kijk op onze website pensioenhervorming.be. Wij doen ook alles eraan om zo snel mogelijk My Pension terug up-to-date te krijgen in lijn met die nieuwe regels. En daar hopen we toch vanaf het najaar 2026 terug een zicht te kunnen geven op die pensioendatum. Okay.
0: Dus mypension.be vanaf dit najaar te raadplegen, belooft de federale pensioendienst. Als je nu met vragen zou zitten, kan je contact opnemen met de federale pensioendienst. Hopelijk hebben ze vandaag wat extra mensen onder de arm genomen voor hun contactcenter. Er was niet alleen een pensioenhervorming, maar ook een centenindex die is goedgekeurd. Waarom is die belangrijk voor jou als consument? Wel, die zorgt ervoor dat onze lonen wel nog verder zullen stijgen met hoe duur het leven is. Maar niet voor die even hard. Niet voor iedereen even hard, want er komt een plafond. Dat plafond ligt op €4.000 voor het bruto maandloon en op €2.000 voor halftijdse bruto lonen en uitkeringen zoals pensioenen. Boven dat plafond wordt de 2% indexering niet gegeven en zal je loon dus niet verder meestijgen met hoe duur het leven is. Onder dat plafond blijft die automatische indexering gewoon wel bestaan. Dat is veel om even over na te denken, maar het heeft wel een invloed op jou en jouw leven.

0: Ja, grote pensioenhervorming dus afgelopen nacht gestemd in het federaal parlement. Maar die stemming ligt wel onder vuur, want er zijn al een aantal mensen, waaronder de Christelijke Vakbond, die naar het grondwettelijke hof stappen om die regeling aan te vechten. Maar goed, voorlopig is ze gestemd. Gaat in vanaf 1 januari 2027. Als je er alles over wil weten, kan je terecht op pensioenhervorming.be. Studeren aan een hogeschool of universiteit kost geld. Het begint met het inschrijvingsgeld van zo'n net geen 1200 euro. Daar komt dan vaak nog een laptop en studieboeken bij. Als je op kot gaat, wordt het alleen nog maar duurder. Kosten die je wel kan inschatten en dus ook budgetteren. Maar hou nog altijd wat geld opzij, want je wordt ook geconfronteerd met kosten waar je misschien niet klaar voor was en ook niet kon zijn. Sarah van der Meersen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Xavier.
0: Hey, je studeert radio aan Thomas More in Mechelen. Welke onvoorziene kosten ben jij allemaal tegen het lijf gelopen?
1: Ja, ten eerste aan het inschrijvingsgeld. Mm-hmm. Dat is iets meer dan gewoon de UNIF of gewone hogeschoolopleiding. Daarnaast ook, ja, je moet bijvoorbeeld een professionele koptelefoon kopen om je audio heel goed te horen. Er wordt ook verwacht dat we naar bepaalde plekken gaan, uitstapje naar de VRT, trein betalen, een bepaald podcastfestival, ook tickets verkopen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal hele kleine dingen, maar dat telt wel nog wel snel op.
0: Ja, jij zegt het kost meer dan een gewone hogeschool en universiteitsopleiding. Dat is omdat jij een bachelor na bachelor doet, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. Dus dat is een additieve opleiding, hè, waardoor je eigenlijk meer moet betalen, minder... Mm-hmm. Minder wordt gefinancierd door de overheid daarvoor. Dus het is een extra kost die erbij komt.
0: Ja, een schoolreis wordt ook nog georganiseerd als je zo oud bent, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Een hele, hele dure schoolreis.
0: Oei, oké, okay, ja. Dus daar had je ook niet op gerekend.
1: Nee, zeker niet. Ja, wel, dat wordt op voorhand al gecommuniceerd. Maar ja, uiteraard wil je mee, hè. Je gaat niet zeggen, nee, ik ga niet meegaan, want je gaat superveel leuke dingen doen. Je komt ook met heel veel dingen van in de sector in aanraking, dus je wilt daar uiteraard bij zijn.
0: Ja, je wil ook een beetje netwerken, maar dat kost ook geld, want jij bent ook ouder dan 26, hè? Sorry dat ik je leeftijd hier verklap, Sarah.
1: Maar... Dat is helemaal niet erg, ik ben exact 26 en vanaf dan, ja, dan betaalt je meer op van alles en nog wat.
0: Hoeveel kost jou dat dan voor dat hele jaar, los van de vaste kosten, hè, inschrijvingsgeld? Kan je dan zeggen hoeveel dat daar nog bij is gekomen voor jou? Van dingen waarvan je toch zelf vond dat je die niet kon overslaan?
1: Goh, ja, dat is best moeilijk. Mm-hmm. Ik denk met de schoolreis en zo erbij, de belachelijk dure trein vanaf je 26, ik denk dat dat toch wel heel snel naar de 3000 euro is opgelopen.
0: Wauw! En ja. Je betaalt dat zelf, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe doe je dat?
1: Ja. Ja, werken. Heel veel werken. En dat is niet altijd gemakkelijk. Zeker zo'n opleiding bij ons duurt maar een jaar. Het is heel intensief. Je kunt heel veel werken. Mm-hmm. Voor school dan. En daarnaast ook nog eens een horecajob. Dus ja, ik ben best moe.

0: Dat kan ik me voorstellen. Zeker zo op het einde van de maand mei, als het academiejaar erop zit. Je was niet moe genoeg om ons te spreken. Daar zijn we je erg dankbaar voor. Dank je wel, Sarah van der Meers. Blijf zeker luisteren, want we gaan kijken of dat toch niet anders kan. Maar niet alleen radiostudenten worden geconfronteerd met kosten die ze voor hun opleiding moeilijk konden inschatten. Er zijn er zoveel meer.
1: Ik ben Yara en ik studeer communicatiemanagement. Voor het vak montage moest ik een specifieke koptelefoon aankopen, want de koptelefoon die ik had volstond niet.
2: Ik doe interieurarchitectuur. We hebben keiveel extra kosten naast ons inschrijvingsgeld. Wij moeten eigenlijk maquettemateriaal betalen. Daarnaast ook moeten wij soms meubels maken of hele constructies.
3: Er is wel verteld geweest dat ik codexen ging moeten kopen voor mijn richting. En daarbovenop zijn er ook veel vakken waar je nog extra wetgeving voor moet afprinten.
4: Ik ben een tweedejaars geneeskunde student en ik heb al verschillende dingen moeten aankopen, zoals een stethoscoop, een labojas, een dissectieset en Sobota anatomieboeken.
0: Oké, ik kan het zelfs niet uitspreken, dus waarom zou ik ze kopen? Anatomieboeken. Oeh, het is warm voor iedereen. Zometeen vragen we aan Nele Beres van het departement onderwijs of er eigenlijk regels zijn rond de kosten die studenten al dan niet mogen maken om verder te studeren.

0: Maxime en Babette. En ik kom hoe dan ook vanavond niet thuis. Ja. Hoe dan ook. Dat zou een zomerhitje kunnen zijn.
1: Win-win.
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Maxime heeft er al eens eentje gewonnen. Het kan. We hoorden net enkele studenten over de kosten tijdens hun opleiding. Opleiding, voor alle duidelijkheid, na het middelbaar secundair onderwijs. Teambuildings bij een radioopleiding, veel printwerk bij de rechten, aankoop van materiaal voor maquettes bij architectuur, anatomieboeken bij geneeskunde. Nele Beres van het departement onderwijs. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Krijgen jullie daar vaak klachten over die hoge kosten?
2: Wij krijgen daar niet meteen vaak klachten over, maar het is natuurlijk wel zo, als ik de getuigenissen hoor, daar zit wel toch wel wat verschil op, afhankelijk van de opleiding die je volgt. Dat is zelfs al in het middelbaar zo. Als je een richting volgt waar je veel materiaal voor nodig hebt, ik denk maar iets, een koksopleiding of wat dan ook.
0: Dat is inderdaad, of een kappersopleiding, of een kappersopleiding, daar heb je materiaal voor nodig.
2: Je hebt materiaal nodig. Nu, in het hoger onderwijs is dat ook zo. En daar liggen natuurlijk ook niet echt regels over vast, van een soort maximumfactuur, zoals je dat in het basisonderwijs hebt of zo. Dat is er niet in het hoger onderwijs. Dat is eigenlijk,
0: dus er zijn geen richtlijnen of wetgeving voor opleidingsinstellingen over mogelijk extra kosten voor studenten los van het
2: inschrijvingsgeld? Nee, maar in principe zou je ook niet echt voor verrassingen mogen te komen staan. Hè. Daar wordt wel over gecommuniceerd wat je moet gaan aankopen, wat er gaat gebeuren qua activiteiten doorheen het academiejaar. Dus je kan je daar wel een klein beetje op voorzien als je weet van, het kan misschien voor mij wel financieel een uitdaging worden.
0: Ja, en dat heeft ook een naam. Hè. Ik dacht dat de onderwijsinstellingen ECTS moeten opstellen.
2: Ja, het is een Engelse afkorting, is het iets met Europe. Ik weet het zelf niet helemaal van buiten. In het Nederlands heet het gewoon studiefiche of opleidingsfiche. Dat is een verplichte fiche die elke onderwijsinstelling moet hebben voor elk opleidingsonderdeel, voor elk vak, om het even eenvoudig te zeggen. En daar moeten wel wettelijk een aantal dingen op staan. Onder andere dus ook welk studiemateriaal je voor dat vak zal nodig hebben, welke cursussen, bepaalde software of ander materiaal. Ook de leeractiviteiten staan daarop. Gaat er een stage zijn? Gaat er een excursie zijn? Gaat er een gastcollege zijn, moet er een bepaald proefwerk gemaakt worden, dat staat daarop. Maar de bedragen staan daar niet uitdrukkelijk bij op die fiche.
0: Ah, er staat alleen,
2: er staat op wat het zal zijn, maar
0: niet hoeveel het zal
2: niet
0: kosten.
2: Het gaat je zoveel kosten. Hè.
0: Dus maar dat moeten?
2: Daar is geen verplichting. Er zijn er die het doen, er zijn er die het niet doen. Er zijn ook opleidingen die zo een soort van raming wel op hun website zetten. Niet voor elk vak apart, maar misschien voor de opleiding als geheel. Een soort raming. Dus dat geeft je al een beetje een inschatting. Wat ook wel een goede bron is om zo'n beetje een idee te hebben. Er is een brochure die jaarlijks gemaakt wordt door Thomas More. Maar die geldt voor alle onderwijsinstellingen. En zij maken eigenlijk een soort gemiddelde op basis van input die zij krijgen van studenten.
0: Dus eigenlijk aan de hand van getuigenissen van ex-studenten kan je een beetje, als je de index volgt, weten wat het gaat kosten.
2: Voilà,
0: dus dat is voor elke opleiding in Vlaanderen bestaat dat?
2: Het is voor elke instelling. Hè. Voor elke instelling geldt, dus inschrijvingsgeld, dat ligt natuurlijk wettelijk vast. Ja. Dat heb je daar net gezegd. Hè. Dat is een kleine tussen 11 en 1200 euro. Maar dan staat er bijvoorbeeld ook de gemiddelde kost voor een lab. De gemiddelde kost voor cursusmateriaal. Ik denk dat dat rond de 300 euro ligt. Okay. Maar ik zeg het is een gemiddelde. Hè. In de ene richting kan dat serieus hoger liggen, de andere misschien wat minder.
0: Maar zou je dat kunnen verplichten, dat je in die ECTS-fiche, studiefiche, dat je daar ook bedragen tegenover zet? Hè? Dat moet, want nu is dat niet. Je krijgt een opleiding van wat het gaat zijn, een inschatting. Maar zou je die twee aan elkaar kunnen koppelen? Zou dat een goede zaak zijn, dat daar meer transparant
2: is? Er is op dit moment alleszins geen plan in die richting om daar een regelgevend kader voor uit te werken. Dus die verplichting is er niet. Dat is de vrijheid van de onderwijsinstellingen.
0: Ja, we hoorden.
2: Maar als je er naar vraagt, bij een secretariaat, stel nu dat je op zo'n fiche ziet van, er is hier een excursie naar LA, was het zeker.
0: Ja.
2: Dan is het uiteraard wel een mogelijkheid om even naar je secretariaat of naar je studentenvoorziening te bellen van, kan je mij al ergens een indicatie geven hoeveel me dat gaat kosten. En dan gaan ze daar uiteraard heel transparant over zijn waar je klaar moet voor houden.
0: Want we hoorden net Zara, die een opleiding radio volgt, bachelor na bachelor aan Thomas More in Mechelen. Zij moet twee jobs combineren om dat allemaal te kunnen betalen. Je zou ook kunnen zeggen, het is een bachelor na bachelor, daar moet de overheid niet intussen komen. Mm-hmm. Daar moeten we ons verder niks van aantrekken. Maar goed, levenslang leren, laat ons dat dan in het achterhoofd houden. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat je twee jobs moet combineren met een fulltime opleiding. Moet je dan niet studeren of kan je ook financieel geholpen worden op een bepaald
2: moment? Zeker wel. Het is sowieso wel de bedoeling voor heel het hoger onderwijs, of dat nu een reguliere master is of zo, een panaba of wat dan ook. Het hoger onderwijs moet toegankelijk zijn en het financiële zou geen drempel mogen zijn om jouw toegang te verschaffen tot het hoger onderwijs. Dat sowieso in de eerste plaats. En er zijn wel voorzieningen om je te laten helpen. Dus los van het systeem van de studietoelagen, dat wel bekend is, heeft elke instelling ook een studentenvoorziening, een STUVO heet dat dan, waar je ook terecht kan voor financiële ondersteuning. Dus nog los van die studietoelagen. Dan gaan zij één op één met jou bekijken, wat is jouw situatie? En dan kunnen zij tegemoetkomen voor allerlei dingen. Dus ook onder andere voor laptop en dergelijke meer, voor huisvesting.
0: Dus ga zeker eens aankloppen bij STUVO.
2: Dat is zeker een goed idee om dat te
0: de
2: doen.
0: De studentenvoorziening van je onderwijsinstelling met dat nieuwe academiejaar in het achterhoofd nu al. Het is nog maar een eind.
2: Ja.
0: Maar je kan beter al goed voorbereid zijn.
2: Als je nu aan het kiezen bent, is het wel inderdaad het moment om die fiches te bekijken, dat je voorbereid aan de start komt, dat je weet waar je aan toe bent.
0: Nele Beres van het departement Onderwijs, helder en duidelijk. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Dinsdag op Radio Bene.
3: Radio Bene, Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
3: Met de grootste Italiaanse evergreens.
4: Lasciatemi cantare.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: Radio Bene Italiaanse 40. Scoppia.
1: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
12: Camber. More space for your place.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: 10:30. Goedemorgen. VRT Nieuws uit Antwerpen met Lisa Kuppes. Een gekantelde vrachtwagen, geladen met gevaarlijke stoffen, zorgt al de hele ochtend voor problemen op de Zuidering in Mol, richting Lommel. De vrachtwagen kantelde vanmorgen rond 7 uur aan het kruispunt met de school Dreef en belandde in de berm, mogelijk omdat hij plots moest remmen of uitwijken. Omdat er in de vrachtwagen dozen staan met gevaarlijke stoffen, die gevoelig zijn voor warmte, is uit voorzorg de hele Zuidering afgesloten. Een aantal bewoners in de buurt moeten ook hun huizen verlaten. Het zal nog enkele uren duren vooraleer de gevaarlijke stoffen zijn overgeladen. Je kan dus beter de omgeving vermijden. De Vlaamse Commissie voor Landbouw vraagt de provincie Antwerpen om opnieuw geld te geven aan boeren op een kruispunt. Dat is een hulporganisatie die boeren ondersteunt bij financiële of technische problemen, maar ook bij mentale moeilijkheden. Het provinciebestuur gaf jarenlang een subsidie, net zoals Vlaanderen en de andere provincies, maar heeft die nu geschrapt. En dat is onbegrijpelijk, zegt Mien van Olmen, die in de commissie Landbouw zetelt.
1: We weten dat de landbouwsector de afgelopen jaren het bijzonder zwaar te verduren heeft. Ze hebben vanuit natuurdoelstellingen, het stikstofdecreet, zware lasten gekregen. En in onze eigen provincie Antwerpen is dat nog bijzonder groot. We hebben twee maatwerkgebieden, de Turnhout-Vennegebied, Kalmthoutse-Heide. En dan is het toch een beetje contradictorisch dat op dat moment onze eigen provinciebestuur, die organisatie die net bij landbouwers die het moeilijk hebben, dan een beetje in de steek laat.
0: De provincie zegt dat dit al een jaar geleden beslist was en dat de impact beperkt is. Ze vindt ook dat dit een verantwoordelijkheid is van de Vlaamse overheid en niet van de provincie. In Balen wordt de Dag van de Buren vandaag gevierd met een kunstproject over goede buren. De inwoners konden een buur nomineren die veel voor hen betekent. En de leerlingen van de Tekenacademie schilderden portretten bij hun verhalen. Die worden nu tentoongesteld in Vrije Tijdcentrum De Kruierie. Het leverde uiteenlopende verhalen op, zegt initiatiefnemer Hanne Weks.
2: Het gaat van heel simpele verhalen en ook mooie verhalen van mensen die gewoon zeggen van mijn buur staat dag en nacht voor mij klaar, letterlijk. Tot echt mensen die toch wel heel persoonlijke verhalen delen. Er wordt altijd heel veel gefocust op dat negatieve en dingen gaan niet goed. Mensen kennen elkaar niet meer. Ik denk dat daar ook wel zeker gedeeltelijk waar is. Maar er gebeuren nog altijd heel veel mooie dingen en die worden denk ik te weinig in de kijker gezet.
0: De buurtverhalen en portretten blijven nog hangen tot 27 juni. Vandaag start zonnig tot 27 graden, maar in de namiddag is er kans op onweersbuien. Ook morgen is er kans op onweer dat heel intens kan zijn. En het blijft heel warm met opnieuw maxima tot 27 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Ja, vanaf morgen koeler. Ja. Mona, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Sorry, maar het is hier echt zo. Ik weet, ik ga nu overdrijven, maar het is hier zo warm dat mijn hoofd eierprut is.
4: Eierprut.
3: Ja, je hersenen die zo.
4: Oei. Ja, ik kan... Wat een vies woord om te beschrijven dat je gewoon heel warm hebt.
3: Ja, maar ik denk, ik moet drie woorden aan elkaar uitspreken, wordt lastig. Maar goed.
4: Xavier toch? Ja, jij kan toch tegen niet veel, hè?
3: Mallert. Hey, dat is niet waar.
4: Oh, sorry.
3: Ik begin sneeuwvlok, hoor. Ik ben niet van jouw generatie, Simone. Waar staan we nog aan te schuiven?
4: Op de binnenring rond Brussel. 25 minuten file golven daar tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op het knooppunt Stroombeek, voor wie van de A12 uit Antwerpen komt en de buitenring rond Brussel op wil, daar is rechts dicht door een defect voertuig. Naar Brussel hinder op de E19 in Rumst, want daar staat een defecte vrachtwagen. Rechts en 20 minuten bij op de E429 vanaf Tubeke. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 15 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkhoveren en Antwerpen-Oost. En dat komt door een ongeval. Rechts is daar dicht voor wie de E313 naar Randst op wil. Richting Gent 10 minuten bij van Antwerpen-Noord tot in Borgerhout. Richting Antwerpen, nee dat is niet waar, op de E17 van Antwerpen richting Gent.
3: Ah, dat moet je zo verwarren.
4: Daar verlies je nu 10 minuten tussen Sint-Niklaas en Gent-Brugge. Op de E19 richting Breda nog steeds hinder in Brecht. Daar staat een defect voertuig waar je moeilijk voorbij kan. 10 minuten bij richting Luik tussen Beringen en Zolder. De weg is er wel vrijgemaakt. En in Mol blijft de Zuidering onderbroken. Ter hoogte van het kruispunt met de Postelweg. Daar ligt een gekantelde vrachtwagen. Volgt dus zeker de lokale omleiding.
3: Dat gaan we zeker doen, Mona. Gaan we zeker doen. Fijn weekend, hè.
4: Voor jou ook, Xavier.
3: Ja, dag sneeuwvlokje.
4: Doei.
5: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
5: Radio 2.
6: Win-win.
7: Xavier Taverne.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling past wel bij dit weer. In Waregem is het beginnen regenen, laat Kimberly ons weten. En we kregen ook een bericht van het diensthoofd kwaliteitszorg van de Odyssee Hogeschool. En dan gaat het over de kosten die je maakt als je verder gaat studeren. Die kosten moeten eigenlijk in een fiche opgenomen worden. Niet het bedrag, maar wel wat die kosten precies zijn. En zo zegt dat diensthoofd kwaliteitszorg, het is natuurlijk dat sommige van die cursussen en materiaal heel essentieel zijn om de kwaliteit van die opleiding te garanderen. Dus de discussie is zo zwart-wit niet. Als je nog vragen hebt over verder studeren en het geld dat daarbij komt kijken, kan je ook altijd terecht op de website Centen voor Studenten. Ja, dat is natuurlijk goed gevonden. We gaan een paar weken terug in de tijd, want toen hoorde je hier bij Win-Win dat het ons opviel dat heel wat juweliers zich niet aan de regels over de wettelijke garantie houden. Een garantieperiode van een paar weken, een paar maanden of een jaar, we hebben zo ongeveer alles zien passeren bij juweliers. En bij sommigen hangt de garantieperiode zelfs af van uit welk materiaal de juwelen gemaakt zijn. Dat is natuurlijk allemaal onwettig, want je hebt gewoon altijd recht op 2 jaar wettelijke garantie, punt. Maar sommige bedrijven zijn blijkbaar hardleers. We kregen intussen verschillende klachten over My Jewelry, een Nederlandse winkelketen met filialen in onder meer Antwerpen, Mechelen, Gent, Brugge en Leuven. Als je daar iets koopt, krijg je als klant de boodschap dat je amper 6 maanden garantie krijgt. En dat staat ook zo te lezen op hun website. Je kunt je voorstellen dat wij daar best wel wat vragen over hadden, maar ondanks verschillende pogingen, 's ochtends vroeg, 's middags, 's avonds laat, net niet 's nachts, was er niemand van dat bedrijf dat ons of die ons te woord wilde staan. Dan maar chatten met de klantendienst, dachten wij. En dat gesprek begint bij de chatbot. En we hebben het voor de vorm even woord voor woord nagespeeld. Dit is hoe dat gesprek verliep.
1: Hallo, waar gaat je vraag over?
2: De wettelijke garantie.
1: Waarmee kan ik je helpen?
2: Hoe lang heb ik garantie op mijn aankoop?
1: Je hebt 6 maanden garantie op alle items die je hebt geshopt bij My Jewelry. Heeft dit je vraag beantwoord?
2: Nee, niet echt, nee. Kan ik je medewerker spreken, alsjeblieft?
1: Dankjewel. Ik ga kijken of er een collega beschikbaar is die je verder kan helpen.
3: Hi, goed dat je contact hebt opgenomen. Wij hanteren een garantietermijn van 6 maanden, omdat we er binnen deze termijn vanuit kunnen gaan dat er inderdaad iets mis is geweest met het item.
2: Ja, maar de wettelijke garantietermijn in België is 2 jaar. Binnen die periode gaat de wet er automatisch vanuit dat een gebrek, zoals een fabrikagefout, al aanwezig was van bij het begin. Waarom passen jullie de wet niet toe?
3: Het klopt dat er een algemene wettelijke garantietermijn geldt. In Nederland kan elk bedrijf daarnaast een eigen garantietermijn bepalen. Dit wordt aangegeven in de algemene voorwaarden, waarbij het plaatsen van een bestelling mee akkoord gaat.
2: In België werkt het in ieder geval niet zo en jullie hebben hier ook verschillende filialen. Waarom houden jullie zich niet aan de Belgische wetgeving?
3: Deze garantietermijn staat duidelijk vermeld in onze algemene voorwaarden en is tijdens het plaatsen van de bestelling gecommuniceerd. Door de bestelling te plaatsen ben je hiermee akkoord gegaan. Na de periode van 6 maanden kunnen wij niet meer vaststellen of een eventueel defect te wijten is aan een productiefout, aan slijtage, gebruik of externe factoren. Om die reden kunnen wij na het verstrijken van die termijn geen kosteloze herstelling of vervanging aanbieden onder garantie.
2: Ja, maar algemene voorwaarden kunnen op geen enkele manier de regels over de wettelijke garantie beperken. Dat is verboden en die voorwaarden zijn dus eigenlijk ongeldig.
3: Ik begrijp dat het vervelend is, maar onze garantietermijn blijft 6 maanden.
1: Ben je er nog? De chat zal binnenkort gesloten worden. Vertel ons over je ervaringen met ons. In het algemeen, hoe tevreden ben je over de klantenservice van My Jewelry?
0: Op die vraag zullen we misschien voorlopig geen antwoord geven. My Jewelry is een Nederlandse winkelketen. En in Nederland zijn de garantieregels anders dan in ons land. Iets ingewikkelder ook. Waarschijnlijk baseren ze zich dus op die regels. Maar in België moeten ze zich natuurlijk gewoon aan de Belgische regels houden. En dat vinden ze ook bij het Europees Centrum voor de Consument. En die spreken we zo meteen.

0: Ik denk dat mijn man zowat elke avond al in de zee is gesprongen deze week en ik kan hem geen ongelijk geven. We hebben met Radio 2 gevraagd aan heel wat Belgische artiesten om een nummer van hen, alle instrumenten daarvan weg te doen en te vervangen door de stemmen van Impact en daar dus een prachtige andere versie van te maken. De Olala versie van Swimming in the Pool is deze, Zwemmen in de Zee geworden van Bart Peters. Als je al die nummers wil ontdekken, ze staan gewoon op VRT Max hoor. My Jewelry, een Nederlandse juwelenverkoper. Ze verkopen trouwens ook andere spullen, zoals zonnebrillen, kleding, handtassen. Maar dat even terzijde. Wel, die keten, die My Jewelry, houdt zich niet aan de Belgische regels over de wettelijke garantie van 2 jaar. Martijn Dirks van het Europees Centrum voor de Consument, of kortweg het ECC in België. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Ja, jullie krijgen wel vaker verhalen binnen van Belgische consumenten die in een discussie zijn beland, specifiek met Nederlandse bedrijven, over die wettelijke garantie. En daarin proberen jullie dan te bemiddelen.
1: Dat klopt. En zoals u zegt, zien wij soms dat er dan een discussie ontstaat, omdat die regels toch verschillend zijn. En wij proberen daar dan als bemiddelingsnetwerk een oplossing in te vinden.
0: Ja, want hier gaat de discussie over My Jewelry, Nederlandse winkelketen, die zegt, ja, maar wij zijn een Nederlandse winkelketen en dus moeten wij ons aan de Nederlandse wetgeving houden, sorry, als het gaat over garantie. Maar natuurlijk hebben zij filialen in België. Hoe zit dat nu? Wie heeft er gelijk, Martijn?
1: In het geval van een aankoop in een fysieke winkel, dan is het heel duidelijk. Je koopt iets in een Belgische winkel en dus zijn die Belgische regels van toepassing. Hè? Mm-hmm. Bij een aankoop in zo'n filiaal van My Jewelry heb je recht op 2 jaar wettelijke garantie. In België kan dat alleen korter wanneer bijvoorbeeld een termijn, wanneer het bijvoorbeeld gaat om tweedehands goederen, dan mag de wettelijke garantie verlaagd worden naar minimaal 1 jaar. Als dat ook heel goed is meegedeeld. En of zo'n winkel of keten nu uit Nederland oorspronkelijk komt, dat telt eigenlijk niet. Je sluit die koopovereenkomst met de Belgische vestiging.
0: Oké, dat is heel duidelijk. De filialen in Hasselt, Brussel, Mechelen en noem maar verderop, die moeten zich dus gewoon ook aan die 2 jaar garantie houden en geen 6 maanden, zoals ze beweren op de website. Dat voor de fysieke winkel. Maar ze hebben natuurlijk ook een webshop. Veranderen die regels als je op het internet koopt?
1: Zeker, en dan wordt het inderdaad iets ingewikkelder. Mm-hmm. Een verkoper kan zijn voorwaarden zelf beslissen welk recht er van toepassing is.
0: Ah, okay.
1: Maar er is een uitzondering voor consumenten. En die luidt, als de handelaar zich richt op, in dit geval de Belgische consument, mm-hmm, dan moeten zij ook de Belgische regels respecteren. De evidente vraag dan natuurlijk is, wat betekent het, hè, op ja, de Belgische consument richten? En voor ons als ECC is dat bijvoorbeeld duidelijk als het gaat om een .be. Heeft een domeinnaam de .be, dan richt die winkel, dan richt die onderneming zich op de Belgische klanten.
0: En dat is
1: in andere
0: zo,
1: gevallen. Bij My Jewelry gaat het bijvoorbeeld om een meer generieke .com.
0: Okay.
1: En dan wordt het iets ingewikkelder inderdaad. Ook daar is uitleg in de rechtspraak. Hè, zelfs tot in de hoogste rechtbank van de EU, het Hof van Justitie in Luxemburg, zijn daar al zaken voor geweest.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we bijvoorbeeld kijken, is er een Belgisch telefoonnummer op de website? Is er bij de taalkeuze het typisch Belgisch vlaggetje waar je dan de Belgische vlag met Nederlands en Frans kan aanklikken? Maken zij reclame, hè, pakweg op de radio of op de tv in het land van de consument, in dit geval in België? Maar het louter kunnen bestellen vanuit België, mm-hmm, is onvoldoende om per definitie te zeggen, Belgisch recht is van toepassing.
0: Oké, dus, want ik heb het net even geprobeerd, myjewelry.be, dat lukt niet. Dus dat bestaat niet en dat zullen ze bij My Jewelry ook wel weten waarom ze dat niet, mm-hmm, doen. Omdat dat jouw richten op de Belgische consument is, anderzijds natuurlijk. Is dat een buitenlands bedrijf die of dat op sociale media Belgische influencers inschakelt om hun producten te promoten? Dan zou je toch kunnen zeggen, ja, als je Belgische influencers gebruikt, dan probeer je toch echt te richten op die Belgische markt. En dan val je toch wel onder die wetgeving.
1: Dat kan je zeker zeggen. Hè. Als er influencers worden gecontacteerd met een Belgische doelgroep of die in België heel populair zijn, dan kan dat inderdaad deel uitmaken van een reclamestrategie en dan gaat het inderdaad richten op de Belgische markt op. Maar op het einde is dat inderdaad een beslissing die een rechter zal nemen als er geen oplossing voor wordt gevonden natuurlijk.
0: En wat zijn dan de regels in Nederland? Want stel nu dat My Jewelry dat juridisch overeind blijft, voor welk hof dan ook. Mag My Jewelry daar dan de termijn op plakken die ze willen? Wat zegt de Nederlandse wet?
1: Ja, Allereerst, het is niet zo dat er in Nederland per definitie geen twee jaar gekregen kan worden. Hè? Maar in Nederland wordt er eigenlijk gekeken naar de verwachte levensduur van een product. Of zoals zij dat zo mooi zeggen, de deugdelijkheid van het product.
0: Ja.
1: Zij redeneren eigenlijk dat de eigenschappen van een product gaan bepalen hoe lang die garantie... hoe lang u zo'n garantie mag verwachten. Bijvoorbeeld, het typische voorbeeld, de wasmachine, daarvan kan u toch verwachten dat die langer meegaat dan de 2 jaar die u in België krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Er is dus geen vaste termijn opgenomen in de wet, maar het moet minimaal zo lang meegaan als dat je er redelijkerwijze van kan verwachten.
0: Ja, dus het wordt een beetje product per product bekeken in Nederland. Als ik
1: ja, maar verkopers mogen ook niet zelf louter bepalen hoe lang die wettelijke garantie dan zal zijn. Hè?
0: Okay.
1: Bijvoorbeeld, de Nederlandse overheid heeft ook echt richtlijnen gepubliceerd waar een schatting wordt gegeven op basis van het type product en de prijs van welke periode kan je hier nu voor verwachten.
0: Oké, dus dat bestaat wel. In elk geval, als je via een webwinkel koopt uit het buitenland, altijd goed algemene voorwaarden lezen, lijkt mij dan.
1: Zeker. En wat er hier vooral vreemd is, is dat er op alles dezelfde garantie wordt toegepast. Hè. Zij geven eigenlijk op alle geshopte items per definitie 6 maanden. Dat zou kunnen verantwoord worden bij een halsketting van 10 euro.
0: Mm-hmm.
1: Maar zoals u zegt, er zijn handtassen, zonnebrillen van bijvoorbeeld meer dan 100 euro. Dan lijkt me dat niet correct en eigenlijk ook niet in lijn met de regels in Nederland.
0: Dat is heel erg duidelijk. Martijn Dirks van het Europees Centrum voor de Consument, of kortweg het ECC. Dankjewel, fijn weekend.

Alex Warren en Fever Dream. En je gelooft het nooit. Verschillende keren hebben wij dus contact gezocht met My Jewelry voor een officiële reactie. En daar hebben we dus geen enkele reactie op gekregen. Maar ik was hier zo net hun website nog even aan het bekijken. En wat zie ik dus net gebeuren? Ze hebben hun garantievoorwaarden op de website gewoon in alle stilte aangepast. Want dat van die 6 maanden, dat is gewoon verdwenen. En wat staat er nu te lezen? We vinden het belangrijk dat je lang plezier hebt van je favoriete items. Daarom kijken we bij klachten graag met je mee naar een passende oplossing. Natuurlijk behoud je daarnaast, komt-ie, altijd de wettelijke rechten die gelden in jouw land. Dus zo kan het ook, niet reageren en de algemene voorwaarden aanpassen. Ja, kijk, maakt ons verder niks uit. Ik had ze wel graag gesproken. Maar het belangrijkste is dat jij als consument bij My Jewelry voortaan 2 jaar garantie krijgt. Ah ja, de wettelijke rechten die gelden in jouw land. Beloofd is beloofd, My Jewelry.

0: Bluff en Gijke Arnard net even gekeken. In Zoutelanden is het nu een milde 23 graden. Daar zou ik geld voor neertellen. Maar ik zou ook geld betalen om naar Anne en Daan te luisteren. En dat kan je sowieso doen. Zometeen.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
7: Zeg, schat.
8: Ja?
7: Waar is die staanlamp naartoe?
8: Ah, die is kapot gegaan.
7: Oei, en onze relax?
8: Ook kapot.
7: Ook kapot?
8: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
7: Ja.
8: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
7: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
8: Nee. 1 adres.
7: Ja.
9: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We hebben een tip voor de stoel. Margot is op jurybezoek in Limburg. En we hebben het ook over een gezondheidsapp en over true crime. We hebben heel veel. Maar eerst het nieuws.
12: Elke dag.
13: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Die vrachtwagen moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. De zuidering is daardoor in beide richtingen afgesloten. Het zal nog enkele uren duren vooraleer de gevaarlijke stof overgeladen is. Vorig jaar hebben 140 dokters een tuchtsanctie gekregen van de Orde der Artsen. En dat is het hoogste aantal in 10 jaar, dat schrijft de Tijd. Zo'n sanctie kan gaan van een waarschuwing of een berisping tot een tijdelijke schorsing of zelfs een permanente schrapping als dokter. Dat blijft wel uitzonderlijk. Vorig jaar werden 4 dokters geschrapt. Er komen in het algemeen wel meer klachten binnen en ze zijn ook vaker gegrond, zegt Michiel de Nijer van de Orde der Artsen.
14: De meeste zijn dus bij het uitschrijven van attesten die niet met de waarheid stroken. En natuurlijk komt er ook veel meer uit door sociale media. Dus als je ziek bent en men ziet u ergens in een pretpark, ja, dat roept vragen op. En dan ook klachten dikwijls over kwaliteit, gegrond of niet gegrond. En dan gewoon misverstanden door onvoldoende communicatie, informatie en ook kennis.
13: Als de Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat doen op de overheid zelf. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen waar VRT Nieuws aan meewerkt. Professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen werkte ook mee aan het onderzoek. En hij legt uit op welke andere dingen Vlamingen nog zouden willen besparen.
15: Een tweede post waar Vlamingen op zouden willen besparen is alles wat met werkloosheid te maken heeft. Ook daar 51% van de Vlamingen zegt van daar kunnen we geld halen. En dan ook bij recreatie, cultuur en religie. Waar mensen niet op willen besparen, is pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs. Daar zie je dat er veel minder besparingsbereidheid is.
13: En op het strand tussen de Pannen en Sint-Idesbald zijn al zeker 12 gladde haaien aangespoeld. De dieren van ongeveer 1 meter groot leven in de Noordzee. Maar dat ze aanspoelen is vrij uitzonderlijk. Onderzoekster Joanne de Smit van het Vlis vermoedt dat vissers de dieren overboord gegooid hebben.
16: Het kan natuurlijk wel dat deze individuen teruggegooid zijn als bijvangst.
1: langs bij visserij. Dat gebeurt dus. Dat is over het laatst ook gebeurd. Afgelopen weekend in Wales hebben ze zo kathaaien gevonden. Massaal aangespoeld ook op het strand. Maar echt iets duister of zo is er dus niet aan de hand. Ook niks zorgwekkend. Het gebeurt dus wel degelijk.
13: Afwisselend zon en wolken en zeer warm hier en daar tot 33 graden vandaag. Kans op plaatselijke buien ook. Mogelijk met onweer en hagel. Morgen wisselvallig en warm. Vanaf zondag een beetje frisser tot maximum 25 graden maar. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
13: Maar 25 graden. Ja, zegt je nu allemaal, Charlotte. Ja. In vergelijking met vandaag.
0: Waar is de sjaal?
13: Ik ga me een jas aandoen. Op de binnenring rond Brussel. 10 minuten vertraging tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten extra van Sint-Stevens. Woluwe tot Zaventem. File rijden naar Brussel op de E19 in Rumst. Komt daar door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Verderop nog 10 minuten vanaf Putty. Ook op de E429 vanaf Tubeke een kwartier. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 20 minuten tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Antwerpen op de E19 vanaf Braschaat 10 minuten erbij. Op de E313 vanaf Massenhoven ook 10 minuten. Op de E19 van Antwerpen richting Gent verlies je 10 minuten tussen Sint-Niklaas en Gent-Brugge. Op de E19 richting Breda hinder in Brecht door een defect voertuig waar je ook maar moeilijk voorbij kan. En in Mol is de Zuidering onderbroken ter hoogte van het kruispunt met de Postelweg door een gekantelde vrachtwagen. En je kan daar best de lokale omleiding volgen.
16: Radio 2, Ann en Daan.
17: Ann Rijmen en Daan Masset.
0: 80% van de mensen met MS zijn vrouwen. En wij hebben twee vriendinnen, Charlene en Celeste, zijn ondernemend. En ze leven in de wereld van MS. En je hoort Charlene zometeen bij ons. Tot 12 uur, een nieuwe Ann en Daan.
13: Zie je.

0: Hansen en Bob. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen, Anne.
0: Dag.
1: Vaste luisteraars die weten dat we op dit moment in de shows waar we aan het begin al wel eens wat vertellen wat er zo in het leven gebeurd is, wat we meegemaakt hebben. We hebben het gisteren ook aangekondigd. Wij zijn gisteravond samen op Zwier geweest.
0: Ja.
1: Op uitstap is een beetje een groot woord. Het was een netwerkevent van een hogeschool in Limburg.
0: Ja. De PXL.
1: De PXL.
0: Ja, dat is eigenlijk een hogeschool waar ik zelf heb gezeten.
1: Ah, je hebt daar wel gezeten?
0: Wat dan? Dat zeg ik gisteren toch de hele avond.
1: Ah, dat is wel...
0: Allee, gast.
1: Ja, je hebt daar op de kunstschool gezeten, maar...
0: Ja, en daarna op de PXL.
1: Ah.
0: Ah ja, en dat... daarover ging het net.
1: Ja, dat verklaart al het een en het ander. Want, lieve vrienden, ik stond Anne op te wachten aan de ingang van het gebouw. Je moet je dat voorstellen, dat is een grote deur met dan een hele grote, lange hal. En in die hal hangen verspreid over meerdere verdiepen hangen foto's van docenten en oud-studenten.
0: En bekende Limburgers natuurlijk.
1: Ah, ook? Ja, zie.
0: Ja.
1: Maar dus allemaal dingen hing daar. Wart Lemmelijn hing daar. Gustav hing daar, want die heeft er nog les gegeven op de PXL.
0: Ja.
1: De koning en de koningin hingen daar.
0: Ja. Allemaal heel mooie, mooie zwart-wit foto's. Het is echt heel mooi gedaan.
1: En we komen de hal binnen en Anne zegt tegen mij... Ah, ik hang hier ook nog ergens.
0: Ja, dus ik zeg tegen Daan, heel trots als ik ben, voordat de schuifdeuren opengaan, ik zeg, Daan, zoek mij maar, want mijn foto hangt hier.
1: Ja.
0: Dus Daan begint te zoeken.
1: En ik bleef zoeken. En ik bleef maar zoeken. Bleek dat de foto van Anne niet meer hangt in de hal. Ze is weggehaald.
0: Hoe erg is dat?
1: Maar ben je zeker dat je er ooit gehangen hebt?
0: 100%, want ik heb al vaak berichten gekregen. Hey, je hangt hier in de hal. Dus ik gisteren naar de directeur van die hogeschool. Ik zeg, Ben, waar is mijn foto? Weet je wat dat die zegt? Ja, die heeft hier gehangen. Maar ja, die was wat gedateerd. We hebben die weggehaald.
1: Ik denk dat jij vervangen bent door gewoon andere bekende Limburgers die een link hebben met de hogeschool.
0: Zo is.
1: Ja, dat was het hoogtepunt van een netwerkevent eigenlijk. En daar zijn beelden van. Die zie je zondag in de week van Anne en Daan. Dat is onze wekelijkse vlog met beelden van achter de schermen van onze...
0: Week.
1: Van onze week. Nu zondagochtend op de Instagram en Facebookpagina van Radio 2. Het is de moeite, hè?
0: Ja, allez, veel plezier ermee.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
2: Radio 2 in Antwerpen live.

0: Jenny, en wat niemand kan. Het is 9:15. We gaan naar de mooiste vrouw van Radio 2.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Ah, ik kan moeilijk naar mezelf gaan, want ik ben hier al. Dus dat gaat niet.
3: Oh,
0: dus we gaan naar Margot Potverdekken. Want volgende week, woensdag 3 juni, vindt dat beste buurtfeest plaats. En dan komt Camille optreden. De vraag is alleen waar?
3: Ja, misschien wel in de provincie Limburg, want daar kampeert Margot vandaag. Goedemorgen, Margot.
4: Hallo, dag Anne en Daan.
3: Goedemorgen. Jij zat vanochtend al behoorlijk noordelijk in de provincie. In Bocholt heb ik je al gehoord. Waar ben je intussen?
4: Ik ben intussen aangekomen in Hechtel-Exel bij een hele leuke buurt. De mensen van het Bosveld, goedemorgen! In grote getalen aanwezig. En ja, ik moet het jullie niet vertellen, Anne en Daan. De Limburgse gastvrijheid is gigantisch. We zijn hier vanochtend al ontvangen met een zalig optreden van Jimmy. Dat is een van de zangers hier uit de buurt. En dat ging van Engelbewaarder tot, wat hebben we hier nog allemaal gehoord? Country Roads, dat was zalig. Er zijn hapjes, er zijn heel veel mensen die super sympathiek zijn. En ze hebben voor de gelegenheid ook zo de Belgische vlaggen, alles voor het WK al even uitgehaald. Want ja, dat is iets wat ze samen met de buren ook doen. Naar de voetbal kijken. En bij mij staat Cathy, dus ook in een truitje van de Rode Duivels. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Jij hebt jouw buurt ingeschreven. Het Bosveld, dat is een hele grote buurt. Hè? Kan je ze eens omschrijven?
5: Ja, dus we zijn eigenlijk een hele grote buurt. Alle straten komen eigenlijk samen op dit plein. En hier vieren wij eigenlijk altijd met z'n allen feest.
4: Ja, het grote, mooie, lange, groene plein. Wat betekent de buurt voor jou persoonlijk? Want jij hebt ze ingeschreven, dus het moet wel iets met jou doen.
5: Ja, de buurt is eigenlijk één grote familie. We zijn er allemaal voor elkaar. We zorgen dat er eigenlijk altijd van alles te doen is. We helpen elkaar en alles komt altijd goed.
4: Oké, schitterend. En voor dat van alles te doen, ga ik mij even bij Tamara zetten. Want jullie organiseren hier heel veel. Ik heb al gehoord, de Halloween, de trick-or-treat-tocht. Met nieuwjaar is er van alles te doen, maar er is veel meer.
6: We hebben ook elk jaar een speelstraat bij ons in de straat.

0: We komen op het plein kubben met de kinderen. We hebben een grote wielerwedstrijd elk jaar. De tent op het plein met de bierfeesten is altijd een heel groot event. Dan hebben we ook nog de 21ste, de Nationale Feestdag. Komt er heel veel volk naar de tent. En,
1: ja. Maar je zegt wielerwedstrijd. Ja, dat is dan crossen jullie toertjes rond het grote grasveld hier. Maar jullie doen dat ook voor een goed doel. En hoeveel hebben jullie met de buurt samengeraapt binnenkort?
2: Meer dan 10.000 euro.
1: Amai, heel straf. En dat was voor...
2: Je kom op tegen kanker.
1: Schitterend. Dus ook dat doen jullie met de buren. Hè. Jullie zetten de schouders onder grote projecten. Dat vind ik schitterend. En dan ga ik even naar Iris. Dat is een van de andere buren. Ja, wat heeft de buurt voor jou persoonlijk al betekend?
3: Ja, ik ben twee keer ziek geweest en ik moet wel zeggen als inwijkeling dat ik echt heel veel steun heb gehad van mensen die ik niet kende, die me gewoon berichten stuurden van Hechtel Exel. Dat ik dacht van, je hebt dan twee keer kanker, je voelt je al, je hebt twee klein kindjes, je voelt je eigenlijk al, je gaat het al heel moeilijk en toch zijn er mensen van buitenuit die dan berichten sturen en ja, een hart onder de riem steken. Wat ik wel echt heel fijn ervaren heb, ja.
1: Een ontzettend warme buurt. En kunnen jullie hier ook zo op elkaar rekenen voor eitjes of suiker als jullie dat missen?
3: Ja, want dat wil ik ook wel zeggen. Alle hapjes zijn door de lokale handelaars gegeven. En ik ga nu iedereen opnoemen, want dat is wel belangrijk, vind ik. Het Slegershof, Traiteur Full Flavor, Kiekeleku. Haal het mee eens aan, mannen.
1: Even wat gratis reclame op de radio.
3: Monika Cadeau. Ah, ja, voilà. Monika Cadeau. Dat is een heel mooi geschenk.
1: Oké, maar kijk goed. Ik kan alleen maar zeggen, afronden eigenlijk door te zeggen, de Limburgse gastvrijheid, ik voel ze heel hard. En daarom ga ik nog eens een groot applausje vragen voor deze waardige finalist, het Bosveld.
4: Ja, wij applaudisseren mee als Limburgers natuurlijk in de studio.
1: Uiteraard.
4: Straks, Margot, ga je nog naar Mazeik. Dat gaan de Limburgse luisteraars in Radio 2 Middag tussen 12 en 1 ook meemaken. Ik zou in het Limburg zeggen, Margot, haddig.
5: Haddig, hè?
4: Haddig,
1: haddig, hè? Haddig, hè?
5: Tot straks.
1: En wat wil ik dat dan zeggen?
6: Ja, doei! De beste buurt.
7: Elke dag telt voor twee.
6: Overal waar je wandelt, loopt, slentert. Hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen en maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio. Proef het eten van onze voorouders en doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen. U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten. Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater. Aspe, het slotakkoord. Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
7: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Shout, Shout, Let It All Out van Tears for Fears.
1: Als je vanavond op zoek wil gaan naar de stoel in Iedereen Zomert op VRT1... dan moet je nu luisteren, want wij geven elke voordag een tip weg, een belangrijke tip. En dat is een tip die jou misschien wel al wat voorsprong kan geven in de zoektocht naar de stoel. Ja. Ja, je moet je maar eens voorstellen dat jij nu een cryptische tip hoort en jij denkt, ah, maar dat is hier achter de hoek.
0: En je kunt al eens gaan kijken misschien.
1: Dan kan je de tv-ploeg gewoon gaan opwachten.
0: Ah ja, of dat daar niemand is of zo. Ja. Goed, ik zal de tip even geven. Luister goed, ik zal het wat stiller maken, dan is het duidelijker. Hè? Goed, de tip is, die waterminnende knaagdieren ga je er toch niet vinden.
1: Waterminnende knaagdier ga je er niet vinden.
0: Een knaagdier. Een waterminnend
1: bever. Bever is toch een waterminnend knaagdier?
0: Ja, maar je gaat ze er niet vinden.
1: Zou het in Beveren zijn? Gemeente Beveren?
0: Of ergens aan een dam. Dammen. Dam. Oh nee, dat
1: of echt
0: hammen.
1: Een dam. Ik ken alleen de dam van, wat is dat, Strepitieu?
0: Mm-hmm. Ja, ja oké. Okay, ja, goed, je hebt een streepje voor. Want vanavond wordt de tip gegeven in Iedereen Zomert. Dat is na het journaal. Ik wens je heel veel succes. Want als je als eerste bij de stoel bent, ja, dan is het prijs natuurlijk. Hmm.

0: Azizam van Ed Sheeran. Op de buitenring rond Brussel krijg je een kwartier extra van Wezenbeek tot Zaventem. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Het is file rijden naar Brussel op de E19 bij Mechelen-Noord door een ongeval op de rechterrijstrook. Verderop ook een kwartier vanaf Putie. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Dan nog richting Antwerpen ook op de E19 vanaf Brasschaat en kwartier erbij. Op de E19 richting Breda, hinder in Brecht, komt daardoor een defect voertuig waar je ook maar moeilijk voorbij kan. Je vertraagt daar een kwartier vanaf Sint-Job. In Mol is de Zuiderring onderbroken ter hoogte van het kruispunt met de Postelweg. Dat komt dan weer door gekantelde vrachtwagen. Volg daar de lokale omleiding. En in Gent is de Muidenbrug afgesloten.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Zometeen nog wat Italiaans in je boksen past bij het weer. Umberto Tozzi komt eraan, gaat op Gloria roepen. Eerst nog Frank Boeijengroep.

0: En zeg dan, Umberto Tozzi en Gloria, allemaal voor die top van de Italiaanse platen, hè, tijdens de Italiaanse feestdag. Wanneer was het mee? 4 juni?
1: De jury zoekt het op.
0: De jury zoekt het op.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen zitten te vroeg komen.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
5: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
3: James Cook.
6: Bij ons komt iedereen uit de kast.
3: Bjorn Soenes.
7: Dit is voor het eerst in lang thuis.
3: En Steffi Merci.
8: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
9: Als de muren konden praten.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
7: Welkom in onze mooie stulp.
3: Op Radio 2.
10: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
11: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
13: Ja, mocht dat niet misschien?
12: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
13: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
12: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
13: Bepat.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. Krevel.
15: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel, leef beter.
16: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
17: Ja!
12: Maar ja.
16: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
18: Oh ja!
19: Maar ja.
16: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
17: Oh ja! Maar ja.
16: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
20: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
21: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
22: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
20: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
21: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
20: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
23: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Soul Sister and Tell Me What It Takes. Radio 2. Gisteren had het over de Buddy Deal, vandaag de Buddy Rise. Maar dat is helemaal anders. Morgen is het Wereld MS-dag en daar heeft dat mee te maken.
1: Ja, want twee vriendinnen, Charlene en Celeste, lanceren naar aanleiding van die dag morgen een nieuwe app voor mensen met een auto-immuunziekte. Denk dan aan MS, waar het dus morgen Wereld MS-dag voor is, maar ook lupus, reuma, ziekte van Crohn, psoriasis, horen allemaal tot diezelfde categorie, waarbij het immuunsysteem eigenlijk je eigen lichaam aanvalt. Hè. Ja. In België alleen al leven vermoedelijk zo'n 1 miljoen mensen met een auto-immuunziekte. En ook opvallend, 80%, dus bijna alle patiënten wereldwijd, zijn vrouwen.
0: Ja, ja, zo zie je maar het aan. Charlene, Charlene Doultremont, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt progressieve MS en je hebt mee die app ontwikkeld. De app heet Buddy Rise. Maar wat doet die app of hoe ben je daarop gekomen?
2: Wel, eigenlijk, ik kreeg dus mijn diagnose van progressieve MS en in mijn eerste jaar kreeg ik enorm veel opstoten. Ik kon niet meer zelf wandelen en heel weinig op mijzelf doen. Maar gelukkig heeft mijn mama niet opgegeven en zij heeft zelf beginnen zoeken naar wetenschap, onderzoeken en verhalen die echt aantoonden dat auto-immuniteit niet alleen genetisch bepaald is, maar ook omgeving en levensstijl een enorme rol kunnen spelen. En dat gaf mij voor de eerste keer echt hoop. En dan ben ik heel mijn leven gaan omdraaien, wat heel moeilijk was op dat moment, want er was geen enkele applicatie of platform die me echt kon helpen in het moment. En uiteindelijk ben ik er wel geraakt, heel manueel, stap per stap. En ik ben vandaag 3 jaar in complete remissie. En daarom hebben wij Buddy Rise gebouwd, want we hebben gemerkt dat het een epidemie is met 1 op 10 wereldwijd en dat er heel veel mensen in de wereld nog altijd niet weten hoe belangrijk onze omgeving en onze levensstijlpatronen eigenlijk zijn voor onze inflammatie, onze opstoot en onze auto-immuniteit.
1: Ja, en wat doet die app Buddy Rise dan precies?
2: Buddy Rise is dus een AI-levensstijl buddy die eigenlijk waarmee je 24/7 mee kan praten. Dus gewoon in je eigen natuurlijke stem en je verhaal delen. Je kunt ook foto's pakken van je eten, je patronen delen. Dus hoe je hebt geslapen, hoe de bewegingen die gedaan zijn. En zo gaat onze buddy eigenlijk met tijd intelligenter worden. U beter leren kennen als persoon. En die gaat dan samen met de wetenschap, want al de intelligentie van onze buddy is ook wetenschappelijk onderbouwd, gaat die dat allemaal samenbrengen om u dagelijks gepersonaliseerde acties te geven en het zo mogelijk te maken om dit levenslang te doen en om echt actie te gaan ondernemen.
0: Maar als je zegt van ja, levensstijl en omgeving en zo, kan je daar een voorbeeld van geven wat dat je dan echt drastisch veranderd hebt?
2: Mijn drastische pilaren waren dus alles wat dieet is, dus echt het microbioom. En mijn darmstelsel, dat gaan verzorgen. Dan ook gaan werken op mijn nerveus systeem. En stress elke dag. Gaan werken op wat er vroeger is gebeurd en nog niet besproken is. Zo van die dingen, trauma, verlies, alles heeft ermee te maken. Het is echt een holistische puzzel die leidt tot chronische inflammatie. Dus dat zijn allemaal kleine stappen die leiden tot grote veranderingen.
0: Ja, maar je hebt daar heel veel tijd en werk ingestoken. Je zegt van het is wel wetenschappelijk onderbouwd, maar als je praat met een app of je geeft je gegevens in, dat is, de app is toch geen dokter?
2: Nee, natuurlijk niet. De app, we werken samen met dokters. Wij zijn ook bezig met verschillende universiteiten en ziekenhuizen om onderzoek te doen. Dokters weten hoe belangrijk levensstijl en omgeving is. Maar jammer genoeg, het is zo'n epidemie met zoveel mensen. Dokters hebben de tijd gewoon niet om de maanden tussen medische consultaties ook te gaan bekijken. En dat willen wij nu ook gaan vermakkelijken met Buddy Rise. Dus we hebben het mogelijk gemaakt in onze app om eigenlijk een samenvatting van heel uw levensstijlpatronen met Buddy te gaan downloaden en zo samen te brengen naar uw dokter om er samen over te spreken in die 15, 20 minuten consultatie, dat hij ook een beter inzicht heeft.
1: Ah ja, dus concreet, je gaat dan zien van ik heb op die dag een opstoot gehad, maar de dagen daarvoor is er dat en dat en dat gebeurd.
0: Je hebt toch ook zo de Migraine Buddy, hè? Dat is zo een migraine-app, misschien is die al wel bekend bij mensen, daar moet je dat ook in geven, hè? Dan zie je zo de triggers,
2: maar wat wij nu gemakkelijk hebben gemaakt is dat je het zelf niet meer manueel moet ingeven. Je kunt gewoon praten, alsof dat je beste vriend is naast je. van 's ochtends tot 's avonds. Dus als je een slechte dag hebt gehad op het werk, dan deelt je dat. En als je dan een opstoot krijgt een paar dagen later, kan Buddy gaan zien of dat patronen heeft geleverd in je opstoot en of dat terugkomt en recurrent is over tijd.
3: Ja, oké, ik snap het. Goed, goed, goed.
1: Mooi, voor iedereen die denkt van ja, die artificiële intelligentie, voor wat is dat allemaal goed? En wel voor dit soort dingen.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar je kan natuurlijk ook, ja, je moet natuurlijk wel nog altijd naar je huisarts gaan. Hè. Ik bedoel, de arts die je opvolgt, het is niet enkel met de app, denk ik, waar je volledig op kan vertrouwen dan, toch? Het is een aanvulling.
2: Het is absoluut een aanvulling. En de bedoeling is ook dat wij gaan werken met dokters en ziekenhuizen om het onderzoek over auto-immuniteit te gaan verbeteren.
3: Allee, zeg. Allee, goed. Tof. Ik wens je er veel succes mee met de app. Kunnen die al downloaden of is dat vanaf morgen?
2: Die komt uit op Wereld MS Dag morgen.
1: Wat is met de aftelklok, zie ik? Nog 13 uur, 8 minuten en 7 seconden.
2: Ja.
1: Zit al op de website, hoor.
3: Goed gedaan. Charlene Doeltremo, dankjewel voor de uitleg. Hopelijk hebben mensen er wat aan. Ik wens je er veel succes mee. Tot ziens, hè.
2: Dankjewel.
3: Dag, Charlene.

0: pego. Ai,
1: ai, zit je pego van Michel Tello. Het gaat over true crime nog straks. Waarom zijn we zo gefascineerd door true crime? Ik weet er alles van. Ik weet bijna hoe dat ik de perfecte moord moet plegen. Straks.
2: Ik ben weg.
1: Duidelijk.
3: Alla Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
5: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix. Samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: True Crime, dat is altijd een succes. Televisieprogramma's, podcasts, shows. Als het over true crime gaat, zijn we er graag bij. Maar waarom? Dat zoeken we zo meteen uit.
6: Elke dag, telk voor twee.
7: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een man uit Pajottegem in Vlaams-Brabant is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het doodknijpen van zijn eigen baby. 2 jaar geleden werd de jongen in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had een hersenvliesbloeding en verschillende kneuzingen en ribben- en schedelbreuken. De man zei op het proces dat hij gefrustreerd was door het gehuil van het kind. De moeder werd ook veroordeeld. Zij krijgt 20 maanden cel voor schuldig verzuim omdat ze niets had gedaan toen de man het kind zo hard aanpakte. Vorig jaar hebben 140 dokters een tuchtsanctie gekregen van de Orde der Artsen. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar tijd. Dokters krijgen het vaakst sancties voor onterecht uitgeschreven doktersattesten. Michiel de Nijer van de Orde der Artsen legt uit welke sancties mogelijk zijn.
8: Een waarschuwing in de voetbal, een gele kaart en een berisping, dat is dan een zware oranje kaart. De serieuzere straffen zijn schorsingen. Meestal gaat dat over 14 dagen, maanden. En dan de zeer ernstige, dat zijn de schrappingen. Dat is voor definitief. Bijvoorbeeld een arts die zijn vrouw met een insulinespuit vermoord heeft. Ja, die komt best in zijn leven niet meer aan een spuit.
7: Een permanente schrapping blijft wel uitzonderlijk. Vorig jaar werden 4 dokters geschrapt en dan ging het vooral over schorsingen tot maximaal 2 jaar. Als de Vlamingen zelf zouden mogen kiezen waarop er bespaard moet worden, dan willen ze dat doen op de overheid zelf. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen waar VRT Nieuws aan meewerkt. Uit die bevraging blijkt ook dat besparen eigenlijk geen prioriteit is, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
9: Als je de verschillende mogelijkheden die een minister van begroting zou hebben in de weegschaal legt, dan is het niet het besparen dat de meeste mensen zouden doen, maar eigenlijk de bestaande publieke diensten verbeteren. Iets anders wat mensen belangrijk vinden is dat de belastingen verlagen. Dan zit je met besparen als een soort derde prioriteit. En de vierde prioriteit is dan grote investeringen doen om belangrijke uitdagingen aan te pakken.
7: Vanuit de Europese Unie en de NAVO komen felle reacties op de inslag van een Russische drone op een flatgebouw in Roemenië. Er zijn al vaker Russische projectielen op Roemeens grondgebied terechtgekomen, maar nu zijn er ook 2 gewonden gevallen. Roemenië zelf spreekt van een ernstige escalatie van het conflict. Roemenië is lid van de NAVO en als een NAVO-land aangevallen wordt, dan moeten de andere landen elkaar steunen op militair vlak. Ruslandkenner Jan Baljouw zegt dat er een nieuwe lijn is overschreden.
10: Het is geen intentionele aanval, voor zover we het op dit moment weten. Dus het is geen zaak voor artikel 5 van het NAVO-verdrag in te roepen, dus de collectieve defensie. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit NAVO-grondgebied is en dat ja, de NAVO-landen niet zomaar kunnen doen alsof dit niet is gebeurd. En Roemenië heeft inderdaad ook gevraagd aan de NAVO om maatregelen te nemen en dan, ja, dan kijk je in de eerste plaats naar een versterkte droneafweer. Dus het is toch de vraag waarom daar niet al eerder aan gewerkt is.
7: Afwisselend zon en wolken, zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Kans op plaatselijke buien, mogelijk ook met onweer en hagel deze namiddag. Morgen wisselvallig maar warm, vanaf zondag een beetje frisser tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Europa Bank, de bank die durft.
5: Op de buitenring rond Brussel nog een kwartier extra. Van Wezenbeek tot Zaventem, daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de binnenring staat in Sint-Stevens-Woluwe ook een defect voertuig, daar ook op de rechterrijstrook. Naar Brussel schuif je nog aan op de E19, een kwartier vertragen tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de Antwerpsring naar Nederland verlies je een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent is dat 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En richting Antwerpen nog traag op de E19 vanaf Sint-Job. Daar mag je een kwartier erbij tellen. En in Mol is de zuiderring onderbroken ter hoogte van het kruispunt met de Postelweg. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Volgt daar de lokale omleiding.
3: Radio 2, Anne en Daan.
11: Anne Rijn.

0: Het is nieuw en het is van Isabella A. Smeek maar niet om mij. Nu, jongens.
1: Gaan we het hebben over het genre true crime, wou ik zeggen. True crime, dat is letterlijk vertaald waar gebeurde misdaad.
0: Ja.
1: Denk aan de vele podcasts die er zijn in dat genre. De boeken, de televisiereeks en het aanbod, lieve vrienden, is oneindig. En het scoort allemaal. En er zit een grote fan hier naast mij in de studio.
0: Ja, al die jaren, hè. Series, podcasts, ik volg het allemaal. Ik niet alleen thuis. Hoe de kinderen zijn fan.
1: Ja, en dan kom je naar mij en dan zeg je, oh, heb je die al gehoord en dat moet je eens luisteren. Ja. Oh, dat boek moet je eens lezen.
0: Ja.
1: Maar wat spreekt jou daar dan zo in aan, Anne? Want ja, dat zijn true crime, dat gaat vaak over moorden. Dat is niet gezellig, hè, om te lezen
0: en te horen en te zien. Nee, absoluut niet. Nee. Ook, het gaat zelfs al zo ver dat als ik ga joggen, dat ik zo meermaals achter mij kijk. Want ja, die vinden altijd de mensen die...
1: Ah ja. Je praat jezelf, dus angsten.
0: Ja, ook al. Maar ik denk dat is omdat de dingen die je ziet of hoort, dat is zo onwaarschijnlijk weerzinwekkend dat je het bijna niet kunt geloven. Want je kunt niet geloven, hoe kan een mens zo slecht zijn om dat aan een ander aan te doen?
1: Ja.
0: En dan begin ik, dan wil ik zo weten, hoe komt dat? Hoe zit dat brein in elkaar? Wat zijn de triggers? Hoe kunnen een mens vermoorden?
1: Ja. Ik kijk, net zoals vele mensen, ook wel eens naar die televisieprogramma's daarover. En dan is het vaak een reconstructie, hè, van wat er gebeurd is, in welke volgorde. En ook al weet je hoe het afloopt, want dat zijn zaken die soms tientallen jaren geleden in de media zijn geweest. En toch blijf je dan zo geboeid kijken hoe het stapje voor stapje het verhaal wordt ontrafeld.
0: Ja, maar ook zo dat onderzoek, hè, dat is iets, dat is niet onze wereld. Hè. Je kent dat niet, hè?
1: Nee.
0: Dus ik denk ik weet het niet. Ja, waarom zijn we er zo altijd geboeid over? Waarom willen we dat graag volgen of weten of zien? Ik ben zeker niet alleen. Het staat in de top 3 van podcasts, reeks van boeken. Dus laat gerust in de app van Radio 2 weten waarom jij zo'n fan bent van de true crime. Wat spreekt jou daar zo in aan?

0: Alphabet. Your mobility made easy.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: The Verve en Bittersweet Symphony. Hoe komt het dat we zo al geboeid zijn door de true crime? Wel, blijkbaar, ik heb net zo'n paar dingen opgezocht. De morbide nieuwsgierigheid. Dat is echt een menselijke eigenschap van ons, Daan.
1: Allee.
0: Van de mens, ja.
1: Waarom hebben we dat?
0: Ja, blijkbaar gefascineerd zijn door dingen die afwijken van de norm. En dan als kijker wil je de psychologie achter dat kwaad doorgronden en ook alle details weten van wat verborgen en taboe is. Allee, dat is wat ik hier gevonden heb. Ik denk toch dat we een professor moeten bellen.
1: We gaan een professor.
0: We gaan, ja, om voor zeker te zijn.

0: Heftig, hè? The First Time van Damiano David. Wij zijn op zoek naar true crime lovers. Heel wat mensen houden van true crime, hè? Dus eigenlijk waar gebeurt de misdaad naverteld in boeken of op series, podcasts.
1: Ja, we willen weten waarom we daar zo geboeid door zijn. Chris laat weten dat hij boeken en podcasts verslindt over de criminaliteit. Hij zegt ook wat jij net zei, Anne, wat mij het meest aantrekt. We willen kijken in het hoofd van die misdadigers.
0: Ja. Ik heb een berichtje gekregen van Sophie in de Radio 2-app. Ze is afgestudeerd als criminoloog. En True Crime Podcasts zorgen ervoor dat haar interesse in het studiegebied wat gevoed blijft. Zij is fan. Dag Sophie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, hier hebben we eigenlijk 2-in-1, hè. Criminoloog en een fan.
2: Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat het een en het andere wel wat voedsen.
0: Ja, want ik dacht ook, hoe meer podcasts en series er zijn over true crime, hoe harder dat die studierichting toch ook boomt, niet?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is nu voor mij ondertussen al wel eventjes geleden dat ik ben afgestudeerd, maar dat is wel een heel populaire studierichting aan het worden. Ik merk dat in mijn omgeving ook wel.
0: Ja, en is dat echt zo dat je naar het brein kijkt van misdadigers?
2: Ja, dat was eigenlijk wel een beetje mijn idee erachter om het te gaan studeren ook. Omdat het, ja, om te begrijpen van hoe komt dat nu? Waarom doen mensen zo dingen die ze doen?
0: Ja, gek. Ja, dat kan je niet vatten ook niet. Hè. Wat zijn zo de podcasts of de series die je volgt?
2: Goh, de podcast natuurlijk is de Volksjury. Hè. Die volg ik echt.
0: Ja.
2: Maar er zijn er heel veel verschillende. Er zijn er Het Fortuin Carlier.
0: Ja, op 14 maart. Ja, ook heel
2: top,
0: goed.
2: Een top reeks. Ja, dat was heel fijn om te luisteren. Dat was ook heel mooi gemaakt.
0: Ja.
2: En verder zijn er zo, wel wat Nederlandse ook. Moordzaken, de podcast, Ontvoerd.
0: Er zijn er veel. Er zijn gigantische. Het staat ook in de top 3 van de meest beluisterde podcasts van die dingen allemaal.
2: Ja,
0: en herken je dan dingen terug uit je studie?
2: Ja, of ook soms dat ik denk van, dat klopt toch niet helemaal wat er gezegd wordt. Het zijn ook heel vaak gewoon mensen die geen kennis van zaken hebben, hè. Ja. Dat wat ook logisch is. En bijvoorbeeld Silke en Laura van de Volksjury doen enorm veel research, maar dat blijft wel uit de media en dergelijke, dus niet echt wetenschappelijk onderbouwd.
0: Ja.
2: En daar zitten soms wel wat hiaten, uiteraard, hè, wat ook logisch is, want dat haalt je niet zomaar uit de media natuurlijk.
0: Nee, tuurlijk niet.
2: Dat zeker wel, dus er zijn wel wat mismatches soms.
0: Ja, oké. Goed, Sophie, dankjewel voor de uitleg. Ik vond het wel interessant, die criminoloog. We gaan straks met een professor bellen die ons gaat uitleggen hoe het komt dat wij zo gefascineerd zijn. Sophie, ik wens je een fijne dag. Tot ziens. Dag Sophie, bye bye.
2: Dag.
3: Profiteer nu bij Torst van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Kidnet komt naar je toe met Kidnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Light Me, de Kidnet Band, Waiko en DJ Kidnet. Kidnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
9: Check die
8: ze in mijn
9: jas.
8: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
7: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazette van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Billy Ocean en Hey You, Get Out of My Dreams and Get Into My Car, baby.
1: Oké dan, Anne. Dag Jacot, goedemorgen.
2: Het is eigenlijk echt het beste nummer om hier het weerbericht op verder te vertellen. Want het is effectief van straks get into your car, want het gaat onweren. En wisten jullie dat? Ja. De auto is de veiligste plek om te zijn als het onweert.
0: Ja.
2: Want dat is een soort van kooi van Faraday, waarop die bliksem gewoon niks kan doen aan de mensen daarbinnen. Dus
0: ja.
1: Mensen allen in de wagen straks.
2: Of in een huis is natuurlijk ook veilig. Ja.
0: Maar niet onder een boom.
2: Nee, niet onder een boom, niet in een wei gaan staan. Dat moeten we allemaal niet doen. De komende uren, want deze namiddag verwachten we plaatselijke buien met onweer, met hagel, met lokaal veel neerslag op korte tijd. Want het wordt weer warm vandaag, tot 32 graden. En die hitte die de laatste dagen is opgeteld, die gaat uiteindelijk vandaag, vannacht, morgen gaat die expanderen in hitte, onweder. Zo gaat dat weten we ondertussen. Weinig wind vandaag, maar die wind kan dus wel wat toenemen tijdens die onweders. En dus vanavond en vannacht ook nog kans op onweersbuien. Ja, die zijn zo wat verspreid. We weten niet goed waar of wanneer die gaan gebeuren, maar het zal ergens vanaf deze namiddag tot de hele nacht zijn dat er kans is op onweer. Minimumtemperaturen vannacht tussen 10 en 18 graden. En dan morgen ook wel weer zo'n grijze dag met af en toe onweersbuien. Maar het wordt nog wel warm met temperaturen tot 30 graden.
0: Oh.
2: Die 30 zal vooral voor de Kempen zijn, voor het uiterste zuidoosten van het land. In het centrum eerder een 28 à 29. Maar dan vanaf zondag zijn we wel echt van die hitte helemaal verlost. Dan is het echt de ramen en deuren opengooien om die ook uit je huis te krijgen, want dan krijgen we nog maximaal tot 23, 24 graden, zoiets. Met ook af en toe nog buien en zo. Ja, dat wisselvallige weer met af en toe zon, af en toe buien, dat blijft ook volgende week hangen met dan temperatuur rond een 20 graden. Dus de eerstvolgende tropische dag met 30 graden of meer, die zie ik nog niet meteen liggen na vandaag.
0: Nee, ik denk dat veel mensen blij zijn dat het wel dat gaat stoppen.
1: Ja, het is een beetje te veel van het goede, hè.
2: Ah wel, en zo vroeg op het jaar. We moeten nog een beetje overhouden voor de zomer. Hè.
0: Ja, dan gaan we het goed los. Oké, Jacot, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Hoogstraten aardbeien.
0: Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten extra van Wezenbeek tot Zaventem. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E19 is bij Mechelen-Noord een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Troontunnel richting Koekelberg. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Dan nog richting Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht, 10 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint Job, 15 minuten en 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. En op de E40 richting kust is bij Zwijnaarden een ongeval gebeurd op de aansluiting met de E17.

0: ik parachute, maar als jij een paraplu nog hebt openstaan, op je terras, doe het maar dicht, want het gaat dus onweren.
1: Dat moet ik zo meteen thuis nog allemaal gaan doen. Want dat staat allemaal nog in zomermodus.
0: Ja, bij ons ook.
2: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
3: Hoe doen ze het precies?
2: Ja, ik ken het niet.
3: Allee, draai het in een keer.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Morgen trekt Ruben samen met Weekwatcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
3: Amai zeg.
2: Ja, oké. Okay.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Live van op Oostende voor Anker.
5: Morgen ochtend om 8 uur op Radio 2.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Barbecue-topper gespot, nu bij Colruyt. 2+2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
9: 2+2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Radio 2.

0: Voyage, voyage. We hebben het over true crime. We zijn thuis allemaal fan van de series, van de films, podcasts, boeken over waar gebeurde misdaden. En we zijn niet alleen. Als je in de top 3 kijkt van de meest gestreamde series of podcasts, kom je ook true crime tegen. Waarom zijn we zo gefascineerd door moord, door gruwel? We vragen het aan Stijn Jooijen. Hij is professor communicatiewetenschappen. Goedemorgen, dag Stijn.
1: Goedemorgen.
2: Hallo, waarom zijn wij zo gefascineerd door true crime? Wat trekt ons daarin aan?
1: Het is een beetje een combinatie van verschillende zaken. Ik denk enerzijds, het is natuurlijk altijd true crime, het woord zelf, het gaat over crime, het gaat over zaken die vaak redelijk sensationeel zijn. Het voyeuristische aspect in ons wordt vaak wel een keer aangesproken. Als we dan een inkijk krijgen in de gedachtenhang van moordenaars, van hoe dat ze eigenlijk te werk gaan. Dat is één aspect, denk ik, dat heel hard speelt. Zo die nieuwsgierigheid, dat voyeurisme ook wel een beetje. En anderzijds, het idee ook wel dat je mee kan zoeken naar een mogelijke dader of naar oplossingen. Zo het aspect van zelf eigenlijk een amateur-detective kunnen zijn. En meehelpen denken, meehelpen redeneren, zoeken. Dat spreekt ook wel heel veel mensen aan. Ja.
0: Ja. Is het ook iets educatiefs? Als in, kan je daar iets uit leren?
1: Ik denk het wel. Als je ook kijkt naar de cases die eigenlijk soms worden opgepikt, zijn vaak cases over het Dutroux. Dat is ook iets dat veel mensen hebben meegemaakt. Maar misschien te jong waren op dat moment om alle details te kennen en zo meer. En dat zie je ook wel, als je daar enige tijd over gaat, dat je ook wel het voordeel hebt van afstand. En dat je misschien het rotere plaatje beter begrijpt. Dus de educatieve zit misschien ook wel daar ergens in, de bestaande zaken beter te leren kennen. Maar anderzijds is het ook wel zo dat je kijkt eigenlijk in een heel veilige context, of je luistert eigenlijk in een heel veilige context mee naar criminele feiten. Waardoor je ook inzicht krijgt in hoe dat de criminele feiten eigenlijk gebeuren, hoe dat daders denken.
0: Ja, dat we willen ontdekken wat er eigenlijk in het hoofd van een dader omgaat.
1: Ja. Op een veilige manier natuurlijk, omdat je bent niet meteen rechtstreeks betrokken, je maakt niet zelf. Nee. Maar je hoort wel en je ziet wel wat anderen hebben meegemaakt.
0: Als je zo naar de cijfers kijkt, het is ook een soort van overlevingsmechanisme, denk ik. Want blijkbaar, vooral bij vrouwen, is de fascinatie voor true crime groot. Want blijkbaar door misdaadverhalen te analyseren, leren we onbewust hoe we onszelf in een gevaarlijke situatie kunnen beschermen. Klopt dat?
1: Klopt, ja, dat klopt zeker. Het blijkt ook uit heel veel cijfers dat inderdaad vooral vrouwen heel hard het genre omarmen. En vaak vanuit dat idee van, als het inderdaad dan gaat over gruwelijke feiten of geweldplegingen, dat je inderdaad zo'n beetje de modus operandi ziet van hoe dat iemand werkt, waar een werkterrein, om het zo een beetje cynisch te moeten omschrijven, plaatsvindt, welke buurten dat je eventueel moet ontwijken, hoe je kan zelf verdedigen. Eventueel. Dat zijn een aantal zaken die je wel kan uitnemen als luisteraar.
2: Ja. Nu, naast of achter al die verhalen zitten natuurlijk ook families en vrienden die het van veel dichterbij hebben meegemaakt. Dan kan je ook de vraag stellen, is het wel respectvol om naar die nabestaanden toe, om dan naar hun verhaal, je bent echt aan het mee, voyeurisme, aan het meekijken in hun verhaal, hè?
1: Ja, heel terechte opmerking. Ik denk dat dat de ethische component is die vaak minder belicht wordt. Maar het is natuurlijk wel zo voor die nabestaanden. Het is eigenlijk een tweede keer dat ze lijden. Het is eigenlijk een tweede keer dat ze geconfronteerd worden met het leed, met wat er naasten is eigenlijk overkomen. Dus ik denk als maker heb je daar wel een zware morele verantwoordelijkheid om respectvol te zijn naar die nabestaanden, eventueel hen betrekken in het productieproces, op de hoogte brengen op zijn minst in elk geval. Maar toch, hun stemmen ook wel aan bod laten komen.
0: Ja, absoluut. Goed, dankjewel. Dus we onthouden vooral dat het pure nieuwsgierigheid is. Hè? Nieuwsgierigheid naar iets dat we niet kennen.
2: Ja. Weet je waar ik aan moest denken als er zoiets bij jou op straat gebeurt, dat je zo stiekem dan net de vuilbakken gaat buiten zetten om zo mee te...
0: Dat is nieuwsgierigheid.
2: Dat is ook diezelfde. Er gebeurt wat en we willen er zo wat bij zijn op de achtergrond.
0: Wat dus blijkbaar des mensens is, hè?
1: Ja. Zeker. Ja.
0: Goed, professor communicatiewetenschappen Stijn Jooijen, dank je wel voor de uitleg. Tot een andere keer. Tot ziens, tada.
1: Ja. Dag.

0: Here Comes the Sun van The Beatles. Wat weten we voortaan, dankzij Anne en Daan? Dat 80% van de mensen met een auto-immuunziekte vrouwen zijn. Volgens onderzoekster Charlene is het niet enkel genetisch. En met je leefstijl en leefomgeving goed in beeld te brengen, kan je ook triggers ontdekken. Zij ontwikkelde een app, de Buddy Rise, dat je daarmee kan helpen. Morgen is het trouwens wereldwijde MS-dag.
1: En dan komt die app er ook aan. Hè. We weten ook dat Margot vandaag in Limburg op zoek is naar de beste buurt. Vanmorgen was ze al in het noorden van de provincie, in Bocholt en ook in Hechtel. En zometeen houdt ze ook nog halt in Mazeik aan de Maas. Met andere woorden, Margot valt vandaag in een bad van Limburgse gastvrijheid. Wie de beste buurt van Vlaanderen 2026 wordt, dat ontdekken we maandagochtend in Goeiemorgen Morgen. Spannend.
0: Spannend. En dat we allemaal ergens wel geboeid zijn door true crime. Pure nieuwsgierigheid naar een wereld die we niet kennen. Psychologisch, omdat we in het hoofd van de dader willen kijken. En dat legde Stijn Joye uit. Hij is professor communicatie en ook fan van true crime.
1: Stel voor dat we niet al te veel misdaden gaan doen dit weekend. Liefst zelfs geen.
0: Doe rustig.
1: En dan rustig.
0: Tot maandag.
1: Doei.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
8: Europa? Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
11: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Maar schatteke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
13: Ja, mocht dat niet misschien?
12: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
13: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
13: B-Bad.
11: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
15: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
14: En helemaal op maat.
15: Zeker, tot in de details.
16: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
17: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We zijn straks onder andere in Bornem, waar de buren meeleven met het gezin van de 12-jarige Arthur, een van de slachtoffers van de treinramp in Buggenhout. Arthur wordt morgen begraven.
18: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
1: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Een man die zijn eigen baby doodde is veroordeeld tot 7 jaar cel. In Mol zijn verschillende huizen ontruimd na een ongeval met een vrachtwagen met een gevaarlijke stof. En we kijken nog eens naar welke maatregelen de regering vannacht allemaal heeft goedgekeurd. Een man uit Pajottegem in Vlaams-Brabant is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor het doodknijpen van zijn eigen baby, 2 jaar geleden. De man gaf op het proces aan dat hij gefrustreerd was door het gehuil van het kind. Ook de moeder werd veroordeeld tot 20 maanden cel voor schuldig verzuim, omdat ze niet had ingegrepen. Volgens advocate Saskia Kerkhofs, die werd aangesteld als voogd van de broer van de baby, is het jammer dat er geen assiseproces is gekomen, want dat zou beter zijn geweest.
19: Een lang assiseproces betekent wel dat je van 's morgens tot 's avonds dagen aan een stuk hoort wat er allemaal van onderzoek gebeurd is in een zaak. Ik ben er wel van overtuigd dat hadden die mensen zich een week lang voor een volksjury moeten uitleggen. Ja, dat ze dan wel zouden beseft hebben wat ze gedaan hebben. En daar blijf ik een beetje op mijn horen zitten.
1: 3 verdachten van de zware vechtpartij zondagavond op de kustram in De Haan worden vrijgelaten onder voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat ze tijdelijk niet meer in West-Vlaanderen mogen komen. De drie jongeren hebben geen of hadden geen geldig vervoersbewijs en wilden vluchten van een controle. Er ontstond toen een gevecht met de controleurs en ook twee politieagenten raakten gewond. De verdachten zouden hun fout hebben ingezien en zelf voorgesteld hebben om de slachtoffers een schadevergoeding te betalen. Er is ook nog een vierde verdachte, een jongeman van 19 uit Brussel, die is zichzelf gisteren pas gaan aangeven bij de politie. In Mol in de Antwerpse Kempen zijn tientallen woningen ontruimd nadat er vanmorgen een vrachtwagen was gekanteld met een gevaarlijke stof aan boord. De vrachtwagen moest remmen of uitwijken en belandde in de berm. De Zuiderring is daardoor in beide richtingen afgesloten en het kan nog enkele uren duren voor de gevaarlijke stof is overgeladen. Er zijn ook extra veiligheidsmaatregelen genomen, zegt Christophe Geens van de brandweer.
3: In de twee containers zitten organische peroxide in vaste vorm. Dat is een stof die op zich niet direct gevaarlijk is, maar wel kan reageren op hoge temperatuur. En nu net vandaag is het een bijzonder warme dag, dus dat is wel een factor die we in het oog moeten houden. Daarom worden de containers gekoeld met water door de brandweer. En hebben toch ook de perimeter vergroot, waarin enkele straten vallen met een 40-tal huizen die ook geëvacueerd worden.
1: Afgelopen nacht is de pensioenhervorming goedgekeurd. En dat kan gevolgen hebben voor de berekening van je pensioendatum. Daarom zal de berekeningsmogelijkheid tijdelijk weggehaald worden van de website mypension.be. Tegen het najaar moet dat wel weer mogelijk zijn als alles is aangepast aan die nieuwe regels. Dat zegt Giselle Dac. Curvers van de Federale Pensioendienst.
20: Wat wel veranderd is, is dat we eigenlijk, we werken, je moet zoveel jaren hebben van zoveel dagen om vervroegd op pensioen te gaan en we gaan daarvan van 104 naar 156. Ja. En dat kan wel voor sommige mensen ervoor zorgen dat die pensioendatum een beetje naar achter schuift. Nu, alle details over die regels rond die pensioendatum, die staan op onze website pensioenhervorming.be.
1: Afgelopen nacht is ook de centenindex goedgekeurd. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. En ook de energiesteunmaatregelen zijn goedgekeurd. De federale regering voorziet daar de komende drie maanden in totaal 80 miljoen euro voor. Concreet wil de regering werkgevers fiscaal stimuleren om hun kilometervergoeding te verhogen of er één in te voeren, zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen. De regering gaat ook via de OCMW's kwetsbare gezinnen helpen bij de aankoop van kool, stookolie of aardgas. En er komt ook een campagne om minder energie te verbruiken met de focus op telewerk, carpoolen en het openbaar vervoer. Vanuit de Europese Unie en de NAVO komen er felle reacties op de inslag van een Russische drone op een flatgebouw in Roemenië. Er zijn al vaker Russische projectielen op Roemeens grondgebied terechtgekomen, maar nu zijn er ook twee gewonden gevallen. Roemenië zelf spreekt van een ernstige escalatie van het conflict. Roemenië is lid van de NAVO en als een NAVO-land aangevallen wordt, dan moeten de andere landen elkaar in principe steunen op militair vlak. Ruslandkenner Jan Baljouw zegt dat er een nieuwe lijn is overschreden.
21: Het is geen intentionele aanval, voor zover we het op dit moment weten. Dus het is geen zaak voor artikel 5 van het NAVO-verdrag in te roepen, dus de collectieve defensie. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit NAVO-grondgebied is en dat de NAVO-landen niet zomaar kunnen doen alsof dit niet is gebeurd. En Roemenië heeft inderdaad ook gevraagd aan de NAVO om maatregelen te nemen en dan kijk je in de eerste plaats naar een versterkte droneafweer. Dus het is toch de vraag waarom daar niet al eerder aan gewerkt is.
1: Het weer dan. Geleidelijk meer wolken met plaatselijk regen- of onweersbuien, met mogelijk ook heel veel neerslag op korte tijd. Temperaturen van middag tot 32 graden. Ook morgen is het nog warm, met kans op buien of onweer. En zondag wordt het dan iets koeler tot 24 graden. Vooraan in dit nieuws zat de veroordeling van een man uit Pajottenchem die zijn eigen baby had doodgeknepen. Hij moet 7 jaar naar de cel. Ook de moeder van het kindje krijgt 20 maanden omdat ze niet had ingegrepen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
22: Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland verlies je meer dan een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. In Merksem is een ongeval gebeurd op de invoegstrook. Richting Antwerpen aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint-Joop 20 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier. En op de A12 is in Wilrijk de linkerrijstrook dicht door een aanrijding.
23: Europabank, de bank die durft.
24: Radio 2.
2: Radio 2 Middag in Antwerpen.
4: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Els Broekmans.
5: Goeie zwolemiddag en welkom.

0: Colma was dat met Papa Oeté. Het is al heel mooi weer geweest deze week, maar er gingen even zoveel donkere wolken, figuurlijk dan, want we hebben ook heel veel slecht nieuws moeten brengen. Zo sloeg dinsdag het noodlot toe in Buggenhout. De treinramp eiste 4 mensenlevens, dat van 2 kinderen en ook dat van de chauffeur en de begeleidster. In Bornem hangen de vlaggen nu al een paar dagen half stok, want de 2 kinderen woonden in Bornem. Morgen wordt de 12-jarige Arthur begraven. Onze VRT-nieuwsreporter Bart Segers is nu bij 2 buurvrouwen van het getroffen gezin. Bart, ik veronderstel dat daar erg wordt meegeleefd in de straat.
1: Ja, absoluut, Els. Hier in de Kloosterstraat in Bornem leven de buren enorm mee met dat gezin. Dat getroffen is door een ongelooflijk drama natuurlijk begin deze week. En een van die buurvrouwen is Daniela. Jij woont eigenlijk naast het Oekraïense gezin van wie de zoon is overleden bij dat busongeval in Buggenhout. Hoe is dat nieuws eigenlijk oorspronkelijk bij jou binnengekomen?
2: Ik had al gezien op Facebook dat er een klein busje was aangereden. Ik hoopte natuurlijk dat zij het niet waren. Ja, er rijden veel naar die school. Om 11:30 heb ik het nieuws gezien. En rond 10:00 zag ik de politie toekomen. En dan wist me genoeg eigenlijk. Hè. Ik ben buiten gegaan. Ik heb het eigenlijk allemaal meegemaakt toen dat binnenkwam bij hun. Dat was enorm zwaar. Dat snijdt door merg en been, hè, zoiets.
1: Ja, want jij staat er dan als buurvrouw ook een beetje ontredderd eigenlijk op dat moment. Kon jij iets doen voor dat gezin dan?
2: Op dat moment niet. Dat was een politieagent samen met iemand van misschien slachtofferhulp, ik weet het niet. Ze zijn elkaar in de armen gevallen eigenlijk. En de taalbarrière is moeilijk. Hè. Mensen spreken bijna geen Nederlands.
1: Maakt dat het moeilijker om hen bij te staan deze week? Merk je dat in het contact?
2: Ja, dat wel. Ja. Ze hebben wel heel veel steun van andere Oekraïense mensen. Ze hebben een hele grote vriendenkring. Dat zien wij ook, dat er veel komen en gaan. En ik denk dat ze zo bij elkaar aflossen voor hun bij te staan. Zo, dat zien we toch wel, ja. Maar het verdriet is heel groot, hè.
1: Ja, bij mij ook een andere buurvrouw van het gezin, Els, Tine, woont hier ook een beetje verderop. Hoe ben jij de voorbije dagen omgegaan met die gebeurtenis?
3: Ja, dat is verschrikkelijk, hè. Het ging door merg en been toen we het vernamen. Er zijn geen woorden voor. Je kunt die mensen niet helpen. Het enige wat we kunnen doen is misschien met eten een beetje. Ik heb ook soep voor hen gemaakt om zo op die manier toch een beetje mijn steun te kunnen betuigen. Ik zeg het, we zijn in shock. De straat is hier in shock. Ja.
1: Ja, het zijn ook mensen die oorspronkelijk uit Oekraïne gevlucht zijn voor de oorlog naar hier. Die mensen zijn hier dan ook geholpen en begeleid. Ja, het is een drama bovenop een drama eigenlijk, hè, want dat zijn al gevluchte mensen.
3: Klopt, die mensen hebben al heel wat meegemaakt. Ze zijn hier enkele jaren geleden terechtgekomen in Bornem. En wonen ook in het ouderlijke huis van mijn grootouders die daar overleden zijn. Zij hebben enorm hun best gedaan om zich te integreren in onze gemeente. En we merkten ook echt wel dat ze hun hier meer en meer begonnen thuis te voelen. Voor de kindjes ook, heb ik destijds ook wel een beetje geholpen om hun naar een school voor hun te vinden. Ze zijn hier dan ook in de buurtschool naar school gegaan. En dan sinds middelbaar gaat dan Arthur naar Buggenhout naar school. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk, want die mensen hebben echt, die hadden eindelijk zo wat hun plek kunnen, hun thuis teruggevonden. En nu gebeurt er zo'n drama. Er zijn geen woorden voor.
1: Ja, Daniela, jij zei daarnet ook tegen mij, die Arthur, dat was ook gewoon een hele lieve jongen eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Als je hem niet gezien had, zorgde hem er wel voor dat dat een goede dag kwam zeggen of roepen, zijn hand opsteken.
1: Ondanks toch die taalbarrière dan. Ja, dus hij was wel heel sociaal hier in de straten.
2: Ja, dat is zo. Ook naar de buren toe. Hij stak altijd zijn hand op. Hij riep altijd tegen iedereen. Hij kwam ook, als hij van school kwam, bij ordenen voorbij lopen met zijn boekentasje op zijn rug. Hij zat, ik denk dat hij ook wel mee met de klasgenoten van Oekraïne zo wat mee les volgde in de namiddag vorig jaar en de jaren ervoor. Dat hoorden wij tot bij ons binnen eigenlijk, dat hij zo vrolijk was. Dat hij, ja, het is... Ja, een ongelooflijk vriendelijk kind. Dat horen wij van iedereen zeggen.
1: Ja, en heb je dan na die eerste shock van begin deze week, heb je intussen eigenlijk nog gesproken met de ouders?
2: Ja, met de papa. We zijn er naartoe gegaan een dag nadien. Dezelfde dag waren zij maar 's avonds laat thuis. Een dag nadien en de mama lag te slapen, eindelijk, een beetje rust. De papa hebben hem vastgenomen en getroost, maar je kunt niet veel doen. Ze zijn kapot van verdriet, gerust. De papa hebben hem vastgenomen en getroost, maar je kunt niet veel doen. Ze zijn kapot van verdriet, hè.
1: Ja. Morgen, Tine, is er dan de uitvaart hier een beetje verderop in de

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Radio 2 in Antwerpen, live.
1: Steunen, omdat dat toch wel belangrijk is dat ze dat voelen, dat iedereen klaar staat voor hen, want meer kunnen we niet doen.
2: Oké, ik wens jullie allebei morgen heel veel sterkte tijdens die uitvaart. Het is trouwens ook wel een beetje een heel vreemd beeld, Els, daar aan de abdij, want op dit moment staat er dan ook nog eens de kermis. Dus dat past helemaal niet bij die sfeer die morgen aan de abdij te voelen zal zijn, maar het is niet anders natuurlijk, hè, zo is het leven. Morgen dus die uitvaart in de abdij in Bornem en de politie en de gemeente hebben gevraagd om, ook aan ons, aan de pers, om ons daar heel sereen op te stellen en een beetje afstand te houden, dat mensen daar op een waardige manier afscheid kunnen nemen van Arthur en de familie steunen vooral dat.
3: Dat gaan we doen. Dankjewel, Bart.

0: Dasha en Austin, zo dadelijk alles over levensloop in Wieke Vorst dit weekend.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Radio 2.

0: Ach, waar is de tijd van deze hit van Le Poppy? Non, non, rien a changé. In Wiekevorst zijn ze helemaal klaar voor Levensloop Nederland. Met nu op de teller meer dan 1000 wandelende of lopende deelnemers. Er zijn natuurlijk ook vrijwilligers, supporters, sponsors en bezoekers die zich allemaal willen, of die allemaal willen tonen dat ze meeleven met mensen die strijden tegen kanker of mensen die iemand hebben verloren. De verbondenheid, de hoop en de vastberadenheid van al die mensen, daar draait het ook in Wiekevorst om. Ik heb nu Leslie Tilleman aan de telefoon. Zij is teamkapitein. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent op Levensloop Nederland in Wiekevorst teamkapitein. Van welk team? Vertel eens.
1: Ja, ik ben teamkapitein van Caviarie. Team Caviarie is dat is eigenlijk een middelbare school. Het Kardinaal van Roy Instituut in Vorselaar. Ja, de bedoeling is eigenlijk als teamkapitein eigenlijk om iedereen te motiveren om met zoveel mogelijk deel te nemen aan Levensloop Nederland. We doen ondertussen dat een vijftal jaar met onze school.
0: En is dat dan met een team van leerkrachten of leerlingen of allebei?
1: Dat zijn meestal leerlingen, maar ook heel veel leerkrachten of familieleden van leerlingen of zo. Dus iedereen die sympathie heeft voor het Kardinaal van Roy Instituut.
0: Ja. Van waar jouw engagement voor Levensloop, Leslie?
1: Mijn papa is zelf overleden aan huidkanker. Dus alle opbrengsten van Levensloop gaan naar Stichting tegen Kanker. En het jaar dat hij was overleden, in 2017, dan kwam ik eigenlijk toevallig op Levensloop terecht, in Herentouw toen. En ik vond dat zo'n mooi initiatief. Dat gaf me heel veel troost dat weekend. Ons papa zijn foto werd geprojecteerd bijvoorbeeld tijdens de kaarsjesceremonie. En die samenhorigheid die dat daar was, het meeleven met de vechters, het weten welk goed doel dat gaan steunen zijn. Het samen wandelen, die 24 uur, die kraampjes, ik vond dat zo prachtig. En ik had er zoveel deugd van na dat weekend, dat ik besloot om eigenlijk zelf een team op te richten. En sinds 2017 eigenlijk ben ik teamkapitein.
0: Het is altijd ter ere van jouw papa en ter ere van iedereen die vecht tegen de ziekte. Hoe groot is jullie team dit jaar?
1: Meestal zijn we met een vijftigtal personen die meedoen dat weekend.
0: Die meedoen, dat betekent die meelopen, wandelen, want dan moeten we misschien ook nog eens even vertellen, wat doen die mensen eigenlijk dan ten voordele van de Stichting Tegen Kanker?
1: Wel, ter plaatse hebben we eigenlijk de cateringtent, dus dat is een grote drankentent. Dus wij verkopen daar drankjes. Vele teams doen eigenlijk een activiteit tijdens Levensloop Nederland, zoals een tombola of er worden bruisballen gemaakt bijvoorbeeld. En allerlei activiteiten. En daarbij inderdaad wandelen of lopen, hangt er vanaf wat je wil, de leden van elk team gedurende 24 uur in een soort estafette. Wandelen zij de klok rond om die samenhorigheid met die vechters te laten zien en eigenlijk om die strijd tegen kanker te symboliseren. Ja. Dus dat eigenlijk, ook al wil je opgeven, dat je dat eigenlijk niet kunt en dat blijft doorgaan. Dus probeert iedereen de klok rond te wandelen en te lopen.
0: Ja. Jij blijft als teamkapitein ook 24 uur wakker, Leslie?
1: Zo goed als 20-tal uur, ja. Wij gaan eigenlijk in totaal is waarschijnlijk meer, want we beginnen met opstellen na school, ik ben leerkracht. En dan gaan we eigenlijk vanaf zaterdagmiddag 3:30 begint het. En het stopt op zondag om 4:00. En wij gaan 's nachts een aantal uurtjes slapen, ja, een viertal uurtjes, en dan komen we terug. Maar onze tent blijft wel open, er komen leerlingen de nachtdienst vervolledigen. Dus we blijven wel 24 uur aanwezig.
0: Ja, fantastisch. Heel veel adrenaline die ervoor zorgt dat jullie wakker kunnen blijven voor het goede doel. Ik wens je nu al een fantastisch weekend samen met het hele team.
1: Ja, dank u.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. In Mol zijn de bewoners van zo'n 50 huizen uit voorzorg geëvacueerd nadat een vrachtwagen met een gevaarlijke stof is gekanteld op de Zuidering. Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 7 uur en de takelwerken zijn nog volop bezig. Daardoor blijft de weg richting Lommel nog een tijdje afgesloten. De vrachtwagen is geladen met een stof die mogelijk gevaarlijk kan zijn bij erg warm weer en daarom is de veiligheidszone intussen uitgebreid. Dat zegt burgemeester Wim Kaiers.
1: Er is gebleken naar analyse, want we wilden het uiteraard gaan takelen en al die stoffen op een veilige manier wegbergen, dat toch wel een evacuatie van een perimeter van 400 meter noodzakelijk is om helemaal op safe te spelen. Dus een vijftigtal huizen zijn daardoor geïmpacteerd. Heel wat mensen hebben denk ik zelf wel oplossingen, maar degenen die geen oplossing hebben, kunnen terecht in ons opvangcentrum dat we een Sunparks Campus in Meren opgericht hebben.
0: De gemeente voorziet ook vervoer voor wie dat nodig heeft. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Het politiekorps van de zone Rivierenland in Mechelen is erg aangedaan nadat een van hun collega's in het ziekenhuis belandde na een geval van agressie. Woensdag namen de agenten een man van 18 mee naar het politiekantoor omdat hij te snel reed met zijn bromfiets. En daar viel hij plots een inspecteur aan. Die brak zijn heup en zal lange tijd niet kunnen werken. Het incident leeft heel erg bij het korps, zegt woordvoerder Dirk van de Sande.
2: Als politiezone Rivierenland zijn we een groot korps, maar tegelijk ook een kleine familie. En dat geeft dat iedereen daar heel betrokken bij is. Onze collega heeft gewoon zijn werk uitgevoerd woensdagnacht. En dan natuurlijk de grote vraag, van waaruit plots dat buitensporig geweld? Het waren gewoon administratieve afhandelingen van verkeersovertredingen. En dat leeft in het korps. Daar zijn onze meer dan 500 medewerkers echt wel van aangedaan.
0: De jongeman die de inspecteur had aangevallen werd naar huis gestuurd met een enkel band. Mechels burgemeester Bart Somers wil een strengere wetgeving voor geweld tegen politiemensen. En hij schreef daarom een brief naar de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. In het Turnhouts Vennegebied is het bezoekerscentrum De Kleine Engelandhoeve tijdelijk gesloten omdat er is ingebroken. In de hoeve kan je ook iets drinken en eten en er werken mensen die moeilijk een job vinden. Dat kan nu dus even niet, want er is heel wat vernield en de werknemers zijn ook erg aangedaan. Dat vertelt schepen Luc op de Beek.
3: Er is ook heel wat schade door vandalisme, zowel binnen als buiten aan het gebouw. Er zijn materialen gestolen van machines zoals een bosmaaier en dergelijke. In de kassa met wisselgeld is leeggehaald, hè. Maar het is vooral eigenlijk ook de impact dat het heeft op de mensen die daar werken. We hebben daar een project met mensen die toch wel verder afstaan van de arbeidsmarkt. Zij hebben dat helemaal gemaakt en daarom gaan we deze namiddag ook een nazorg voorzien voor de mensen daar, zodat ze een beetje kunnen neerschrijven hoe zij zich voelen bij die gebeurtenis.
0: De politie is een onderzoek gestart en heeft in de ruime omgeving camerabeelden opgevraagd. En 20 bekende kunstenaars, onder wie Jan de Kleijer en Luc Tuymans, zullen hun werk laten veilen om het Antwerpse kunstenaarscollectief Ercola te ondersteunen. De kunstenaars worden uit hun pand met ateliers gezet, omdat de stad het gebouw wil verkopen. Ercola probeert om het gebouw zelf te kopen en heeft daarvoor al bijna €1 miljoen ingezameld. Met de veiling hopen de kunstenaars nog meer geld in te zamelen. Dat zegt Ewout Lehoek van Ercola.
4: Als we het nu niet kunnen kopen, als we het nu verliezen, zijn we het voor altijd kwijt. Nu momenteel werken we er met 30 kunstenaars. Dus dat is van modeontwerpers, dansers, muzikanten, beeldhouwers, schilders. We kunnen deze werkplek ook voor altijd verzekeren. En dat is het mooie. Dus als mensen een werk kopen, dan zijn ze mee de redder van zo'n een mooie plek in het hart van de stad.
0: De veiling start dinsdagavond om 8 uur in Veilingshuis Bernaerts. Eerst zon en wolken, straks kans op onweer. Het wordt zwoel tot 31 graden. En meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Naar de weg op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ondertussen al 40 minuten. Tussen Sint-Anna-Lenkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. In Merksem is een ongeval gebeurd op de invoegstrook. Richting Antwerpen aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint-Joop 20 minuten. En op de E313 vanaf Massenhoven een half uur.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
8: Goedemiddag, Gerrit. Xambi.

0: dan afspat. One Life, Xandy. Ik heb nog een leuke tip voor het weekend. Binnengluren bij moeder Overste. Je hebt er misschien al iets over gelezen op VRT Nieuws. Na 137 jaar vertrekt de laatste zuster deze zomer uit het klooster in de Antwerpse Lange Congostraat. Zuster Aline is 78 en verhuist naar Frankrijk. Maar eerst vertelt ze bezoekers nog tot en met zondag in luisterverhalen over het kloosterleven dat ze sinds 1969 beleefde. Het is buurtbewoonster Charlotte van der Vloed van verhalenbrouwerij Studio Congo die de luisterwandeling gemaakt heeft.
1: Dus mijn kinderen zitten hier op school, dus ik kom hier zelf vaak. Dus ik was ook heel geïnspireerd door het gebouw zelf. En het is zo vanuit die interesse in het gebouw van ja, welke verhalen zijn hier allemaal gebeurd, wat is hier allemaal, ja, wat heeft hier allemaal plaatsgevonden vroeger, dat die interesse is gekomen om zuster Aline te interviewen en de kinderen. Je doet een verhalenwandeling doorheen heel het kloostergebouw. En op verschillende locaties staat er een fotopaneel met een QR-code. En die kan je dan scannen met je gsm. Er zijn ook foto's van vroeger en nu. En dus op elke verschillende locatie hoor je een verhaal. Enerzijds van de zuster en anderzijds van de leerlingen of van de buurtbewoners. Of mensen die hier iets hebben beleefd in dit gebouw. Het is een familieactiviteit, maar ook vooral gericht op kinderen. Ook natuurlijk omdat dat hier zoveel kinderen rondlopen. Dus ze vonden dat ook wel leuk dat zij de verhalen van vroeger meekregen op een leuke manier. Dus ja, er is ook een speurtocht aan verbonden. We hebben hier ook ergens een schat verstopt. En je kan op schattenjacht gaan en dan ook de schat gaan ontdekken.
0: Ja, wordt leuk. Alle praktische info over die luisterwandeling dit weekend vind je op de website oudebadhuis.antwerpen.be.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
6: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Nick Kershaw and I Won't Let The Sun Go Down. Jacotte, goedemiddag.
1: Hallo, dag Els. Ja. Goedemiddag.
0: De zon is wel een beetje ontvloerd, zowel niet zuiver meer, hè? Het is onweerachtig.
1: Nee, klopt. Er zijn wat meer wolken al bij verschenen. En inderdaad, die eerste buitjes die zijn ondertussen al gevallen. En er gaan er nog meer zijn natuurlijk naar het einde van de dag toe. Maar tot die tijd wordt het dus nog zeer warm. Tot 1 of 32 graden mogen we verwachten. Wel met wat meer bewolking erbij. En vanaf deze namiddag, late namiddag en zeker vanavond en vannacht, kunnen we de eerste buien verwachten. Hoewel er nu al een paar kleine druppeltjes zijn gevallen in Antwerpen. Die buien die kunnen met onweer gepaard gaan. Dat is dat laffe weer dat we nu al voelen. Dat duidt aan dat onweer op komst is. Mm-hmm. Onweersbuien kunnen lokaal voor plaatselijk veel neerslag zorgen. Voor hagel eventueel ook. En voor rukwinden. Dus daar moeten we toch rekening mee houden de komende uren. Ook morgen staan die onweersbuien nog op het programma. Dan opnieuw bij zeer warme temperaturen tot 7 of 28 graden. Richting de Kempen misschien nog wel een 30 graden. Maar op de meeste plaatsen dus net niet. Mm-hmm. Met dus opnieuw buien, onweersbuien verwachten we ook morgen. En dan vanaf zondag wordt het gevoelig frisser. Dan halen we nog maar 23 graden. Het blijft ook wisselvallig met af en toe nog buien. Eventueel ook nog een klein beetje onweer. En ook volgende week zien we op maandag dat het allemaal nog wel droog blijft. Of grotendeels droog. Maar vanaf dinsdag dat die wisselvalligheid toch nog in de lucht blijft hangen. Bij temperaturen die net op en boven en onder de 20 graden liggen.
0: Dat zal weer wennen worden.
1: Voor de rest van de week. Ja, dat wordt inderdaad weer wennen.
0: Dankjewel, Jacotte, en een fijn weekend.
1: Alsjeblieft.
0: Dag.
1: Voor jou ook.

0: Tristan van Samang, zoals we hem nog niet vaak gehoord hebben. Hotshot was dat. In het Vaartheater in Schoten gaat vanavond een voorstelling in première die gespeeld wordt door 7 vrouwen die slachtoffer werden van seksueel geweld. 2 van hen zijn hier, Sophie en Lynn, en ook de regisseur Leen Braspenning. Goedemiddag en welkom. En meteen de vraag waarom jullie gekozen hebben voor de titel Poppemie, geen speelgoed.
1: Ja, dat was best een zoektocht, omdat we zeker poppenspel gebruiken in de voorstelling. Omdat eigenlijk de vrouwen die dat op scène staan, zeker geen poppen zijn. Geen poppenmie die dat zich volledig opmaakt, die dan maar voor het grijpen is. Maar ze misschien wel eens behandeld zijn als poppen.
2: Ja, ik weet nog dat je met de titel kwam, Poppenmie. En ik dacht, ik vind dat te mooi. Poppenmie, want ja, wij zijn toch geen poppenmie. En dan dacht ik, ja, met ons moest je niet spelen. Dus, en zo zijn we dan op de titel, de ondertitel gekomen. Van.
0: Ja, Leen, vertel eens, hoe is de voorstelling er eigenlijk gekomen?
1: De voorstelling is er gekomen omdat ik als theatermaker heb gemerkt dat je met spelmethodieken heel veel kan betekenen bij trauma eigenlijk. Dat je als een groep gelijkgestemde, in dit geval 7 vrouwen die daar hetzelfde hebben meegemaakt, seksueel geweld. Als zij met z'n allen de spelvloer opgaan en gaan spreken, dan komt er heel veel energie vrij. En dan is er echt wel een verhaal dat ik heel graag naar het publiek breng.
0: Jij bent die 7 vrouwen dus eigenlijk ergens gaan zoeken, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik ken de Punt VZW al, omdat ik 2 jaar ook voor dramatherapie heb gestudeerd. En via bij Punt VZW komt, die dat praatgroepen heeft voor allemaal slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En ik ben wel 12 praatgroepen ben ik allemaal langs gegaan om mijn project voor te stellen. Om iedereen die dat daar lid is uit te nodigen om mee te doen aan dit project.
0: Ja, en zo ben je aan 7 speelsters geraakt, zal ik zeggen. Lynn en Sophie zijn er hierbij. Waren jullie meteen bereid om jullie verhaal te vertellen en wetende dat dat ook zou leiden tot een voorstelling en dat jullie dat op een bepaald moment voor een publiek gaan doen?
3: Voor mij was het heel... ik stond echt te popelen om mee te doen wel, maar ik was... Ja, ik wou vooral echt mijn verhaal vertellen. Ik had het gehad met het zwijgen. Dus ik wou echt mijn verhaal wel delen.
0: Ja, jij zingt ook in de voorstelling. Hè? We hebben hier een stukje.
3: Het begint met een blik. Over en weer. Het begint met woorden. Keer op keer. Daarna is het stil. Koude oorlog stil. Stilte voor de storm. Stilte voor de storm. Kom, kom, kom. Trek het u niet aan. Kom, kom, kom, stel u niet zo aan. Ik kijk naar mijn bord. Dat breekt in 2, daarna is het luid. Dit is razernij, dit is razernij. Kom, kom, kom, trek het u niet aan. Kom, kom, kom, stel u niet zo aan. Ik wil hier niet meer wonen, ik kan het niet meer aan.
0: Ja, ik wil hier niet meer wonen, ik kan het niet meer aan. Dat is heel duidelijk. Wil jij iets vertellen over wat jou is overkomen?
3: Ik wil er niet meer wonen, ik kan het niet meer aan. Typeert wel echt mijn jeugd. Ik had het heel moeilijk thuis, maar het misbruik zelf is niet in de familie gebeurd. Maar ik zocht wel echt hulp. En eigenlijk zijn de mensen die mij wouden helpen de daders geweest. Dus dat heeft mijn vertrouwen echt wel gekraakt in de mensheid ook.
0: En dan heeft die voorstelling voor jou ook therapeutisch gewerkt, het feit dat je nu dat verhaal gaat vertellen in een voorstelling met 6 andere vrouwen?
3: Ja, absoluut. De verbondenheid met de anderen is echt heel sterk en heel fijn om te ervaren. En ook gewoon de manier van spelen. Je gaat echt je verhaal uiten op een creatieve manier en dat is zoveel makkelijker dan in een therapieruimte zitten voor een therapeut en te spreken. Dit is echt in spelvorm wat voor mij echt... bevrijdend is. Ja,
0: is dat voor jou ook zo, Sophie?
2: Ja, therapeutisch. Ik ben mezelf wel hard tegengekomen, dat wel. Door het spelen. Er zijn nog dingen naar boven gekomen die ik zelf niet door had. Dus op die manier heeft dat wel geholpen. Ja. Ja. Ik heb het jaren eigenlijk weggestoken. En ook voorgedaan van eigenlijk... Ja, zo erg is dat allemaal niet. Maar dan is het naar boven gekomen. En dan ben ik pas echt gaan beseffen van... hoe zwaar en hoe grote impact dat heeft op je leven. En dat wou ik eigenlijk delen van, kijk, het is niet niks. Het is wel degelijk zwaar.
4: Ja. Dus, Leen, voor een publiek is dit allemaal wel redelijk heftig. Hoe maak je er toch een entertainende voorstelling van?
1: Goh, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Omdat ik zei net, als die zeven samenkomen, dan komt er via spel zoveel adem vrij. En dat geeft zoveel gelach. Jullie hebben zo vaak de slappe lach gehad. En je kan echt wel met lichtheid en de situaties best wel met humor benaderen. Dus het thema is zwaar, maar zeker niet alle scènes in de voorstelling of de voorstelling zelf ga je niet constant als zwaar ervaren. Mm-hmm. Absoluut niet.
4: Ik wens jullie heel veel succes en heel veel mooie respons van het publiek ook.
1: Dank je wel.
2: Dank u.
0: Radio 2 Middag in Antwerpen.

0: Ryan Paris en Dolce Vita. Over de voorstelling Poppemie geen speelgoed. Nog even vertellen dat je info en speeldata vindt op poppemie.be. Op die website kan je ook info vinden over waar en bij wie je terecht kan met je verhaal als je zelf slachtoffer bent van seksueel geweld. Het is bijna 1 uur. Tijd om het weekend in te duiken met Karen Meijne. Het wordt een Suzanne en Freek weekend. Als je stemt op je ultieme 3, dan kan je tickets winnen voor Live is Live op 27 juni in Antwerpen met onder meer Suzanne en Freek. Heel fijn weekend!
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio
3: 2. Zeg, schat.
4: Ja?
3: Waar is die staanlamp naartoe?
4: Ah, die is kapot gegaan.
3: Oei, en onze relax?
4: Ook kapot.
3: Ook kapot?
4: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen, ja.
3: Ja.
4: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
4: Nee. 1 adres.
3: Ja.
5: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Papa?
3: Ja?
10: Wat gaan we dit weekend doen?
3: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
11: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekevorst om een onvergetelijke dag te beleven.
3: Meer info op levensloop.be.
11: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
12: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen. Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Twee Nederlanders zetten we dit weekend in de kijker hier bij Radio 2. Suzanne en Freek. Je kan kaarten winnen voor Live is Live, waar ze op

0: 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. We bekijken welke regels het parlement vannacht allemaal heeft goedgekeurd. Schooldirecteurs uiten hun ongenoegen over het huidige onderwijsbeleid. En een man die zijn eigen baby doodde is veroordeeld tot 7 jaar cel. Naast onder meer de pensioenhervorming en de centenindex heeft het parlement vannacht ook een verhoging van de vliegtax en de effectentax goedgekeurd. Ja, Gunter Joosse, wat houdt die verhoging van die vliegtax precies in?
1: Ja, de vliegtax gaat voor alle vluchten omhoog, maar voor vluchten verder dan 500 kilometer, wat de overgrote meerderheid is, verdubbelt de tax van 5 naar 10 euro vanaf 2027. De tax zal dan waarschijnlijk doorgerekend worden aan de passagiers. Maar de tax is nog laag tegenover de buurlanden. En dat komt onder andere omdat lage kostenmaatschappij Ryanair er erg tegen is, zegt transporteconoom aan de Universiteit Antwerpen Wouter de Wulf.
2: Bij ons heeft Ryanair een hele grote impact op de Waalse regering. En voor hen is 5 euro kostenverhoging erg hoog. En ze hebben natuurlijk een enorme lobbycampagne opgezet om die tax zo laag mogelijk te gaan houden.
0: Ja, Gunter, en er komt ook een aanpassing van de effectentax.
1: Ja, vermogende beleggers zullen wat meer moeten bijdragen, want de regering heeft ook beslist om de effectentax te verdubbelen. Dat is een tax op effectenrekeningen, zoals aandelen, obligaties of fondsen. En wie meer dan 1 miljoen euro op zo'n rekening heeft, betaalde daar tot nu toe 0,15% op. En dat wordt binnenkort 0,3%, een verdubbeling dus.
0: Oké, dankjewel, Gunter. En ook de energiesteunmaatregelen zijn goedgekeurd. De federale regering voorziet daar de komende 3 maanden in totaal 80 miljoen euro voor. Concreet wil de regering werkgevers fiscaal stimuleren om hun kilometervergoeding te verhogen of er een in te voeren. Zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen. De regering gaat ook via de OCMW's kwetsbare gezinnen helpen bij de aankoop van stookolie of aardgas. En er komt ook een campagne om minder energie te verbruiken. Maar volgens professor Sociaal Beleid van de KU Leuven, Wim van Lanker, zullen die maatregelen weinig effect hebben.
3: Het gros van de middelen gaat naar het ondersteunen van werknemers die zich met eigen wagen verplaatsen. Dat is eigenlijk een beetje een aanmoediging voor mensen die al aan het werken zijn, maar heeft met energie niet zo heel veel te maken. En het kleine deel gaat dan naar de sociale verwarmingsfondsen voor kwetsbare mensen. Dat lijkt me wel een goed gerichte maatregel, maar die is dan weer heel complex. En het is nog lang niet zeker of dat iedereen zal bereiken. En dan zijn de maatregelen ook nog eens tijdelijk.
0: Schooldirecteurs verzetten zich tegen het beleid van Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir. Op een persconferentie in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen hebben ze hun ongenoegen geuit en Brigitte Vermeers was erbij.
4: Hartelijk welkom allemaal.
5: Op deze manier kan het niet verder, stelden de directeurs. We zitten echt met de handen in het haar. Het is te veel, het gaat te snel en de maatregelen zijn vaak niet uitvoerbaar. Directeur Sophie Tits van Katholieke Scholen Diest geeft het voorbeeld van de 3 uur extra Nederlands voor taalarme leerlingen uit het eerste middelbaar vanaf september.
6: Tot op vandaag weten wij niet over hoeveel leerlingen het gaat. In grootstedelijke context verwachten we dat het daar over zeker de helft van de leerlingen zal gaan, maar die uren hebben we niet gekregen.
5: De directeurs beklemtonen dat ze achter de ambitie van de minister staan om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Maar doe dat samen met ons, luidt de oproep.
7: Dit is dus echt wel een uitgestoken hand, maar een duidelijke vraag ook. Luister naar ons, alsjeblieft.
0: Een man uit Pajottegem in Vlaams-Brabant is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor het doodknijpen van zijn eigen baby. 2 jaar geleden werd het kindje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis met verschillende kneuzingen, gebroken ribben en een breuk of verschillende breuken in de schedel. De man zei op het proces dat hij gefrustreerd was door het gehuil van het kind. Ook de moeder werd veroordeeld. Zij krijgt 20 maanden cel voor schuldig verzuim, omdat ze niets had gedaan toen het kind zo hard werd aangepakt door de man. In Mol in de Antwerpse Kempen moeten nu in totaal al 50 woningen worden ontruimd nadat er vanmorgen een vrachtwagen was gekanteld met een gevaarlijke stof aan boord. De vrachtwagen moest remmen of uitwijken en belandde in de berm. Het kan nog enkele uren duren voor de stof is overgeladen en er moeten ook extra veiligheidsmaatregelen genomen worden, zegt Christophe Geens van de brandweer.
8: In de 2 containers zitten organische peroxide in vaste vorm. Dat is een stof die op zich niet direct gevaarlijk is, maar wel kan reageren op hoge temperatuur. En nu net vandaag is het een bijzonder warme dag, dus dat is wel een factor die we in het oog moeten houden. Daarom worden de containers gekoeld met water door de brandweer. En hebben toch ook de perimeter vergroot, waarin enkele straten vallen die ook geëvacueerd worden.
0: De Zuiderring is in beide richtingen afgesloten. Het weer. Geleidelijk meer wolken met plaatselijk regen- of onweersbuien. Met mogelijk ook heel veel neerslag op korte tijd. Temperaturen van middag tot 32 graden. Ook morgen is het nog warm met kans op buien of onweer. Zondag wordt het iets koeler tot 24 graden. Dit nieuws begon met de vliegtax en de effectentax, die ook vannacht zijn goedgekeurd door het parlement. Voor vertrekkende passagiers in ons land zal de tax voor veel vluchten 10 euro bedragen in plaats van 5 euro. En ook beleggers met een groot vermogen zullen wat meer moeten betalen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Toon. Het is 5:05 op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord. Tot Deurne. Richting Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke komen er 10 minuten bij. Ook op de E19 vanaf Brasschaat 20 minuten. De E313 vanaf Massenhoven meer dan een half uur. En op de A12 vanaf Aartselaar een kwartier. Op de E40 richting kust is bij Zwijnaarden een ongeval gebeurd op de aansluiting met de E17. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring ook 25 minuten filegolven van Groot-Bijgaarden tot ter Vuren. En in Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Troontunnel en dat richting Koekelberg.
9: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2.
10: Radio 2 weekend.
4: Karen Meijer. Het wordt absoluut geen blauwe dag als jij een ticket wint voor Life is Life, want daar staan Suzanne en Freek volgende maand op het podium. Ik heb tickets te geven.

Suzanne Stortolder en Freek Rikkerink. Laat het ons maar gewoon op Suzanne en Freek houden. Dat is wat makkelijker, hè. High school sweethearts. Ze hebben elkaar leren kennen op de lagere school. Begonnen samen muziek te maken. En ondertussen is de rest een beetje geschiedenis. Want in 2018 voerden ze Als het avond is op ons af. En Nederland en België vielen in zwijm voor hen. Ze komen naar ons land, naar het festival Life is Life. Dat gaat door op 27 juni in Antwerpen. En je kan daar dus tickets voor winnen. Wat moet je doen? Wel, je gaat naar ons Radio 2-kanaal op VRT Max. Je ziet daar een foto staan van Suzanne en Freek. Klik daarop en laat ons gewoon even weten wat je favoriete liedjes zijn van hen. En op die manier maak je kans, misschien dit uur al.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflict.

0: Het is vooral de kleur geweest van de lucht de afgelopen dagen naar de scene en blauw, maar er is een beetje grijs op komst, hè.
1: Radio 2. Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
7: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja.
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja! Maar ja.
7: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
8: Oh ja! Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
11: En dan met een promo die kan tellen.
12: Tegen de honger komt.
11: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
13: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
14: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
15: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
16: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit en dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu, mede gefinancierd door de Europese Unie.
17: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
18: Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
19: Elke dag telt voor twee.
20: Radio 2.

0: Of als The Weeknd er in het weekend ook gewoon bij is. Save your tears for another day. We gaan naar iemand waar de zon van gaat schijnen.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Hey, hey. VRT Radio 2.
0: En in dit geval zelfs nog een beetje harder. Dit is Wes en zijn Alane.

De zon ging schijnen door Wes en zijn Alane. Denk je, mannekes Karen, het is al veel te warm. 32 graden op dit moment. Oké, verfrissing. Voilà. U vraagt, wij laten het regenen. Here comes the rain again. Dit zijn Eurythmics. MUZIEK.

Geert zegt het ook in de Radio 2 app. Ja, het verfrist wel een beetje. Here comes the rain again van Eurythmics. Ondertussen half twee geworden op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke komen er 10 minuten bij. In Zwijndrecht is de weg gedeeltelijk versperd. Dat komt door een defect voertuig. Op de E19 vanaf Brest-Bras gaat ook 20 minuten extra. Bij Kleine Bareel is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven meer dan een half uur. Op de A12 vanaf Leugenberg ook 10 minuten. Op de E19 richting Nederland vertraag je 25 minuten van Meer tot voorbij de grens. Op de E313 richting Luik is er bij Herentals Westhinder door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op de binnenring 20 minuten file golven van Groot-Bijgaarde tot Ervuren. Op de E40 richting Kust is bij Zwijnaarden de weg vrijgemaakt. Verderop staat in Loppem een defect voertuig en dat op de rechterrijstrook. Je luistert naar

0: Suzanne Vreek en samen met Claude trouwens, die we nog kent van het Eurovisie Songfestival. En Vazzy Gamaar. Kans maken op een ticket voor Life is Life. Dat kan dus gewoon weg dit weekend. En hallo, mag Hanne met Karen van Radio 2. Hoe gaat het met je?
1: Goed.
0: Hanne, jij hebt gestemd voor Suzanne en Freek, dat klopt hè?
1: Ja, klopt.
0: Welk liedje moest voor jou absoluut in die top 3 staan?
1: De kleuren.
0: De blauwe dag heb ik zien staan. Ja. Ik heb gezien dat je ook hebt gestemd op Als het avond is. Lichtje branden stond erin. Hanne, ik snap het. Je bent nu live op de radio. Dan word je een beetje zenuwachtig en dan vergeet je alles. Inderdaad. Hanne, maar ik heb goed nieuws. Je mag naar Live is Live. 27 juni. Een dual ticket. Niet alleen Suzanne en Freek die komen die dag, maar je gaat echt wel kunnen genieten hoor. Kleimans en Van Geel zijn er ook. Davina Michel, Ozark Henry, Bart Peters, Suzanne en Freek, de Sugar Babes en Robbie Williams, die komt ook.
1: Ja, super.
0: Geweldig hè. Ik wens jou heel veel plezier en heel fijn weekend en maak er nog een mooie vrijdag van. Dag Hanne.
2: Radio 2 Weekend.
3: Karen Meijne.
0: Voilà, dan kunnen de zenuwen bij Hanne nu allemaal weg en kan ze dansen.

0: Als je nog niet buiten adem bent, dans in de warmte, mee oppassen. Walk the moon and shut up and dance with me.
1: Kriebels in de buik, een snellere hartslag, fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk, je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Ook wij vieren mee met een uitzending van Radio 2 Weekend. Live van op de grootste werf in Vlaanderen.
2: Oosterweel in Antwerpen.
1: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
3: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Bye bye Pleis. Hallo perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.

Vandaag heeft hij trouwens een nieuwe single uitgebracht. Hè. Vuur en Vlam, zo heet hij. Niels de Stadsbader gaat ook het najaar weer toeren en zo. Af. Hij heeft het lekker druk. Ik ben altijd blij als er nieuw werk is van Niels de Stadsbader. Even naar het einde van het jaar. Dan zal het een pak koeler zijn. Laat ons dat toch hopen. 8 november. Het zal buiten koel zijn, maar binnen in de Koningin Elisabethzaal zal het lekker warm zijn. Want dan kan je naar de Radio Bene, de Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas. Want nog één keer staat die VRT Big Band op het podium, samen met de beste stemmen die we hebben in ons land. Onder andere Yannick Bovie zal erbij zijn, Lies zal erbij zijn. En ook Helmoet Lotti heeft al bevestigd dat hij komt meezingen. Nu alleen jij nog, hè. Zorg dat je erbij bent, dat je lekker kan genieten van die heerlijke muziek. Het is misschien een beetje raar om het nu al over kerst te hebben, maar hey, je weet hoe dat gaat met die concerten van de Rat Pack. Dat gaat altijd als een speer. Dus bestel zeker je kaartjes. Hoe doe je dat? Je gaat naar VRT Max. Ga je deze keer naar het Radio Bene kanaal. En daar kan je de tickets voor de Rat Pack Live in Concert Best of Christmas kopen.

Martijn stuurde me net een berichtje. Karen, zeg dat nog eens even van die Red Pack, want het ging allemaal zo snel. Wel, beste Romain, de Radio Bene, de Red Pack live in concert, Best of Christmas. Dat zal doorgaan op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Helmut Lotti, die je net hoorde, zal er dus bij zijn. Lies en ook Yannick Bovy, samen met die VRT Big Band. Daar gaan nog artiesten bij komen natuurlijk. Hè. Maar Romain, als je dus je kaartje wil bestellen, dan ga je naar VRT Max. Ga je naar het kanaal van Radio Bene. En dan zie je een mooie foto van Vanessa van Hoven trouwens, presentatrice van de Red Pack. En daar klik je op en dan kan je je tickets bestellen. Ik zou zeggen, Romain, doe er je voordeel mee. Even kijken wie ook een beetje van die Red Pack muziek ooit heeft gemaakt. Is deze dame die er nu aankomt.

0: Wanneer zijn we daar geweest? In...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletje van 750 ml voor maar 1,54 €. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar 2,99 € krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
10: Vrouw Wies.
11: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Misschien denk jij wel wat die tickets voor Suzanne en Freek betreft. Deze is voor mij. Het zou kunnen, dan moet je stemmen via VRT Max voor de ultieme 3 van hen.
14: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
15: Het is 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De jeugdrechter in Kortrijk heeft 9 minderjarigen maatregelen opgelegd voor hun aandeel in een groepsverkrachting van een 14-jarig meisje 2 jaar geleden. De vriend van het meisje nam haar 2 keer mee naar het Kabouterbos in Kortrijk, waar hij haar liet misbruiken door zijn vrienden. De meeste minderjarigen moeten 30 uur gemeenschapsdienst doen. De nu 16-jarige ex-vriend van het meisje moet zich 2 jaar aan strikte voorwaarden houden. Dat zegt zijn advocaat Thomas van de Meulenbroeke.
16: Dus er is tot op vandaag een opsluiting geweest in een gesloten instelling voor 7 maanden. Daarna heeft hij een aantal strenge voorwaarden gekregen en een contextbegeleiding. En dus nu het vonnis is dat hij opnieuw die strenge voorwaarden krijgt voor een periode van 2 jaar... En als hij die voorwaarden niet naleeft, dan wordt hij geplaatst in een gesloten instelling. Het gaat dus over 10 nieuwe strafbare feiten plegen, het volgen van de contextbegeleiding, een contactverbod met het slachtoffer.
15: Enkele schooldirecteurs van verschillende onderwijsnetten hebben hun ongenoegen geuit over het beleid van onderwijsminister Demir. Ze vinden dat haar vele nieuwe maatregelen vaak ondoordacht zijn en niet uitvoerbaar. Pieter De Winne van de GO Scholengroep Impact uit Brugge geeft een voorbeeld.
17: Als er gevraagd wordt om leerlingen 3 uur extra Nederlands aan te bieden, staan wij helemaal achter. Maar als we dan zien op de dienstbrieven van de scholen dat er 0 uur, 1 uur, 2 uur ter beschikking wordt gesteld, lijkt ons dat heel onlogisch.
15: Italië wil dat de Europese Unie de waakzaamheid aan de grenzen verhoogt voor mensen die uit ebola-gebied komen. De Italiaanse premier Meloni wil volgende week ook overleggen met de Europese ministers van Gezondheid. Het ebola-virus woedt vooral in het oosten van Congo met nu 125 bevestigde besmettingen, van wie 17 patiënten overleden zijn. Ook in Oeganda zijn al 9 besmettingen gemeld. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat vandaag naar de plaats in Oost-Congo waar de ziekte uitbrak. Hij wil geen reisverbod, maar wel meer steun om de ebola-epidemie in te dijken.
18: The travel ban is not advised because it doesn't help much. The best approach is to intensify the measures at the source and support.
15: sport. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs geven Rafael Collignon en Zizou Bergs forfait voor hun tweede ronde in het dubbelspel. Rafael Collignon versloeg gisteren in het enkelspel verrassend de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Omdat Collignon zijn krachten nu wil sparen voor de derde ronde in het enkelspel, doet hij niet meer mee aan het dubbelspel. Het weer. Geleidelijk meer wolken met plaatselijk regen of onweersbuien met mogelijk heel veel neerslag op korte tijd. Temperaturen vanmiddag tot 32 graden. Ook morgen is het nog warm met kans op buien of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
13: Dankjewel, Toon. 2:03 op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 20 minuten bij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke. 15 minuten erbij. In Zwijndrecht is de weg wel vrijgemaakt. Op de E19 vanaf Brasschaat ook 10 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven meer dan een half uur. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 15 minuten. Op de E313 richting Luik is er bij Herentals-West-Hinder door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Wezenbeek tot Jette. En op de binnenring 15 minuten file rijden van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de E40 van Luik naar Brussel staat in Sint-Stevens-Woluwe een defect voertuig. Vanuit Gent zijn bij Ternat ook 2 rijstroken dicht door een ongeval. En op de andere plaatsen wat kleine vertragingen.
7: Radio 2 Weekend.

Suzanne en Freek, en deze is voor mij. Misschien denk je dat wel over die tickets, hè. Voor Live is Live, want ze komen daar optreden. 27 juni, dan is het zover. Ze krijgen onder andere ook het gezelschap van Davina Michel die dag. Kleimans en Van Geel zullen er zijn. Ozak Henry, die komt ook optreden daar. De Sugar Babes, Robbie Williams, die is er ook. Enfin, het wordt een plezante festivaldag. Wat moet je doen om kans te maken op zo'n dual ticket? Ga naar ons Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar zie je een foto staan van Suzanne en Freek. Even op klikken en dan vragen we gewoonweg: wat zijn je drie favoriete liedjes van hen? Kan je er een paar aanklikken en op die manier maak je kans? Simpel toch?

0: Nemo en Shepherd. Morgen dan zijn onze weekwasjes er weer. En Ruben van Gucht, onze gastheer, die is terug uit vakantie en die trekt morgen naar het Royal North Sea Yacht Club. Dat is midden in Oostende voor anker natuurlijk. Het grootste maritieme festival van de kust. Ja, matroos Ruben van Gucht die gaat daar onder andere Wim Obroek ontvangen. Niels de Stadsbader die komt zijn nieuwe single voorstellen. Maar ook Hans Kool zal erbij zijn. Kato die zal de Weekwatcher Band versterken. Of het is absoluut de moeite. Zelf naar daar komen, ja, dat is helemaal uitverkocht. Maar je kan het natuurlijk allemaal meevolgen via het Radio 2-kanaal op VRT.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we
2: promokoken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.
0: Een oproep ontvangen.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: feet.
1: Allee, tel eens, Anneke. Kom aan.
0: 1, 2, 3,
2: aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
3: Hoe doen ze het precies?
2: Ja, ik ken het niet.
3: Allee, draai het een keer.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Morgen trekt Ruben samen met Weekwatcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
2: Amai zeg.
3: Ja, oké. Okay.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Live van op Oostende voor Anker.
5: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
14: Mama, is mijn brood al klaar?
15: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
16: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
14: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
13: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
17: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
13: Hoogstraten aardbeien.
18: Eerst naar het Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
17: Kruidvat.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

After Midnight. 3 voor 2:30 geworden op deze vrijdagmiddag. Het is weekend. En een beetje verfrissing mag af en toe wel. Daarom nog eens een warme oproep als je erbij wil zijn wat de Rat Pack betreft. De Radio BNE, de Rat Pack Live in Concert, de Christmas Edition. Zorg dan zeker dat je naar het Radio BNE kanaal gaat op VRT Max en je tickets bestelt. Want onder andere Yannick Bovy, Helmut Lotti en deze dame zullen daar met de VRT Big Band flink van jetje geven. Lies!

Ik heb niet gewoon een boom voor Lies, maar echt een heel pak snijbonen, denk ik. Lies en good at goodbye. Ondertussen een minuutje over 2:30 geworden op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 45 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 25 minuten bij, van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruibeke, 10 minuten extra. De E34 vanuit Zelzaten, daar komt een kwartier bij vanaf Melzelen. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 15 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel ook 15 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een 30 minuten. En op de E34 vanuit Turnhout 10 minuten vanaf Oelichem. Op de E313 richting Luik is bij Herentals-West hinderd door een defecte vrachtwagen. En dat op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring 10 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de E40 van Gent naar Brussel zijn bij Ternat 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval en daardoor ook een 30 minuten file rijden vanaf Afligem. Richting Gent staat er een kijkfile van 15 minuten vanaf Groot-Bijgaarde. En op andere plaatsen wat kleine vertragingen.

0: Karel en Freek. En halverwege, we gaan eens kijken waar we terechtkomen. Want als je gestemd hebt voor die ultieme drie, maak je dus kans op een duo-ticket voor Life is Life. Ik hoop dat de telefoon wordt opgenomen.
1: Met Stacy.
0: Stacy, goedemiddag. Het is met Karel van Radio 2. Ik heb heel goed nieuws voor jou. Je krijgt een duo-ticket voor Suzanne en Freek. Ja, ja. Stacy, vertel eens. Wat mag er voor jou absoluut in die top 3 staan? Dan wordt iedereen altijd zenuwachtig, hè?
1: Klopt.
0: Stacy, weet je het nog uit je hoofd?
1: Nee, ik weet het niet meer. Draai maar wat je wilt.
0: Ik heb het hier voor mij, hoor. Je hebt gestemd onder andere op Weg van jou en op Verleden Tijd heb je ook gestemd. Beste Stacy, Life is Life, dat is een festival. 27 juni gaat dat door en niet alleen Suzanne en Freek die komen, hè. Ik weet niet of je het al gehoord hebt. Ozak Henry die gaat daar zijn, de Sugar Babes, Kleimans en Van Geel, Robbie Williams komt ook.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat gaat een toffe zaterdag worden, denk ik, hè.
1: Een hele toffe zaterdag.
0: Even kijken, het is toch op zaterdag, 27 juni.
1: Voilà.
0: Stacy, ik wens jou heel veel plezier daarmee, met dat duo-ticket. Maak er een fijn weekend van, maar dat gaat volgens mij helemaal lukken.
2: Radio 2 Weekend.

0: Sabrina Carpenter en haar man-child Stacy, die was blij. Hè? Zo'n duo-ticket voor Live is Live kan ook het jouwe worden. Stemmen doe je op VRT Max. En daar staat Radio 2-kanaal. De ultieme drie van Suzanne en Freek dus.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht, hè.
12: Rustig, Sian,
11: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt u daar niet aan terug. Hè? Die bedden, die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
15: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Radio 2.
3: Radio 2.

heat. And you bring on the sun. Laten we hopen dat de zon aanstaande zondag ook nog schijnt. Want dan is het natuurlijk weer Open Werfdag, editie 2026. En ook dit jaar weer meer dan 120 werven die in heel België de deuren openen voor het grote publiek. Ik zeg maar bijvoorbeeld wat. In Bertum, daar zijn ze toch zo'n nieuwe brug aan het zetten over de E40. Ook die werf kan je bijvoorbeeld bezoeken. De hele week heb je het ook kunnen horen bij onze collega's tijdens de middag. En ook in Radio Spits bij Radio 2 Spits bij Anja, hoorde je de werven die de deuren openzetten. En ik mag overmorgen ook naar misschien wel een van de bekendste werven in het land, namelijk die van Oosterweel in Antwerpen. Zondag tussen 1 en 4 zit ook Radio 2 Weekend met mezelf daar. Ik ben heel benieuwd, want ze zijn daar bezig met iets heel indrukwekkend, namelijk de tunnels te bouwen onder de Schelde. We zitten er ook met Radio 2 en jij bent welkom. Kijk vooral een keertje op de website van de Open Werven. En daar kan je alle info vinden. En misschien zien we elkaar dan aanstaande zondag wel.

Ja, waarom zou je eigenlijk, hè, Phil Collins, toch? Can't stop loving you, zometeen zomerse temperaturen. Nog warmer dan bij ons met Enrique Iglesias, Subime la Radio natuurlijk. Yeah.

0: is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Papa?
5: Ja?
4: Wat gaan we dit weekend doen?
5: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
5: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.

0: er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Ook na 3 uur moet er nog zo'n duo ticket voor Life is Life de deur uit. Als je gestemd hebt voor de ultieme 3 van Suzanne en Freek, hou je telefoon bij de hand, hè?
7: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
8: Het is 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De jeugdrechter in Kortrijk heeft 9 minderjarigen maatregelen opgelegd voor hun aandeel in een groepsverkrachting van een meisje van 14, 2 jaar geleden. De vriend van het meisje nam haar 3 keer mee naar het Kabouterbos in Kortrijk, waar hij haar liet misbruiken door zijn vrienden. De meeste minderjarigen moeten 30 uur gemeenschapsdienst doen. De nu 16-jarige ex-vriend van het meisje krijgt voorwaarden opgelegd. Dat zegt zijn advocaat Thomas van de Meulenbroeke.
9: Het is dus zo dat het altijd de bedoeling is van het jeugdsanctierecht om ervoor te zorgen dat de persoon die uiteindelijk voor de jeugdrechtbank komt een andere persoon is dan dat persoon dat die was op het ogenblik van de feiten. Dus er is tot op vandaag opsluiting geweest in een gesloten instelling voor 7 maanden. Daarna heeft hij een aantal strenge voorwaarden gekregen en een contextbegeleiding. En dus nu het vonnis is dat hij opnieuw die strenge voorwaarden krijgt voor een periode van 2 jaar. En als hij die voorwaarden niet naleeft, dan wordt hij geplaatst in een gesloten instelling.
8: Schooldirecteurs uit verschillende onderwijsnetten verzetten zich tegen het beleid van onderwijsminister Zuhal Demir. Op een persconferentie in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen hebben ze hun ongenoegen geuit. Veel nieuwe maatregelen in het onderwijs komen te laat en zijn vaak nog onduidelijk ook, zegt Sophie van Hulle van scholengroep Karel de Goede uit Brugge.
10: De directeurs die zitten eigenlijk met de handen in het haar in die zin dat die maatregelen wel een serieuze impact hebben op de werkvloer, ook naar de leerkrachten, maar ook naar de leerlingen toe. En het is onmogelijk, onrealistisch om die maatregelen uit te rollen tegen 1 september.
8: De schooldirecteurs zijn ook een petitie gestart. Die is intussen al door zo'n 1400 directeurs ondertekend. In een middelbare Steinerschool in Gent zijn de leerlingen vanmiddag vervroegd naar huis gestuurd door de hitte. De school had de ouders op de hoogte gebracht dat de temperatuur in zowat alle klaslokalen was opgelopen tot meer dan 30 graden Celsius en dat lesgeven daarom onmogelijk was. De school zegt dat het om een uitzonderlijke maatregel gaat. En die hitte kan vanmiddag en vanavond ook leiden tot onweer, dat gepaard kan gaan met heel wat regen en hagel. Het gaat dan om typische hitteonweerders, zegt weervrouw Jacot Brokken.
11: Die hitteonweerders, dat is iets typisch wat we zien na een paar hete dagen. Dat betekent dat de hete lucht, dat die begint te stijgen, dat er ook veel vochtigheid in de lucht hangt en dat die boven begint te interageren met die koudere lucht en van die grote, grijze, donkere onweerswolken vormt. Nu, waar en wanneer exact die onweersbuien precies zullen plaatsvinden, dat is heel moeilijk te bepalen, want het gaat vooral om lokale buien.
8: Ja, en dan nog het weer. Jacot zei het net, kans op hitteonweders met veel neerslag. Temperaturen tot 32 graden vanmiddag. Ook morgen is het nog warm met kans op buien of onweer. En zondag wordt het dan iets koeler tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Toon. Het is 3 over 3 en er staat 174 kilometer file. Op de Antwerpsring richting Nederland. 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 is trouwens een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Richting Gent 30 minuten vertragen van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruijbeke 15 minuten. De E34 ook 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E313 vanaf Massenhoven meer dan een half uur. Op de E34 10 minuten extra vanaf Oelichem. Op de E19 vanaf Sint-Joop 15 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven komen er 20 minuten bij. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Steven 7 Zwolenwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Anderlecht en Tervuren. Op de E40 van Gent naar Brussel zijn bij Ternat 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval, daardoor ook 35 minuten file rijden vanaf Afligem. Richting Gent ook een kijkfile van 15 minuten vanaf Groot-Bijgaarde. Op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen.
0: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
12: Radio 2 Weekend.
6: Karen Meijer. Goedemiddag.

Charlotte, stuur me haar top 3 door. Maar Charlotte, het moet echt via VRT Max, via onze Radio 2-kanaal. Dan zie je die foto van Suzanne en Freek staan. Als je daar dan op klikt, dan kan je dus stemmen voor je ultieme 3 van Suzanne en Freek. En met een beetje geluk levert jou dat dus een duo-ticket op voor het festival Life is Live. 27 juni gaat dat allemaal door in Antwerpen. En ja, het is eigenlijk 3 dagen feest, maar de tickets zijn voor 27 juni. Omdat dan natuurlijk Suzanne en Freek op de affiche staat. Samen met Bart Peters, Ozark Henry, Davina Michel, Kleimans en Van Geel, de Sugar Babes en ook Robbie Williams is erbij die dag. Enfin, het wordt plezant. Stemmen dus via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En we zullen zo meteen Dua Lipa eens laten dansen met de Romeo's, want dat kan vandaag.

0: Zou Peter van der Veyre dit liedje misschien gaan zingen tijdens die musical Hallo Radio 2? Stel je voor, want je weet het, Radio 2 en Studio 100 die gaan een nieuwe musical maken. Hallo Radio 2 gaat over de beginjaren van de nationale radio. Veel herkenbare klassiekers uit de jaren 70, maar het zullen vooral Vlaamse hits zijn natuurlijk. Hè. Wil je erbij zijn volgend jaar, in het voorjaar, dan gaat die in première in het Studio 100 Theater in Hofstade. Bestel dan nu alvast je tickets. Dat kan allemaal al via dat Radio 2-kanaal op VRT Max of via de website Hallo Radio 2. Kan het ook?
1: Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
5: Camber, more space for your place.
6: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
7: 6 plus 6 gratis? Top! Lekker verfrissend bij de barbecue.
6: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
8: Amai, zie. Wat? Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
9: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
10: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
11: Elke dag telt voor twee.
12: Radio 2.

Lisée en haar Doom Tech Tech. Ik blijf dat zo'n fantastisch liedje vinden. Ondertussen 3:57 geworden. Kijk eens aan. Hij heeft het vaak mogen doen de afgelopen dagen. Mogen zwemmen, hè? Dit is Teddy Swims en The Door.

Kijken. Meghan Trainor en Made You Look. Ondertussen is het 4:30 geworden. 192 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. De weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Gent 3 kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is ook een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen dan. Op de E17 vanaf Kruijbeke meer dan 1/2 uur. Op de E34 15 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf Wilderijk ook 15 minuten. Op de E19 10 minuten vanaf Edegem. In de Kraaibekstunnel zijn 2 rijstroken dicht. Dat komt door een defect voertuig. Op de E313 van voor Massenhoven 1/2 uur vertragen. Op de E34 10 minuten vanaf Oelichem. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 15 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. Op de buitenring rond Brussel komt er 3 kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 30 minuten filegolven tussen Anderlecht en Tervuren. Op de E40 van Gent naar Brussel is internat de weg vrijgemaakt. Nog wel 10 minuten extra vanaf Afligem. En op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen.

Spice Up Your Life. Dat hebben ze absoluut gedaan hè, tijdens hun carrière. De Spice Girls natuurlijk. Radio 2. En hou deze man in de gaten. Want hij staat aan de deur

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpjes.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Heelke.
2: Dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
6: Goedemorgen, morgen.
5: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
7: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
11: Tegen de honger komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
12: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
13: Elke dag telt voor twee.

0: Suzanne Freek en Lichtje Branden. Benieuwd wiens telefoon gaat oplichten. Wie gestemd heeft voor die ultieme drie wat Suzanne en Freek betreft. En die misschien wel in de prijzen valt.
1: Hallo, met Sam.
0: Dag Sam, je spreekt met Karen van Radio 2. Sam, jij mag naar Live is Live.
1: Oh, yes.
0: Sam, dankjewel. Sam, je hebt gestemd voor die ultieme drie van Suzanne en Freek. Wat zie ik onder andere in de top drie staan bij jou? Nooit meer regen, slapeloosheid, dromen in kleur. Sam, ja. Een grote fan van hen?
1: Ja, want ik heb ze ook in Nederland gezien, mijn shows. Dus,
0: Oké. Druk, hè? Ik bedoel, ja. Veel volk dat daarop afgekomen is. Maar binnenkort mag je terug de drukte in, beste Sam. 27 juni ja. Dus, hè, naar Live is Live.
1: Kei
0: en
1: leuk.
0: Het leuke is, ja. Er zijn nog meer artiesten die komen zingen. Hè? Bart Peters, Kleinmans en Van Geel komt. Ons ook Henry, Robbie Williams. Ik zou hem bijna vergeten. Komen allemaal die dag.
1: Ja.
0: Tof, hè? Ja, tof.
1: Ja, voilà.
0: Ja, dat is fijn. Ik wens jou heel veel plezier. Dank je wel om te stemmen. En geniet nog van Suzanne en Freek.

Stars en Don't Leave Me This Way. Sam die was heel blij met haar ticket voor Life is Life. Morgen en overmorgen mag ik nog elk uur in Radio 2 Weekends van Duo Ticket weggeven. Dus surf zeker of ja, ga even naar de Radio 2, naar VRT Max, het Radio 2 kanaal. En stem op die ultieme drie van Suzanne en Freek om kans te maken.

0: persoonlijk niet zoveel ervaring mee. Man, I Need, je hoorde Olivia Dean. Zometeen is Anja Daamser, die is hier al aan het lachen. Die is goed gezind. Ah ja, het is weekend. Het is vrijdag. Ah, ze heeft er zin in. Heb je een toffe gast vandaag?
1: Absoluut.
0: Oeh, maar ik ga nog niks verklappen.

Paul Simon en You Can Call Me Al. Je krijgt zo meteen de splinternieuwe single van Laura Tesoro. Ik hoop dat het daar ondertussen goed mee gaat, want die moest vannacht in allerijl naar het ziekenhuis voor haar appendix. Vanavond is er de finale van The Voice. Ja, Laura zou graag daar zitten, maar hey, meisje, denk aan je gezondheid, hè.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
2: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
13: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met de Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
16: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n €129 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €129 miljoen van vanavond. Online of in je winkel.
17: Richie, citroen met framboos.
18: Richie, Belgische limonade.
19: Altijd verfrissend.
20: Richie.
21: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
22: Snel een kleine quiz. Hij presenteert een Campus Cup op VRT Canvas. Rara, met wie heb ik een date? Zometeen in Radio 2 Spits.

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Gent is zo net de reconstructie afgelopen van de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen die bij hem op bezoek kwam in zijn appartement in augustus vorig jaar. Jeff Vermassen, de advocaat van de ouders van de medewerker, wil niet in detail treden over wat de dader precies heeft gezegd of getoond tijdens die reconstructie.
1: Hij heeft alleszins meegewerkt en heeft zijn eigen visie gegeven. Ouders waren niet aanwezig omdat het voor hen, zeker ook op hun leeftijd, emotioneel te zwaar zou zijn en zij daarom liever hebben dat wij hen brieven van wat er verklaard is.
0: De raadkamer moet later nog oordelen of er een assiseproces komt tegen de man of dat hij geïnterneerd wordt, want er zijn aanwijzingen dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Op dit moment wordt op alle bussen, schoolbussen en trams van de lijn 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout van afgelopen dinsdag. Een schoolbusje werd daar aangereden door een trein. De chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen kwamen daarbij om het leven. De lading van de gekantelde vrachtwagen in Mol in de Antwerpse Kempen is intact gebleven. De vrachtwagen moest vanmorgen remmen of uitwijken en belandde daardoor in de berm. Hij was geladen met containers met een gevaarlijke, giftige stof die de brandweer uiterst voorzichtig moest overladen. Het wrak van de vrachtwagen wordt weggetakeld. De geëvacueerde bewoners in de omgeving van het ongeval zijn intussen weer mogen terugkeren naar huis. Roemenië heeft aan de NAVO-lidstaten hulp gevraagd om Russische drones neer te halen. Vanmorgen stortte een Russische drone vanuit buurland Oekraïne neer, in Roemenië dus, en daarbij raakten ook mensen gewond. Roemenië heeft intussen de Russische consul het land uitgezet en het consulaat in de stad Constanța gesloten. Rusland reageerde nog niet inhoudelijk op de beschuldigingen dat het om een Russische drone zou gaan, maar zegt dat het gepast zal reageren op de uitzetting van de Russische consul. De Europese Unie gaat meer dan 16,4 miljard euro bevroren Hongaars geld vrijgeven. Dat heeft Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd tijdens een bezoek van Péter Magyar, de nieuwe Hongaarse premier. De EU had dat geld destijds bevroren omdat ze zich zorgen maakte over de staat van de democratie en over mogelijke corruptie in Hongarije. Maar bij de laatste verkiezingen hebben de Hongaren opnieuw de kant van de democratie gekozen, zegt von der Leyen nu. En het weer, geleidelijk meer wolken met plaatselijk regen- of onweersbuien. Mogelijk ook veel neerslag op korte tijd. Temperaturen tot 32 graden vanmiddag. En ook morgen is het nog warm met kans op buien of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2 Spits.
3: Anja Daams.
4: Wie wordt in Limburg de finalist van de beste buurt? En wie komt helemaal vanuit Halle het weekend mee inluiden? De antwoorden komen eraan. Zeer goeie avond.
5: WRT Radio 2.
6: Dankjewel dat je hier bent gekomen om dit mooie moment met mij te vieren.
7: En nog een paar uren feesten.

0: Kalmpjes aan, let's groove tonight van Earth, Wind and Fire. En kalmpjes aan zou wel moeten, want het staat weer overal stil, precies, Mirjam.
1: Ja, toch weer 235 kilometer file voor Antwerpen op de ring richting Nederland. Alweer 1 uur file. Naar Gent komt er een half uur bij. Naar Antwerpen vanaf parkeerterrein... Parkeerterrein in Kruijbeek, inderdaad. Bijna een half uur en je moet er uitkijken voor een defect voertuig op de middenrijstrook. 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost, vanaf Wilrijk op de A12 een kwartier. 10 minuutjes vanaf Edegem op de E19, vanaf Massenhoven een half uur. Daardoor ook 10 minuten vanaf Oelegem. 25 minuten vanaf Sint-Job en 40 minuten vanaf Antwerpenhaven op de A12. En door omrijders op de R11 ook een half uur tussen Wilrijk en Wommelgem. Dan naar Brussel op de E40, 10 minuten vanaf Ternat. Op de buitenring 10 minuten tussen Oudergem en Tervuren. Er staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder ook nog 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de binnenring een goed half uur 4 golven tussen Anderlecht en Tervuren. En verder op andere plaatsen kleinere vertragingen.
2: Hoogstraten aardbeien.
0: Ik weet niet wat jouw plannen zijn voor het weekend, maar het weekend is alvast sportief ingezet. Koninginnenrit in de Giro is bezig. Volg je dat een beetje?
1: Nee.
0: Nee,
1: nog niet.
0: Nee, nog 45 kilometer moeten ze doen. Grote favoriet is...
1: Vingegaard.
0: Is zeer goed, ja. Ja. Ik heb nog opgezocht hoe je het moest uitspreken.
1: Ja, geen flauw idee.
0: Ik dacht Vingegaard, is Vingegaard blijkbaar.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja. En dan zondag speelt Racing Genk tegen Agent voor de laatste tickets voor het Europese voetbal. Maar waar ik het vooral wil over hebben, Mirjam, dat is over morgen. Ja. Morgen is er namelijk de grote finale van de Champions League. Om 6 uur morgenavond speelt Paris Saint-Germain tegen Arsenal in Budapest. En nu komt het. Mm-hmm. Als Paris Saint-Germain wint, dan krijgt elke speler een bonus.
1: Ja.
0: En je moet eens raden hoeveel elke speler krijgt als hij wint.
1: Dat zal geen 1000 euro zijn, denk ik, hè?
0: Nee. 1 miljoen.
1: Wat?
0: Echt waar, 1 miljoen euro per speler als ze winnen.
1: Ah, dat heb ik nooit begrepen, dat daar zo'n bedragen in circuleren. Maar ja.
0: Ja, en vorig jaar hebben ze dat ook al gekregen, dus we kunnen het nog eens over. Wat zou jij doen met 1 miljoen?
1: Wat zou jij dat doen? Dan zet je 10 miljoen.
0: Samsung,
1: een feestje bouwen en... Ja.
0: Een feestje bouwen en de rest opdoen.
1: Ja.
0: Zoiets, hè, inderdaad. We hebben toch de verkeerde job gekozen, denk ik.

The Fever Dream van Alex Warren. De zomervakantie staat voor de deur. Altijd goed plannen, dat is handig. Dan verspil je zo geen tijd tijdens de zomervakantie. Hè? Niet alleen plannen voor de zomer, maar ook voor het najaar en voor de winter bijvoorbeeld is altijd goed. Bijvoorbeeld 8 november. Ik zou het al maar in je agenda zetten, want dan vindt in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene, de Redpack Live in concert, Best of Christmas plaats. Het is de laatste editie en echt alles wordt uit de kast gehaald. Alles en iedereen, want Helmoet Lotti, Lies en Yannick Bovy, die hebben al bevestigd. En jij kan ook meteen bevestigen door nu al tickets te scoren. Dat kan via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 700.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Na de Spice Girls dook ze destijds de studio in met Bryan Adams, deze Mel C. Nu zondag is het open wervendag. Je kan bijvoorbeeld naar de heraanleg van de ring in Brussel gaan kijken. Maar ook in Oost-Vlaanderen liggen een paar werven die echt de moeite waard zijn. Wouter Landuit van Radio 2 in Oost-Vlaanderen, die staat bij zo eentje. Dat is voor zo meteen.
1: Elke dag telt voor twee. Hey, hey. VRT Radio 2.
2: Dinsdag op Radio Bene.
0: Radio Bene, Italiaanse 40.
2: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
0: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
2: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.
0: Radio Bene, Italiaanse 40.
2: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Krevel.
8: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
10: Relax. Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: heeft al een paar stemmen zeer groot gemaakt. Producer Mark Ronson samen met Millie's Mike Millie. Miley Cyrus hier en Nothing Breaks Like a Heart. Radio 2. Dankjewel, zeg Reni. Reni Schoukes. Ik had het net over Mirjam met... ja, we hebben toch de verkeerde job gekozen. En hij zegt hier, jullie doen jullie job supergoed. Zeg dat ik het gezegd heb en ik ben een trouwe luisteraar. Dat is zo fijn om te lezen, Reni. Ja, we houden ook graag de vinger aan de pols in Vlaanderen. Bijvoorbeeld over de Open Wervendag. Nu zondag, dan kan je voor één keertje eens binnenlopen waar anders verboden toegang staat. Wouter Landuit van Radio 2 in Oost-Vlaanderen, die heeft dat vandaag al gedaan. Wouter, waar sta je ergens?
1: Anja, ik sta aan misschien wel de grootste werf in heel Gent op dit moment. Het UZ is aan het verbouwd universitair ziekenhuis hier. En ik weet niet of jij hier ooit al eens geweest bent. Ik hoop eigenlijk stiekem voor jou van niet, want dat is meestal niet zo goed nieuws.
0: Maar als je hier de...
1: Op bezoek, voilà, dat is de beste manier. Als je hier aankomt aan de hoofdingang, vroeger kon je daar gewoon rechtdoor rijden. Nu zit daar een gigantisch gat, een put, die eigenlijk ja, een soort gang naar beneden. En daarachter, ik denk dat het woord bouw... Beste Daan Watté, werfleider hier, voor deze werf uitgevonden. Hè? Hoe gigantisch. Dit is echt enorm groot. Hè?
2: Ja, dit is inderdaad een zeer grote bouwput. In lengte hebben we meer dan 200 meter en in breedte vandaag 60, 65 meter. En we hebben uitgegraven tot op 13 meter onder het maaiveld.
1: Ja, dat is dus ongeveer 2 voetbalvelden groot, of hoe moeten we dat omschrijven?
2: Ja, zeker en vast. Hè.
1: En diverse verdiepingen diep. Het is zo groot, Anja, dat er zelfs het toilet, urinoirs, in de bouwput staan, omdat het waarschijnlijk te ver is om naar boven te gaan, in dat toilet.
2: Absoluut, ja. Als je hier inderdaad de verplaatsing moet doen, dan telt dat in stappen heel hard door.
1: Ja. Ik zie hier kranen, ik zie hier een vrachtwagen in de put staan ook. Waar zijn jullie op dit moment ergens in de planning?
2: Ja, we zitten eigenlijk met verschillende fases die door elkaar lopen. We zijn bezig met beschoeiingswerken in een tijdelijke wand, met een Berliner wand.
1: Dat is zo een soort kassement, hoe heet dat dan? Dat jullie aan de zijkant zetten en volgieten met beton zeker, hè?
2: Dat is nog iets anders, dat is de volgende fase. Maar om de bouwput eigenlijk te kunnen maken en te zorgen dat bijvoorbeeld het parkeergebouw waar we nu bovenop staan niet in de put valt, moeten we de grond eigenlijk gaan vastzetten en vasthouden. In tijdelijke fase is dat met een Berliner wand. Dat zijn stalen profielen die in de grond gezet zijn en waar tegen houten balken gezet worden. Daar worden nog eens trekankers opgezet om de stabiliteit. En dan pas kunnen wij eigenlijk ons fases grondwerk daar langsheen doen.
1: Ja, en dan kom je wel eens iets onverwachts tegen, daar achter jou, Daan.
2: Ja, dat was in een andere zone waar we aan het beschoeien waren met soilmixwanden. En daar zijn we op oude funderingen gestoten. Vroeger moet daar ook nog een ander deel van het ziekenhuis gestaan hebben. En niet alle diepe funderingen zijn daar uitgebroken. En op 7 meter diepte zijn we dus op gigantische massieven gestoten. Waardoor dat we eigenlijk ons beschoeiingssysteem moeten aanpassen hebben. Andere machines laten aanrukken. En nu zijn we daar aan het doorboren om die beton en staal de grond uit te halen.
1: Ja, zelfs bij van die grote werven valt er al eens een lijk uit de kast. Alhoewel we dat hier beter niet zeggen natuurlijk.
0: Dat is aan het denken.
1: Ja, de grootste uitdaging lijkt me eigenlijk nog... Want Anja, je moet je inbeelden, dit is een draaiend ziekenhuis. Dit is echt een werkend ziekenhuis. Hè? En ondertussen is hier de grootste bouwput van Gent middenin geplant. En alles blijft hier gewoon draaien.
2: Ja, daar moeten we dus inderdaad bijzondere zorg aan besteden. Dat we de hinder naar patiënten en bezoekers en naar personeel... zo veel mogelijk beperken. We hebben een aparte werfingang die wel langs de spoed passeert. Dus er zijn wel procedures om daar de spoed voorrang te geven. Maar voor de rest moeten inderdaad al die vrachten hier langsheen gebracht worden en binnen de werf gebracht worden. Ja.
1: En we mogen zelf ook eens op die werf komen zondag. Hoe gaat dit eruit zien als het eenmaal klaar is? Dat vraag ik me nu af, want het ziet er echt nog zo in zo'n vroeg stadium uit.
2: Ja, klaar is nog wel, nog wel even te gaan. Onze werken zijn eigenlijk ook in 2 grote fases opgedeeld. Wij gaan een 2/3 van de parking operationeel maken. En dan pas kunnen wij het bovengrondse parkeergebouw, waar vandaag alle bezoekers parkeren, kunnen afbreken. En dan krijgen we eigenlijk een tweede fase, waarin we dat we eigenlijk nog eens dezelfde werken gaan uitvoeren. Ja. Zijn de grondwerk, massief grondwerk.
1: Je bent nog niet klaar, met andere woorden.
2: Helemaal niet, nee.
1: Ja. En boven deze grote put, dit wordt een gigantische ondergrondse parking, komt dan ook nog eens het nieuwe ziekenhuis. Enfin, gigantisch werfproject hier, Anja, in Gent. En misschien ook wel de allerbeste reden om naar het ziekenhuis te moeten, de open wervendag. Zondag,
0: dat is waar.
1: Ook bij het UZ in
0: inderdaad,
1: Gent.
0: Inderdaad. En zo zijn er nog 119 anderen natuurlijk. Hè. 120 werven die je zondag kan gaan bekijken. Welke, wel, dat vind je op openwervendag.be. Dag Wouter.

0: Porseleinen, Jasmin. Wie, oh wie, is er zo meteen de gast hier bij Radio 2 Spits. Hij presenteert de Campus Cup aan Balkaan. Die laat hier al weten, als het Otto-Jan Han is, dan wil ik met u wel heel graag wisselen. En mag jij met mij in mijn plaats in de zon komen zitten. Han, nog even geduld. Eerst het nieuws uit onze regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. In het hele land hebben chauffeurs van school- en reisbussen en ook bussen en trams van de lijn 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout van enkele dagen geleden. 4 mensen, onder wie 2 kinderen uit Bornum, kwamen daarbij om het leven. Ook aan het station van Mechelen is 1 minuut stilte gehouden. Directeur-generaal van de lijn, Ans Goeps.
1: Wij willen hier met 1 minuut stilte dat we houden, toch zeker ook vanuit de lijn, onze medeleven geven aan de familie, kennissen en vrienden van de slachtoffers van het ongeval in Buggenhout. Het is bij de exploitanten iemand, een chauffeur die dat het ongeval gehad heeft, maar de solidariteit binnen de chauffeurscommunity is toch wel zeer groot om toch wel ook hier allemaal de nodige aandacht aan te geven.
0: Het Antwerpse Hof van Assise heeft een man van 61 veroordeeld voor de doodslag op een vrouw van 62 in Lier. Hij krijgt 23 jaar cel. Het Hof benadrukte de zeer gewelddadige omstandigheden en zag geen verzachtende factoren. De vrouw werd 2 jaar geleden doodgeslagen na een ruzie, terwijl ze allebei dronken waren. De dader liet haar daarna urenlang zwaargewond achter en probeerde te vluchten, maar werd snel weer opgepakt. In het nieuwe VDAB-kantoor in Antwerpen komen veilige zones en vluchtwegen voor het personeel. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en VDAB bevestigt het nieuws. Het aantal meldingen van agressie tegen VDAB-medewerkers is in heel Vlaanderen op 10 jaar tijd bijna vertienvoudigd. Veiligheid is voor het personeel heel belangrijk, zegt VDAB-directeur Bjorn Kuyt.
2: Spijtig genoeg is het nodig, spijtig genoeg blijft het nodig. Agressie heeft een enorme impact op collega's. Mensen vallen uit, mensen worden ziek. Maar wij merken toch ook wel dat ook wel mensen hun jobtevredenheid erop vooruit gaat als ze effectief ook wel dat gevoel van veiligheid hebben.
0: En naast het ziekenhuis van AZ Rivierland in Rumst is de eerste steen gelegd van een nieuwe brandweerkazerne. Die zal de bestaande kazerne van Boom vervangen. Het gebouw komt op de terreinen van het ziekenhuis en die locatie is ideaal om overal snel te geraken. Dat zegt François van den Einde van de brandweerzone Rivierland.
3: Aan de hand van een risicoanalyse die gemaakt is een aantal jaren geleden, bleek de huidige locatie van de kazerne in Boom niet optimaal voor de bediening van de gemeente van de Ruppelstreek en Aartselaar. En daar is het idee opgevat om een herlocalisatie door te voeren. Naar verbinding toe, naar snelheid van interveneren, is dit een perfecte uitvalsbasis eigenlijk, omwille van de autostrades die hier in de buurt zijn en het wegennet eigenlijk.
0: Kans op onweer en erg warm tot 31 graden. Morgen eerst zonnig, later ook buien of onweer. En meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
4: Spits.
5: Anja Daams.

0: Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head aan Balkaan. Ik weet niet of je aan het volgen bent in de app van Radio 2, maar ja, wees maar echt jaloers. Voor hij het woord krijgt, eerste verkeersinformatie, ja, Mirjam.
1: Daar moet je zeker niet jaloers op zijn. 275 kilometer file voor de Antwerpse ring richting Nederland betekent dat drie kwartier extra naar Gent, ruim een half uur. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf parkeerterrein in Kruijbeke en vanaf Melzele. 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk, een half uur vanaf Herentas-West. 20 minuten vanaf Sint-Job en drie kwartier vanaf Antwerpenhaven. Dan voor Brussel op de buitenring nog een kwartier filegolven tussen Waterloo en Tervuur, maar de weg is wel vrijgemaakt. Verderop ook nog drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de binnenring komt er ook drie kwartier bij tussen Ruisbroek en Tervuren. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Bouwel, daar is door een ongeval de N13 de Lierse Steenweg in beide richtingen versperd.
0: Want inderdaad, zeer goede avond, Otto-Jan Ham.
2: Hallo, goedenavond.
0: Heb je in de file gestaan?
2: Ik ben met de trein.
0: Och, ja, is het waar?
2: Ik pak de trein erg graag. En ik heb om puur technisch te zijn, ik kom nu uit Vilvoorde. En dat is een heerlijke treinverbinding naar Halle. En die stopt in Meijzer, hier aan het Meijzerplein.
0: Uit Vilvoorde? Heb je
2: ik heb moest werken daarvoor. Voor Woestijn. Dus we zijn een nieuw programma aan het maken daar. En vandaar kom ik nu.
0: En vandaar zegt, het is een actualiteitenprogramma. Heb je de actualiteit van vandaag gevolgd?
2: Gedeeltelijk.
0: De pensioenshervorming, vind je het oké?
2: Dat is allemaal. Ik ben nog niet helemaal in de dossiers gedoken.
0: Nee, laten we het daar vooral niet over hebben. Het is vrijdag, dat is belangrijk. Ben je blij met vrijdag?
2: Ik ben zeer blij dat het vrijdag is. Het is een rustig weekend, in die zin dat mijn vrouw die is op vrijgezellenweekend. Dus ik heb het kot voor mij alleen en voor mijn drie dochters natuurlijk.
0: En dat is rustig?
2: Wel, het voordeel is dat de twee oudsten die gaan vannacht op scouts, die overnachten in de scoutslokalen. Dus ik hoop dat het onweer een beetje meevalt, dus ik heb er slechts één. Waar ik mij moet bezig mee houden. Dat is wel de pittigste, de jongste. Maar ik ga ervan uit dat hij op tijd gaat slapen.
0: Oh, dan wordt het echt een zalig rustige avond.
2: Absoluut.
0: Voor jou.
2: Ik help het mezelf hopen.
0: Zeg, ik heb gisteren genoten van de eerste kwartfinale van de Campus Cup. Wat een knappe koppen allemaal. Hè. We gaan het er zo meteen over hebben.
3: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
4: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
3: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
4: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
3: Ook wij vieren mee met een uitzending van Radio 2 Weekend. Live vanop de grootste werf in Vlaanderen.
4: Oosterweel in Antwerpen.
3: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
5: Knaldi!
6: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
11: Camber, more space for your place.
3: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: dat is waar. Ik zit hier ook met een DJ bij mij.
1: Zeker.
0: Natuurlijk. Chesney Hawkes, zegt jou nog iets?
2: Zeker. Ik herinner me zijn jeanspak. Die droeg ze van die bleke jeans op jeans. En hij had mooi lang haar en een perfect gepositioneerde moedervlek ergens in zijn gezicht. Wat hem onweerstaanbaar maakte.
0: Heb jij vaak meegedaan aan muziekquizzen al?
2: Ja, muziekquizzen ook wel. Maar niet vaak hoor. Maar daar ben ik beter in dan gewone quizzen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, want laten wij het hebben over inderdaad de Campus Cup. Ik wil altijd de Canvas Cup zeggen. Maar het is de Campus Cup natuurlijk op VRT Canvas. 43 teams van hogescholen en universiteiten die nemen het tegen elkaar op. Nu donderdag de finale.
2: Ja.
0: Hè? Ik ben altijd zo verrast over hoe slim dat die gasten zijn en hoeveel zij weten.
2: Ja, dat doet mij plezier, want ik ben ook elke keer weer verrast. Maar ik vind het ook wel heel leuk en elk seizoen weer dat die in staat zijn om ons zo te verbazen.
0: Ja,
2: en dat ze bovendien ook nog eens heel erg leuk zijn en grappig. En dat vind ik zo'n geruststellend idee, altijd.
0: Dat de jeugd nog altijd grappig is.
2: Grappig en scherp en clever.
0: Ja, welke richting heeft jou zo het meest verrast?
2: Ik was dit jaar enorm, enorm gecharmeerd door houttechnologie. En dat is een richting die ik ook niet kende. Volgens mij ook een primeur dat ze meededen. Maar het waren ook gewoon vier zo'n toffe mensen. Daar heb ik heel hard mee moeten lachen. En dat zijn dan van die minder bekende of voor de hand liggende richtingen. Waar mensen voor kiezen omdat ze een bepaalde passie dan hebben. En dat vind ik dan ook wel tof. Gedreven mensen, dat zie ik graag.
0: Wat heb je zo soms van die richtingen waarvan je denkt, doe maar, had ik het geweten in mijn tijd, ik was dat gaan studeren.
2: Dat is een heel goede vraag, maar ik heb communicatiebeheer gedaan, dus een heel algemene richting. En dat was niet uit grote luxe, dat was ook omdat ik het niet meer zo goed wist eigenlijk op een bepaald moment.
0: Ik heb net hetzelfde gedaan destijds.
2: Voilà.
0: Dan ga je maar communicatie studeren.
2: Ja, dat zeggen ze wel eens, maar ik ben daar ook wel dankbaar omdat zoiets bestaat, dat je zo eigenlijk gewoon net iets algemeens verder kunt studeren. Maar ik vind, ja, soms denk ik ook wel, als je sommige van die productontwikkeling of build environments, van die hippe richtingen. Maar ik snap dat ook wel, want dat spreekt wel tot de verbeelding.
0: Ja.
2: Ik had graag muziek gedaan, denk ik, maar daar heb ik het talent helaas niet voor.
0: Dat klinkt toch goed?
2: Ja, maar bon, er zijn gradaties van zingen en ik denk dat ik onderaan de ladder ergens zit, maar dat is niks, dat is ook nog altijd op de ladder.
0: Voilà, zo. Ja. Voilà. Zeg, heb je veel bijgeleerd door de quiz tot nog toe?
2: Ja en nee, ik leer heel veel bij, maar ik vergeet het ook wel weer vrij snel, moet ik toegeven.
0: Ja, dus, want het is het zevende seizoen al, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja,
0: ja. Ja. Denk je van, dit kan nog eeuwig doorgaan voor mij?
2: Ik hoop dat het nog eeuwig doorgaat. En dat is de grote geruststelling. Er gaan elk jaar weer studenten bijkomen. Dus dat is wat dat betreft, die vijver die blijft eindeloos gevuld.
0: Ja.
2: Maar ik zou het heel leuk vinden, want het is zo'n leuk programma om te maken en zo'n leuke mensen.
0: Ja, het is finale donderdag, dus weet je al iets over volgend jaar?
2: Ja, ik weet dat we volgend jaar terugkomen. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik heb het gezegd. En wat gaan ze doen, de flikkenbellen? Ik dacht het niet.
0: Voilà, je kan het niet meer terugnemen. Beloofd is beloofd. Volgend jaar terug.

0: De bevalligste van Bart Peters. En de bevalligste komt hier toch wel niet binnen, zeker? Chacot.
1: De bevalligste met een plaksmoel, omdat ik helemaal bezweet ben.
0: Ja. Maar geen hittegolf, zei je net.
1: Nee. We zijn er nog niet. Morgen hebben we nog één laatste kans. Want het was dinsdag net boven de 30 graden. Vandaag zijn we ook al los boven de 30 graden. Als we nu morgen nog die 30 halen, dan mogen we spreken van een hittegolf. Want dat is 5 dagen met meer dan 25, waarvan 3,30.
0: Okay.
1: Of meer. Maar morgen voorspellen ze 29. Dus Sabine zal het goed in de gaten houden morgen, denk ik.
0: Want als het nu 29,5 is...
1: Ja, ronden we af naar boven of niet? Nee, ik vrees van niet.
0: Okay.
1: Dus het zit er nog wel in, maar waarschijnlijk niet.
0: Nee.
1: Waarschijnlijk gaan we toch vanaf morgen wat gaan zakken. En dan naar zondag toe gaan we helemaal onder de 30, zitten we rond een 22, 23. En ja, wat er ook meespeelt, is dat onweer. Hè. We hebben nu op dit moment zijn er al een paar onweersbuien aan het binnenwaaien vanaf het westen. Maar die gaan later vanavond en vannacht gaan die vooral over het oosten, dus provincies Antwerpen en Limburg, gaan die voor veel neerslag zorgen op korte tijd, hagel.
0: En rond hoe laat? Wij gaan de barbecue aansteken namelijk.
1: Doe het vroeg. Vroeg pieken vanavond. Ja, want ik heb daarnet eens gekeken en voor de voorspellingen 8, 9, 10 uur, dan verwachten we toch wel echt de piek.
0: Radio maken, zegt het jou iets tussen 5 en 6?
2: Tuurlijk, ik neem wel over. Maar ik ben net aan het denken, mijn dochter slaapt in de scoutslokalen vannacht, maar dat zal wel...
1: Ja, scoutslokalen.
2: Ja, maar dat is oké.
1: Ja. Een tent. Ja,
2: gewoon echt het centrum van het land. Daar gaat het niet passeren.
1: Nee.
2: Oké,
1: komt goed. Maar een beetje nat zullen ze misschien wel worden.
2: Dat vinden ze prima.
1: Morgen trouwens ook overdag hebben we nog altijd kans op buien. Zeer lokaal ook kans op een beetje onweer, maar toch minder dan vannacht. En nou ja, volgende week zitten we nog altijd net onder de 20 graden, net boven de 20 graden. Dus dat zal weer wennen zijn, een helemaal andere situatie.
0: Draaglijker wel.
1: Draaglijk.
0: Oké, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
3: Radio 2 Spits. Anja Daams. WRT Radio 2. Europa Bank. De bank die durft.

0: van France Gall. Otto-Jan Ham nog altijd op bezoek hier bij Radio 2 Spits. Otto-Jan, wat een fijne buurt heb jij eigenlijk?
1: Een heel fijne buurt.
0: Is het waar?
1: Ja, wij wonen in het centrum van Halle, of vlak aan het centrum van Halle. Dus je hebt erbij zien, de basiliek zien wij vlakbij. En veel gezellige cafeetjes en koffiehuizen in de buurt en winkeltjes en goede buren.
0: En komen jullie
1: ook
0: vaak bij elkaar over de vloer, ja?
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, het is zo, ik sta graag op de stoep. Ik praat graag met mensen, dus ik vind dat eigenlijk heel erg leuk. En het is ook gewoon heel erg belangrijk. We zijn verhuisd 1,5 jaar geleden in dezelfde straat. Ja. Het is wel zo praktisch zo. Dus we zijn net iets meer uit dat centrum getrokken, maar ça va nog altijd hoor. Maar je begint de buurt ook gewoon goed te kennen. En ik zwaai graag naar mensen.
0: Ja, en het is ook zo leuk als je dan te laat thuis komt van je werk of zo, dat je eens naar de buurvrouw of man kan bellen van let op de kinderen.
1: Dat sowieso. Zeker nu zitten ze op een leeftijd dat we eigenlijk ook kunnen zeggen, als er iets is, we gaan naar de buren. En dat is echt wel heel tof. Dus die lopen de hele tijd op en neer. En dat is eigenlijk, dat is ook wel een hele geruststelling eigenlijk. Ook straks, want mijn vrouw is dus weg. En de kinderen weten gewoon dat ze bij de buren moeten gaan zitten. En dat ze daar moeten wachten tot ik thuis ben.
0: Super handig. Ja, wij zijn hier bij Radio 2 op zoek naar de beste buurt. We zijn al een paar weken een wedstrijd aan het doen. We moeten nog één finalist vinden. Die finalist die bevindt zich in Limburg op dit moment. Margot, die heeft de hele tour van Limburg gedaan. En straks, na 5 uur, maakt ze bekend wie de finalist voor Limburg is.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Zeg, schat.
5: Ja?
4: Waar is die staanlamp naartoe?
5: Ah, die is kapot gegaan.
4: Oei, en onze relax?
5: Ook kapot.
4: Ook kapot?
5: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
4: Ja.
5: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
4: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
5: Nee. 1 adres.
6: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
7: Papa?
8: Ja?
7: Wat gaan we dit weekend doen?
8: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
9: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
8: Meer info op levensloop.be.
9: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Otto-Jan Ham is er, presenteert de Campus Cup op VRT Canvas. Nee, ik heb geen quizje voorbereid voor straks. Of toch, min of meer.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De N-VA is nog steeds de grootste politieke partij in Vlaanderen. En in Gent is de reconstructie gehouden van de moord op een OCMW-medewerker. De N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De N-VA haalt in die peiling ruim 27%, gevolgd door het Vlaams Belang als tweede partij met bijna 21%. Ja, Lonne van Erp, dat ligt min of meer in de lijn met de verkiezingen. Zijn er verder grote verschuivingen?
1: Niet echt. Er zijn eigenlijk maar twee partijen waarbij er toch een belangrijk verschil is met het verkiezingsresultaat. En dat is bijvoorbeeld zo voor de liberalen van Anders. Zij zijn in deze peiling de kleinste partij in Vlaanderen met nog nauwelijks 7%. Maar het uiterst linkse PvdA gaat er dan weer duidelijk op vooruit. Zij halen nu ruim 10% en komen daarmee in de buurt van CD&V en Vooruit. In Wallonië valt op dat de MR van Georges-Louis Boucher sterk verliest en met 20% de tweede partij wordt na de PS. En ook daar stijgt PvdA sterk, of PTB zoals de partij daar heet. Maar vooral in Brussel is dat opvallend, want daar zouden ze met zo'n 24% zelfs de grootste partij worden.
0: Oké, dankjewel Lonne. En uit de peiling blijkt ook dat premier Bart De Wever met verre voorsprong de populairste politicus is in Vlaanderen. In de peiling werd gevraagd: door welke politicus voelt u zich het meest vertegenwoordigd? Het meest populaire antwoord was daarop niemand, maar bijna evenveel mensen schreven spontaan de naam van Bart De Wever op. En dat is ongezien, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan de peiling.
2: Bart De Wever is bijzonder populair. 30% van de mensen schrijft zijn naam op als ze die open vraag stelt. Vorig jaar was dat 22%. Toen was De Wever al veruit de meest populaire Vlaamse politicus. Maar in de laatste 7 jaar, we doen de stemming al 7 jaar... hebben we nooit een score van 30% gezien. Dus De Wever is populairder dan ooit iemand geweest is in de laatste 7 jaar.
0: De hervorming van de autokeuring in Vlaanderen wordt gedeeltelijk uitgesteld. Zo zal wie een tweedehands auto of motorfiets verkoopt, die ook dit najaar nog moeten laten keuren voor de verkoop. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Oorspronkelijk was minister van Mobiliteit Annick de Ridder van plan om die verplichte keuring af te schaffen vanaf 1 september. Maar dat wordt nu uitgesteld naar 1 januari volgend jaar, omdat de federale IT-systemen niet tijdig aangepast geraken. Andere hervormingen van de autokeuring gaan wel door zoals gepland. Een uur geleden is op alle schoolbussen en op de bussen en trams van de lijn 1 minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout van afgelopen dinsdag. Een schoolbusje werd daar aangereden door een trein. De chauffeur, de begeleidster en 2 kinderen kwamen daarbij om het leven. Pieter van Bastelaren van de Federatie van Belgische Autobusondernemers, FBAA, vertelt waarom die 1 minuut stilte belangrijk was.
3: Normaal gezien hebben wij geen dodelijke slachtoffers per jaar. In 2024 1 slachtoffer, in 2023 geen. Terwijl we nu meteen 4 slachtoffers hebben. Dus dit is echt wel iets dat enorm hard binnenkomt. We vinden het belangrijk om deze minuut stilte te organiseren. Uit solidariteit eerst en vooral met de slachtoffers, maar ook met de nabestaanden natuurlijk. En met al de 14.000 chauffeurs die rondrijden in ons land.
0: In Gent is de reconstructie afgelopen van de moord op een OCMW-medewerker. Een man van 38 doodde de medewerker toen hij bij hem op bezoek kwam in zijn appartement in augustus vorig jaar. De man heeft meegewerkt en zijn versie van de feiten gedeeld met de speurders en de deskundigen, onder wie een gerechtspsychiater. Dat vertelt Lisa de Wilde van het parket.
4: Het is belangrijk om tijdens de reconstructie echt aan de waarheidsbevinding te gaan doen. Dus we willen zo dicht mogelijk komen tot de waarheid. Dus het is niet enkel de verklaring van de verdachte die op dit moment telt, maar ook de verschillende andere elementen, analyses en hypotheses op dat moment in het onderzoek. En die worden dan ook ter plaatse afgetoetst. Dus het is ook zo dat die deskundigen ook de kans krijgen om vragen te stellen en een volledig beeld te krijgen op wat juist is gebeurd.
0: Wat de verdachte precies gezegd of getoond heeft, wordt niet meegedeeld. De raadkamer moet later nog oordelen of er een assiseproces komt tegen hem of dat hij geïnterneerd wordt, want er zijn aanwijzingen dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Roemenië heeft aan de NAVO-lidstaten hulp gevraagd om Russische drones neer te halen. Vanmorgen stortte een Russische drone vanuit buurland Oekraïne neer, in Roemenië dus, en daarbij raakten ook mensen gewond. Roemenië heeft intussen de Russische consul het land uitgezet en het consulaat in de stad Constanța gesloten. Rusland heeft intussen ook gereageerd en zegt dat het helemaal niet bewezen is dat het om een Russische drone gaat. Het weer. Vanavond en vannacht is er kans op regen of onweersbuien. Zacht in minima tussen 12 en 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren met hagel en veel wind. Het is wisselend bewolkt, maar warm en tot 30 graden in de Kempen dan. Zondag wat droger en koeler, nog tot 24 graden. En de N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming en daarmee begon dit nieuws. Het Vlaams Belang volgt op de tweede plaats. De Vlaamse liberalen van Anders scoren het laagst. En premier Bart De Wever van de N-VA is ook opnieuw de populairste politicus. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2 Spits.
6: Anja Daams. Goedenavond.

0: Antoine, de film van Michael Jackson al gezien toevallig?
1: Nee.
0: Is dit wat je wilt zien?
1: Ik twijfel een beetje. Maar ja, wel fan van de muziek van Michael Jackson. En van zijn dansjes en zo. Dus het schijnt indrukwekkend te zijn.
0: En van zijn zus?
1: Veel meer van zijn zus. Uiteraard. Uiteraard.
0: Speciaal voor jou, dus Janet Jackson. Mirjam, nog altijd druk, zie ik, hè?
2: 270 kilometer hebben we inderdaad voor Antwerpen op de ring richting Nederland. Onveranderd 1 uur extra. Naar Gent ook nog altijd ruim een half uur. Naar Antwerpen vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 25 minuten. Een kwartier vanaf Waaslandhaven Oost. Ook zoveel vanaf Wilrijk op de A12. Verder een half uur vanaf Massenhoven. 20 minuten vanaf Sint-Job en een half uur vanaf Antwerpenhaven op de A12. Voor de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woudewijn en Klotbijgaarden. Op de binnenring dik 3 kwartier. Vier golven tussen Ruisbroek en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner. En in Bouwel is door een ongeval de N13, de Lierse Steenweg, in beide richtingen versperd.
3: Hoogstraten Aardbeien. Radio 2.
4: De beste buurt in Limburg.
0: Ja, gisteren laaiend enthousiaste finalisten van de beste buurt in Oost-Vlaanderen. Margo, vandaag de laatste regio bezocht, de provincie Limburg. Waar ben je overal geweest?
5: Ach, ik heb echt een groot deel van Limburg gezien. En ja, jullie weten hoe gastvrij Limburg is en vooral hoeveel vlaaien die hebben. Dus ik kan u zeggen, de toestand van mijn maag op dit moment is niet alles. Maar mijn hart loopt wel over van alle buurten die ik heb bezocht. Want we zijn vanochtend begonnen in Bocholt, bij de buurt Beestenboel, omdat al die straten zijn daar vernoemd naar dieren. Dat was een hele gezellige buurt om mee te starten. Dan richting Hechtel-Exel, waar dat die buurt een soort van gigantisch feest had opgezet met de lokale zanger Jimmy. En ik kan u zeggen, er zijn meerdere Polonaises gedanst geweest. Dat was heel plezant. En dan zijn we nog naar Mazeik geweest, naar de Oud-Kerkhofstraat. Dat is een doodlopende straat. En in het midden hebben die zo een grasveldje waar zij altijd samenkomen voor een barbecue of een gezellig klapje met elkaar te doen. Dus heel veel gezellige buurten, maar vooral buurten die opnieuw keiveel aan elkaar hebben, op elkaar kunnen rekenen. Dus het was me weer een dag, hoor.
0: Ja. En wie van de drie is het geworden?
5: Wie van de drie? Opnieuw een moeilijke keuze, maar ik ga gewoon de plakker er aftrekken. En de winnaar van de beste buurt in Limburg, dat is de Oud-Kerkhofstraat in Mazeik.
0: Yeah! En dan gaan we meteen ook naar Mazeik. Hallo, Ginder.
6: Hallo.
0: Oh. Ik dacht, die zijn allemaal al weg.
6: We zijn hier nog volop bezig.
0: Nog volop aan het feesten?
6: Ja, we waren een beetje aan het voorfeesten al, maar ja.
0: Amai.
6: We hadden gehoopt op het mooie en het is gelukt.
0: Ja, en wat hield dat voorfeesten in?
6: Ja, gewoon verder gedaan gelijk we bezig waren.
0: Amai. Kei goed.
6: We hebben nog taart over, dus jullie zijn nog altijd welkom.
0: Wel, het is goed. Otto-Jan, we springen straks de auto in.
1: Het is vlakbij, maar zei ik van hier, dus we gaan. Ja,
6: Otto-Jan, we hebben ook andere taart nog, hoor. Dat is nog lekkerder.
1: Ah, heerlijk.
6: We hebben nog iets bewaard voor de finale.
1: Elke kans om naar Mazeik te gaan is goed.
0: Voilà, nu wachten tot 1 juni, want dan wordt de finalist bekendgemaakt. Mag je niet alvast van de nominatie, Ginder?
6: Super.
0: Geweldig.
4: Radio 2.
6: Hoi.
4: De beste buurt in Limburg.
0: Ja, want inderdaad, 3 juni, dan is het zover. Hè. Groot finale feest met koffie en koeken en concert van Camille. En dat allemaal in Goeiemorgen.

0: Nacht in Amsterdam van Bazaar. Jouw muziek, Otto-Jan?
1: Ja.
0: Ik hoor het.
1: Ik was dus aan het luisteren met de koptelefoon. Ja, ik ken het nummer nog niet zo goed.
0: Ah ja,
1: het
0: is nieuw natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Otto-Jan Ham, presentator van de Campus Cup op VRT Canvas. Hier bij ons, ben je eigenlijk zelf een quizzer?
1: Af en toe, maar ik heb het gevoel dat ik te snel toch dingen vergeet. Soms
0: toch
1: om echt
0: ook
1: een goede quizzer te zijn. Maar ja, allee, ik ben er vrij goed in.
0: Oké, want gisteren heb ik gekeken, die vragen natuurkunde bijvoorbeeld, over die faseovergangen. Ze moesten dan zeggen, hè, van vaste stof naar... Dan denk ik weet dat ook, maar 5 seconden te laat.
1: Maar dat is het hele ding met zo'n quiz. Je moet erop kunnen komen op het moment zelf. En zeker als het over een televisiequiz gaat, dan moet je het ook kunnen met de spots op je gericht en de camera's die op je staan en de tribune vol publiek. Ja, dat maakt het extra pittig.
0: Ja, inderdaad. Ik vroeg mij dat af. Van zijn er inderdaad van die mensen die soms een blackout krijgen? En wat ik mij ook vooral afvroeg, dat is zo'n quizbrein. Zou dat bestaan? Wat denk jij?
1: Ik denk van wel eigenlijk.
0: Is het waar?
1: Ja, ik zou denken dat sommige breinen daar extra goed in zijn om dingen op te slaan en terug te vinden als je ze dringend nodig hebt.
0: En hoe komt dat dan? Wel, dat zijn allemaal vragen die we zo meteen kunnen stellen aan een neurowetenschapper, een vrouw die er dus voor gestudeerd heeft. We gaan de vragen zo meteen stellen aan Chantal van den Berg. Maar eerst nog de final countdown. Dit is Europe.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: final countdown van Europe. Otto-Jan, nog zeer snel een vraagje van Mario. Die vraagt, komt er nog een nieuw seizoen van het geweldige Amai? Zeg, wauw. Ja, dat is juist.
1: Ik zou het heel graag willen, maar ik vrees voor de zaak.
0: Spijtig.
1: Jammer, hè? Ja. Ja. Maar wie
0: Amai.
1: Weet.
0: Amai, zeg, wauw, dat is spijtig.
2: Aandacht, iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
3: Hoe doen ze het precies?
2: Ja, ik ken het niet.
3: Allee, draai het in een keer.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Morgen trekt Ruben samen met Weekwatcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
2: Amai, zeg, ja, oké. Okay.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Live van op Oostende voor Anker.
5: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
9: Ah, super. Allee.
8: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
9: Ah, dan is het gewoon.
8: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
9: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
8: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten.
8: Hoogstraten aardbeien.
10: Zeg dat, Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Zalige verjaardagspies.
11: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik al de sweet chili.
10: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
11: Hé, hey, hoe dat?
10: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
11: Oh.
10: Ja!
11: Lemmes.
10: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is ze.
12: De Vos Lemmes.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pen van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Krevel.
15: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
16: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
17: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
18: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
17: Goedemorgen, Maxime.
19: Doe jij dagcrempjes?
17: Ja, dagcrempje.
19: Ah, ja, een avondcrempje ook.
18: Zie je wel, mooi glow heb je.
19: Heel
18: dat is waar, hè.
17: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
20: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
21: Heb ik dagelijks voor.
4: Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
22: Goedemorgen, morgen.
4: Radio 2.

0: Somebody That I Used To Know van Gauthier. Gezellig nog altijd met Otto-Jan Ham hier bij Radio 2 Spits. Ja, naar aanleiding van de Canvas Cup. En volgende donderdag de finale, de première wil ik zeggen, de finale natuurlijk op VRT Canvas. Nu, Otto-Jan, ik wist het, ik kan dat niet.
1: Ja, ik hoor wel vaker mensen die dat beweren. Ik weet niet of het echt kan, maar het zou kunnen dat je er gewoon niet zo goed in bent.
0: Ja, ik vroeg mij af of een quizbrein, of dat echt bestaat. En daarom aan de telefoon neurowetenschapster Chantal van den Berg. Goedenavond, mevrouw van den Berg.
2: Goedenavond, Anja.
0: Hela.
2: En Otto-Jan.
1: Hey, hallo.
0: Hey, ja, een Nederlandse ben jij, hè? Het is onder ons hier.
2: Klopt, inderdaad. Ja, ja. En we komen, Otto-Jan en ik komen uit dezelfde stad, maar dat wisten we volgens mij niet van elkaar.
1: Ah nee, maar dat schept echt een band. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja.
0: En uit welke stad is dat dan?
1: Dat is Eindhoven, de gekste.
0: Ah, oké. Okay. Ik hoop dat ik dat ga onthouden. Want laten we het eens hebben over quizzen. Hè. Is dat nu waar dat de ene persoon beter is in quizzen dan een andere?
2: Ja, en dat komt eigenlijk, want je zou dan kunnen zeggen wat je net zei. Ja, die persoon heeft dan een quizbrein, maar een quizbrein bestaat eigenlijk niet. Die heeft gewoon zichzelf beter getraind.
0: Ah, oké, okay, dus je kan het trainen. En is er een verschil tussen mannen en vrouwen?
2: Ja en nee. Ja, in de zin dat als je kijkt naar de hersenverbindingen tussen de twee hersenhelften, dan zeg maar, hebben de vrouwen meer verbindingen tussen die hersenhelften dan mannen. Dus dan zou je kunnen denken, daar hebben ze een voordeel. Maar ik zei het net eigenlijk al, als die vrouwen nooit hun hersenen getraind hebben en die mannen wel, dan kunnen ze net zo goed verliezen.
0: Ah, oké. Okay. Het is niet zo dat een man sowieso beter kan quizzen dan een vrouw.
2: Nee, op zich niet. Omdat je, als je kijkt naar quizzen, dan is dat echt iets van bepaalde patronen. En die patronen die kun je jezelf aanleren. En door die patronen te trainen en associaties en alle dat soort onderdelen, daar word je brein beter van in quizzen. Niet zozeer of dat je man of vrouw bent.
0: Ah, want ik heb mij ooit laten vertellen dat mannen betere quizzers zijn, omdat ze eigenlijk getraind zijn om op jacht te gaan, om sneller te reageren. En bij vrouwen dat dat niet zo is.
2: Nou, daar zit inderdaad wel een kern van waarheid in. Als je kijkt naar de evolutie van de mens en de hersenen, dan zeg je inderdaad dat mannen zijn met name gefocust. En vrouwen zijn wat meer, die kunnen wat breder kijken. Ik denk dat iedere luisteraar dat herkent. Als je het hebt over dat een man iets moet zoeken in de koelkast. Dat is heel lastig. Ja, en een vrouw is wat feilloos te vinden.
0: Dat is waar. Een man vindt het meestal niet. Hè?
1: Nee, ik denk ook mannen hebben gewoon meer tijd. En meer vrije tijd om onbenullige dingen te onthouden. Dan denk ik dat het dat ook gewoon is.
0: Ah, het zou ook wel kunnen. Ja, en er opkomen op het goede moment. Dat is nog zoiets. Je
2: Zeker.
0: Kan zo soms een blackout krijgen, hè?
2: Ja. Ja, en dat komt eigenlijk door twee dingen. Als je zeg maar, je hersenen aan het trainen bent voor zo'n quiz, laat ik het dan maar zo zeggen, dan is het belangrijk om rustmomenten in te bouwen. En als je dus alleen maar eigenlijk aan het leren en studeren bent om de beste antwoorden te geven, ja, dan loopt je brein als het ware een beetje over. Dat is lastig.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja, en het tweede is, dit is een hele interessante strategie voor iedereen die thuis een spelletje of een quiz doet. Als je afgeleid wordt, dan hebben je hersenen even geen moment om na te denken. Dus dan is het als het ware, zijn ze het kwijt.
0: Ah,
1: dus concentratie is alles.
0: Is heel belangrijk.
2: Ja.
0: Zijn meteen ook goede tips voor de blog die er binnenkort aankomt. En ik ben gerustgesteld, want ik zou mijn brein dus kunnen trainen om toch te gaan quizzen.
2: Zeker, ja. Ja,
0: okay.
2: Ja. En dan is het vooral om niet zo zeg de weetjes, maar dan dat je jezelf een vraag stelt. Dus niet de lijst met zoveel Nederlands of Belgische artiesten, maar welke Belgische artiest won, puntje, puntje, puntje.
1: Dat helpt ook. Als je echt een vraag formuleert, dan helpt het ook.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Allemaal supergoeie tips. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen.
2: Zeker.
0: Goedenavond. Daar.

0: Het bangerhart van Rob de Nijs. Heb je schrik om te quizzen? Je kan het dus trainen. Hè? Dat is wel een geruststelling. Zo werd het iets over 5:30 hier bij Radio 2 Spits. Is luisteren wat er gebeurd is in onze regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedenavond, Verte Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. In het nieuwe VDAB-gebouw in Antwerpen komen veilige zones en vluchtwegen voor het personeel. Het aantal meldingen van agressie tegen VDAB-medewerkers is in heel Vlaanderen op 10 jaar tijd bijna vertienvoudigd. Veiligheid is voor het personeel heel belangrijk, zegt VDAB-directeur Bjorn Kuyt.
1: Spijtig genoeg is het nodig, spijtig genoeg blijft het nodig. Agressie heeft een enorme impact op collega's. Mensen vallen uit, mensen worden ziek. Maar wij merken toch ook wel dat ook wel mensen hun jobtevredenheid erop vooruit gaat als ze effectief ook wel dat gevoel van veiligheid hebben.
0: In het nieuwe gebouw komen er ook camera's die de dode hoeken in de gaten houden. Naast het ziekenhuis van AZ Rivierenland in Rumst is de eerste steen gelegd van een nieuwe brandweerkazerne. Die zal de bestaande kazerne van Boom vervangen. Het gebouw komt op de terreinen van het ziekenhuis en die locatie is ideaal om overal snel te geraken. Dat zegt François van den Einde van de brandweerzone Rivierenland.
2: Aan de hand van een risicoanalyse die gemaakt is een aantal jaren geleden, bleek de huidige locatie van de kazerne in Boom niet optimaal voor de bediening van de gemeente van de Ruppelstreek en Aartselaar. En daar is het idee opgevat om een herlocalisatie door te voeren. Naar verbinding toe, naar snelheid van interveneren, is dit een perfecte uitvalsbasis eigenlijk, omwille van de autostrades die hier in de buurt zijn en het wegennet eigenlijk.
0: De nieuwe kazerne zou tegen midden volgend jaar gebruikt kunnen worden. En in Schoten gaat vanavond de voorstelling Poppemie geen speelgoed in première. Daarin getuigen 7 slachtoffers over de impact van seksueel misbruik op hun leven. Regisseur Leen Braspenning heeft de speelsters gevonden via .vz2, een organisatie die is opgericht voor slachtoffers van seksueel geweld na de moord op Julie van Espen. Ook Lynn en Sophie delen hun eigen verhaal tijdens de voorstelling en dat werkt therapeutisch voor hen, vertelden ze op Radio 2.
3: De verbondenheid met de anderen is echt heel sterk en heel fijn om te ervaren. En ook gewoon de manier van spelen. Je gaat echt je verhaal uiten op een creatieve manier. En dat is zoveel makkelijker dan in een therapieruimte zitten voor een therapeut.
4: Ik ben mezelf wel hard tegengekomen, dat wel. En dan ben ik pas echt gaan beseffen van hoe zwaar en hoe grote impact dat heeft op je leven. En dat wou ik eigenlijk delen van kijk, het is niet niks. Het is wel degelijk zwaar.
0: De voorstelling wordt ook nog gespeeld in Borgerhout, Mechelen, Antwerpen, Turnhout en Tilburg. Er is nog kans op onweersbuien en die kunnen plaatselijk hevig zijn. Onder meer in de provincie Antwerpen is er nog tot 11 uur vanavond code geel van kracht. Nummer 1722 is actief. Morgen eerst zonnig, later ook buien of onweer. En meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Spits.
6: Anja Daams.

0: That's the way I like it van Casey and the Sunshine Band. Dit vinden we minder leuk, Mirjam.
1: Ja, 240 kilometer staat er onveranderd voor de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur geduld oefenen. Richting Gent komt er 1,5 uur bij. Naar Antwerpen 25 minuten vanaf parkeerterrein in Kruibeke. 1 kwartier vanaf Waaslandhaven Oost. En ook op de A12 vanaf Wilrijk. 1,5 uur vanaf Massenhoven en vanaf Antwerpenhaven. En 10 minuutjes nog vanaf Kleine Barreel. Voor Brussel op de buitenring 1,5 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de binnenring 3 kwartier vierde golven tussen Anderlecht en Ter Vuren. Naar Lummen problemen op de E314. In Houthalen is door een ongeval de weg tijdelijk even afgesloten. Je moet er bijna 1 uur extra rekenen vanaf Genk. Op andere plaatsen kleinere vertragingen en dan ook nog het ongeval in Bouwel op de N13, de Lierse Steenweg. Die blijft in beide richtingen versperd.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
0: Otto-Jan Ham, luister je wel eens naar podcasts?
3: Ja, best vaak eigenlijk.
0: Ja, een goeieke bij Radio 2. Alles goed met Evi Grajaert. Alles naar geluisterd?
3: Zeker.
0: Het gaat over gezondheid, over opvoeden. Fatma Taspinaar was bij haar over de vloer. Die had het natuurlijk over haar dochter.
4: Soms als die dan zo haar vingerke zo heeft gestoten of zo, en ze is aan het wenen, denk ik, oh, jij gaat ook zoveel wenen in je leven. En ik heb er nu al hartzeer van.
0: Oh, het opvoeden van een enig kind, de bezorgdheid. Je hebt er 3.
3: Zeker.
0: Herken je het?
3: Absoluut. Ik heb vanochtend nog een pleister vervangen die het was een groot drama, maar het is mij gelukt.
0: En als je dan de boom ziet inklimmen, denk je dan niet doen? Of denk je dan, klim maar, ik ga wel onder de boom staan?
3: Ja, wel, dat laatste eigenlijk. Dat heb ik geleerd door de jaren heen. De oudste is al bijna 13, dus ik heb al een beetje ervaring op de teller. Zo, en ik heb al geleerd dat ik ze wat meer moet loslaten, want anders schiet het niet op voor mij. Of...
0: Vertrouwen geven natuurlijk. Hè? Ja. Wel, alles over opvoeden kom je dus te weten in Alles Goed. Die podcast met Evi Grajaert op VRT Max. Zometeen, raad het nieuws. We gaan quizzen, Otto-Jan.
3: Eindelijk.
0: En wat het ergste is, heeft de redactie gezegd, wij gaan het tegen elkaar opnemen.
5: Ja. En er is jouw quizbrein is snel.
0: Mijn quizbrein. Maar gelukkig mag de luisteraar mij helpen.
5: Ja.
0: Dus laat het maar weten als je zo meteen mee wil quizzen.
6: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
7: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
10: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK-voetbal.
12: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
13: Deel thuis echte feiten en haal fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
14: Elke dag telt voor 2.
15: Op een vrijdag in de kroeg.

0: meezingen, hè, Otto Jan, om het weekend in te zetten, hè?
1: Ik weet het, maar er zijn grenzen. Er zijn grenzen.
0: Niks voor jou dus. Ik vind het geweldig, André Hazes. En wat ik ook geweldig vind, dat is Raad het Nieuws. 078 35 32 34. Als je het samen met mij wil opnemen tegen Otto-Jan Ham, ken je het principe?
1: Ja, je mag het nog eens uitleggen, maar ik ben mee.
0: Je bent mee. Ja. Dus Mirjam gaat een aantal reacties uit de pers laten horen. Of een aantal reacties van iets wat de actualiteit is. En wij raden wat de actualiteit precies is.
1: Juist.
0: Wij raden dat. Dus ik raad het tegen jou en ik word geholpen. Open door. Hallo.
2: Goedenavond, Mark uit Jabbeke.
0: Dag, Mark uit Jabbeke. Heb jij de actualiteit gevolgd, Mark?
2: Ja, toch een beetje.
0: Ah, dat is goed, hè? Dan kan het niet fout gaan. Hè? Hij zet zich al recht hier. Otto Jan.
1: Ik ben een kansloos en ik ben een heel goede verliezer, dus ik ben er klaar voor.
0: Oké. Mirjam, want jij hebt een aantal reacties.
3: Ja, de eerste reactie die komt van Christel Franks en die waarschuwde: wees toch maar voorzichtig bij het kiten, hè?
0: Hoi. Mark, help.
2: Ja, misschien is het te maken met het ongeluk in Italië met die paragliders, nee?
3: Nee.
0: Hoi, Mark. Is er nog een reactie?
3: Ja, beter...
1: Mag ik ook een
0: tuurlijk.
1: Zou het met het aankomend onweer kunnen te maken hebben, of niet?
3: Nee,
1: oké, okay, ja.
3: Ik geef een tweede reactie dan, van Peter van Maal. Ja, ze spoelen meestal aan in Kokseide en Oost-Duinkerke, want ze kunnen niet in de pannen.
0: Mark, we weten het.
2: Ik denk het.
0: Zeg het maar.
2: Het is te maken met vissen die aangespoeld zijn in Oost-Duinkerke, Sint-Pieters, denk ik.
0: Ja, klopt. Dat klopt. Mark, welk soort van vissen waren het weer? Het waren gigantische vissen, hè? Walvissen zeker, hè?
2: Nee. Hondshaaien, nee.
3: Gladde haaien, heten ze. Gladde haaien. Dus ze zullen niet bobbelig geweest zijn.
0: Gladde haaien. Reken jij dat goed?
3: Ik wel, ja.
1: Ik ook. Ja.
0: Mark, we hebben gewonnen.
1: Ja. Het is al gedaan.
0: Ah,
1: oké, okay, maar...
0: De haaien die aangespoeld waren. Wilde je nog iets zeggen?
2: De eerste buien die zijn hier in West-Vlaanderen, aan Jabbeke.
0: Oh.
1: Dat is ook je prijs voor deze...
2: De ring komt naar Antwerpen en Brussel.
0: Oh, en wat waren de plannen nog voor vanavond?
2: Ik ging... planten water geven bij mijn mama en hoofdpoel, maar denk niet dat ik ga moeten.
0: Dan ben je dus al vanaf. Oké, maak je nog een fijne avond. Ja?
2: En mijn valies maken voor morgen. Ik ga met de Oostense vriendenkring van scheidsrechters naar Reims.
0: Ah, dat is wel goed. Champagne proeven dit weekend. Maak er een fijn weekend van. Oké?
2: Oké, dankjewel.
0: Dag Mark. Dada.
4: Radio 2 Spits. Anja Dames.

Deze moet ik toch nog wel rap zeggen hoor. Er is een spookrijder gesignaleerd als je rijdt op de E34 in de richting van Antwerpen. In de ruime omgeving van Moerbeke rijdt dus een spookrijder. Hou daar uiterst rechts en haal niet in. Nog even herhalen. Op de E34.

0: Amai, amai, amai, wat een aandacht, wat een aandacht.
1: Ja.
0: Niet herkend, hè?
1: Nee, ik was aan het denken, is dit iets oud? Maar het lijkt mij nieuw aan de stem te horen, omdat er zoveel van die auto... Allee, heeft niet autotune, maar zo van die vervormers op zitten. En het lijkt me ook iets... Ik denk dat het Belgisch is.
0: Ja?
1: Is het...
0: Ja, het is Belgisch.
1: Is het... Is Red Sebastian?
0: Ja, goed. Inderdaad, een nieuwe single van Red Sebastian. Supergoed. Yes. Jouw soort van muziek, dit?
1: Ja, niet slecht.
0: Ja, het is niet slecht gedaan. Nee. Hè? Want inderdaad, we gaan het weekend in zo meteen. En ik wil jou niet zomaar naar huis laten gaan.
1: Nee.
0: Ja, ik wil jou graag gelukkig maken met muziek. Met een plaat. Wat is voor jou de ultieme weekendplaat?
1: Wel, de laatste weken is er zo één nummer waar ik heel erg vrolijk van word. Het is een ouder nummer al. En het lijkt me uitstekend om je weekend mee in te zetten. Zeker als je in de auto zit en als het mooi weer is en als je doorrijdt. En heel veel mensen staan nu in de file, weet ik. En het is ook niet overal mooi weer, maar ik denk dat dit wel gaat werken. Het is een nummer van Lindsey Buckingham. En Lindsey Buckingham is de zanger van Fleetwood Mac. Of was de zanger van Fleetwood Mac. Die heeft ook een soloplaat gemaakt. En het nummer Holiday Road is een instant vrolijk.
0: En heb jij het herontdekt? Ja,
1: ik kende het vanaf film. En ik heb het recent, omdat ik wat muziek aan het verzamelen was voor een nieuw programma dat we aan het maken zijn, heb ik het herontdekt. En toen dacht ik, dit is eigenlijk echt een nummer dat ik elke dag zou moeten opzetten om vrolijk gezind aan de dag te beginnen.
0: Dan gaan we dat nu meteen doen.
2: Radio 2. Radio 2 Spits.

0: Oh, zo spijtig dat dat gedaan is.
1: Ja,
0: Lindsay Buckingham en Holiday Road. Dat is echt zo'n muziek waar je vrolijk van wordt.
1: Absoluut.
0: Hè? Ja, echt. Ik dacht dat het van vroeger was, maar het is dus recenter dan we denken, eigenlijk.
1: Het is natuurlijk... ik zou er geen jaar op kunnen plakken.
0: Nee, voilà. Blijft goede muziek. Ja. Dirk Gijs, die is hier ondertussen al binnengekomen. Voilà, die gaat ons zo meteen gezelschap houden hier bij Radio 2. Wij vergeten niet naar de Campus Cup te kijken op Canvas.
1: Ja.
0: WRT Canvas natuurlijk. Van maandag, donderdag, de finale. Otto Jan Han, ik vond het zeer fijn dat jij er hierbij was. Tot de volgende keer.
1: Dada.
2: Ah, dus zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Papa?
7: Ja?
6: Wat gaan we dit weekend doen?
7: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
8: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
7: Meer info op levensloop.be.
8: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
9: Zeg schat,
10: ja?
9: Waar is die staanlamp naartoe?
10: Ah, die is kapot gegaan.
9: Oei, en onze relax?
10: Ook kapot.
9: Ook kapot?
10: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
9: Ja.
10: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
9: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè?
10: Nee. 1 adres.
9: Ah.
8: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
11: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoek u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Ja, je luistert ook naar Radio 2 8090 Nillies. Althans, zometeen na het nieuws. Heb je een verzoekplaat? Wel, die is dan ook welkom.
13: Elke dag telk voor twee.
14: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens. De N-VA is nog steeds de grootste politieke partij in Vlaanderen. En Amerikaans president Trump zou op dit moment een beslissing nemen over de situatie in Iran. De N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De N-VA haalt in de peiling ruim 27%, gevolgd door Vlaams Belang als tweede partij met bijna 21%. Ja, Lonne van Erp, dat ligt min of meer in de lijn van de verkiezingen. Zijn er verder grote verschuivingen?
15: Niet echt. Er zijn eigenlijk maar twee partijen waarbij er toch een belangrijk verschil is met het verkiezingsresultaat. En dat is bijvoorbeeld zo bij de liberalen van Anders. Zij zijn in deze peiling de kleinste partij in Vlaanderen met nog nauwelijks 7%. En ze zijn daarmee dus kleiner dan de partij Groen die het net een half procentpunt beter doet. Het uiterst linkse PvdA gaat er dan weer duidelijk op vooruit. Want zij halen nu ruim 10% en komen daarmee in de buurt van CD&V en Vooruit die zo rond de 12% zitten.
14: Oké, dankjewel. Wel, Lonne. In Vlaanderen wordt de liberale partij Anders dus de kleinste. Frederik de Gucht werd 7 maanden geleden voorzitter van die partij. Hij heeft de tij dus nog niet kunnen keren en schrikt ook niet van het resultaat, zegt hij.
16: Die resultaten die liggen in lijn met de vorige resultaten. Dus dat status quo verbaast hem ook niet direct. Wij zien een vernieuwd enthousiasme bij ons leden en in de partij. Ik denk dat we meer en meer smoel beginnen krijgen, ook in de parlementen en in de oppositiewerk dat we verrichten. En vertrouwen terugvinden van de kiezer, dat gaat tijd vragen.
14: Uit de peiling blijkt ook dat premier Bart De Wever met verre voorsprong de populairste politicus is in Vlaanderen. In de peiling werd gevraagd: door welke politicus voelt u zich het meest vertegenwoordigd? Het meest populaire antwoord was daarop niemand, maar bijna evenveel mensen schreven spontaan de naam van Bart De Wever op. En dat is ongezien, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan de peiling.
17: Bart Wever is bijzonder populair. 30% van de mensen schrijft zijn naam op als ze die open vraag stelt. Vorig jaar was dat 22%. Toen was de Wever al veruit de meest populaire Vlaamse politicus. Maar in de laatste 7 jaar, we doen de stemming al 7 jaar, hebben we nooit een score van 30% gezien. Dus de Wever is populairder dan ooit iemand geweest is in de laatste 7 jaar.
14: Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir gaat meer informeel en rechtstreeks overleggen met de schooldirecteurs. Daarmee reageert ze op het ongenoegen in de scholen. Schooldirecteurs uit verschillende netten riepen vanmorgen de pers bijeen om aan te klagen dat de nieuwe maatregelen van de minister vaak te laat genomen worden en ook praktisch soms niet uitvoerbaar zijn. Minister Demir begrijpt die frustratie, maar wijst er ook op dat er geen tijd te verliezen is.
18: Aan de andere kant zitten we natuurlijk ook wel met de urgentie dat het ons onderwijssysteem, ondanks heel veel inspanningen van leerkrachten, van directies, de afgelopen 20 jaar in vrije val zitten. En vandaar dat ik als minister natuurlijk ook wel door wil doen. Maar ik heb geen enkel probleem ook om naast de koepels, ook met schooldirecteurs, informeel ook wat meer te overleggen.
14: De hervorming van de autokeuring in Vlaanderen wordt gedeeltelijk uitgesteld. Zo zal wie een tweedehands auto of motorfiets verkoopt, die ook dit najaar nog moeten laten keuren voor de verkoop. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Oorspronkelijk was minister van Mobiliteit Annick de Ridder van plan om die verplichte keuring af te schaffen vanaf 1 september. Maar dat wordt nu uitgesteld naar 1 januari volgend jaar, omdat de federale IT-systemen niet tijdig aangepast geraken. Andere hervormingen van de autokeuring gaan wel door zoals gepland. De Amerikaanse president heeft zo net gezegd dat hij een beslissing gaat nemen over een nieuw staakt het vuren met Iran. Hij is naar een beveiligde bunker onder het Witte Huis getrokken, laat Trump dus zelf weten. Ja, Jens Fransen, wat zegt Trump nog?
19: Wel, Amerikaanse president Trump zegt dat hij naar de Situation Room gaat als die ondergrondse bunker in het Witte Huis waar hij kan overleggen met zijn topveiligheidsmedewerkers. Want de Amerikaanse president Trump wil een finale beslissing nemen over een nieuw bestand met Iran van 60 dagen dan. Daarin zou staan dat onder meer de blokkade van de straat van Hormuz zou worden opgegeven. En dat kan een invloed hebben op de olie en dus de benzine- en dieselprijzen. Er zou ook in staan dat het hoogverrijkt uranium wordt opgegraven samen dan met het internationaal atoomagentschap. Maar mocht er witte rook komen uit die Situation Room, dat wil dat nog niet zeggen automatisch dat dat bestand er is. Want dan is het nog wachten op een reactie van Iran.
14: Oké, afwachten dus. Dankjewel Jens Fransen. Sport dan. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Ronde van Italië gewonnen. De ploegmaat van leider Jonas Vingegaard won met een kleine voorsprong op de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Roze truidrager Vingegaard heeft de eindoverwinning nog altijd binnen handbereik. En het weer. Vanavond en vannacht is er kans op regen of onweersbuien. Zachte minima wel tussen 12 en 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren met hagel en veel wind. Het is wisselend bewolkt maar warm en tot 30 graden in de Kempen dan. Zondag wordt het droger en koeler nog tot 24 graden. En vooraan in dit nieuws, de N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Het Vlaams Belang volgt op de tweede plaats en de Vlaamse Liberalen van Anders scoren het laagst. Premier Bart De Wever van de N-VA is ook opnieuw de populairste politicus. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
20: Gaan we toch even eerst richting het verkeer checken wat er op de weg allemaal te beleven valt naar Lummen. Op de E314 45 minuten file tussen Genk en Houthalen. Daar is door een ongeval de weg afgesloten. Je kan er passeren via een dienstweg. Er is een kleine kijkfile richting Nederland vanaf Zolder. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier trager tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten vertraging. Op de E34 10 minuten vanaf Waaslandhaven Oost op de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten richting Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten richting Antwerpen. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuutjes. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten aanschuiven. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 3 kwartier filegolven tussen Vorst en Tervuren. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. En in Bouwel is door een ongeval de N13, de Lierse Steenweg, in beide richtingen versperd.
0: Radio 280 90 en Nillies.
21: Dirk Gijs.
20: Happy Friday en welkom natuurlijk bij Radio 280 90 Nillies. We gaan jouw weekend boosten. En heb je zelf een suggestie voor een passende plaat? Stuur ze maar door via de Radio 2 app. Om het tempo al een beetje opvijzelen. Alhoewel, Otto Jan Ham had ook wel een uptempo plaat. Kom aan! Ja. Jay Giles Band en The Centerfold.

Wat een feestnummer. En de grote doorbraak van de Jay Giles Band, deze Centerfold. Er was ook nog Freeze Frame, komt allemaal uit hetzelfde album. En dat succes was helaas ook de doodsteek voor de groep. Want de toetsenman die vond, ja, dat scoort hier, we moeten op dat spoor verder. Terwijl de zanger, Peter Wolf, vond, nee, ik wil terug naar de blues. Ja, kijk, hij is vertrokken, het is nooit meer goed gekomen. Hier is

0: generatiekloof die tegenwoordig toch een pak kleiner is geworden. Hè? Je hoorde Doe Maar en Papa en zometeen Red Hot Chili Peppers.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: De week, dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Niet zomaar een liedje, maar super persoonlijk, want het is eigenlijk gebaseerd op een gedicht van Anthony Kiedis, die het schreef in een donkere periode. Hij vond het zeer persoonlijk, vond het zeker geen liedjestekst, want het was buiten de producer Ricky Rubin gerekend, die dat vond en die dacht van ja, nee, hier moeten we iets mee doen. Het is prachtig geworden, het is ook één van hun grootste hits geworden en nog eens super persoonlijk ook. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.
1: Tengo la camisa negra.
0: Ken je deze nog?
1: ¿Cuál
0: es la camisa negra? Ik ga precies 20 jaar terug in de tijd, want 20 jaar geleden was dit de nummer 3 in de Radio 2 Top 30. ¿Cuál es dus? Heel zonnig. Op 2 stond deze, ook al zonnig. Shakira.
2: Let's go.
0: Met John Wycliffe van de Fugees en Hips Don't Lie. En op nummer 1 op 29 mei 2009 stond deze Marco Borsato. En Roots.

0: Christina Aguilera met The Candyman. Toch even naar de weg. 133 kilometer file naar Lummen op de E314. 15 minuten trager tussen Park Midden-Limburg en Houthalen. Daar is door een ongeval de rechterrijstrook afgesloten. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten extra. Op de E313 25 minuten aanschuiven extra tussen Massenhoven en Randstad. Komt door een ongeval op de middenrijstrook. En op de E34 vanaf Oelichem 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. En op de binnenring 15 minuten tussen Dilbeek en Tervuren. En op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Files beu, misschien is de trein dan wel de oplossing voor jou. Die wordt nu warm aanbevolen door Gus Meeuwis en Vagant. En per spoor.
2: Elke dag.
0: Allee, 1996 dan toch?
2: WRT Radio 2.

0: Rick James met Super Freak. MC Hammer is hem dankbaar voor de groove natuurlijk, want dat heeft hij gepikt, dat heeft hij gesampled voor zijn Can't Touch This. En die Hammer Pants, herinner je dat nog? Die brede broeken waren toen super populair. Can't Touch This, groot heet toen.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.

zoals mijn klavertje 4. Ik hou van jou, ik hou niet van jou. Matthias Ruim en verdammt, ik liep dich veranderd van gedacht na elke pint aan de toog daar. Toch even naar de Radio 2-app. Eerst krijg je een berichtje van Erwin Verleijen uit Oudenaarde. Die is uit Oostende. Sorry, Edwin. En hij wil graag nog eens I Drove All Night. En dat is een plaat met een verhaal toch wel. Want Roy Orbison heeft dat voor het eerst opgenomen in 1987, een jaar voor zijn dood. Maar dat liedje bleef in de kluis. Het is pas in 1991 dat Cyndi Lauper ermee scoort. En dan heeft de platenfirma zoiets van maar we moeten deze versie ook uitbrengen. En dan is die van Roy Orbison uitgekomen. Wij kiezen voor de grootste hit, die van Cyndi Lauper. Dankjewel.

misschien het moment wel om de ramen te beginnen openzwieren als je lekker wil slapen vannacht, dat de warmte toch een beetje buiten kan. Of is het nog te vroeg? Ja, zou ook kunnen natuurlijk. Je hoorde Slaap Lekker van DigiDex met Eva de Rovere. Krijg een berichtje in de Radio 2-app van Patrick uit Meissen. Patrick stuurt: goedenavond Dirk, hopelijk werkt de airco goed in de studio. Wel, op dit moment 27,4 graden in de studio. Maar ik vind dat perfect, ik vind dat goed. Ik vind dat aangenaam, geen probleem. En Filip Heijlen stuurt: doe me, het zonnetje is er vandoor. Thank you for the music, Filip. Dat is heel graag gedaan. Wat vind je van deze Michael Cimbello bijvoorbeeld?

schitterend nummer. Zeer gevaarlijk om dat te coveren, want het oorspronkelijke is van Talk Talk. Maar het is ze weliswaar zeer goed gelukt. Ook deze versie is prima in orde, Jorden. No doubt, and it's my life. En nu een hele mooie samenwerking. Madonna en het foto-videomodel, moet ik eigenlijk zeggen. Want hij brak door een reclamespot voor Levi's 501. Ik heb het over Nick Kamen. En Madonna zag daar onmiddellijk brood in. I promised myself, schreef ze voor hem. Mooie hit. Terug in de tijd.

0: Nick Kamen dus met Madonna, I Promised Myself.
1: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Nog 3 uur samen voor Radio 2 8090 Nillies. En heb je een suggestie voor een of ander leuk nummer dat ook past in de uitzending? Laat het gerust weten via de Radio 2 app.
4: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
5: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op dit moment is er in Buggehout een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van het busongeval van afgelopen dinsdag. Daarbij vielen 4 doden bij een aanrijding tussen een trein en een minibus. Deze stille waken is het initiatief van een burger. Volgende maand houdt de gemeente Buggehout een officieel herdenkingsmoment, precies een maand na het ongeval. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een beslissing gaat nemen over een nieuw staakt het vuren met Iran. Hij is naar een beveiligde bunker onder het Witte Huis getrokken, laat hij zelf weten. Jens Fransen, wat zegt Trump?
6: Wel, Amerikaanse president Trump zegt dat hij naar de Situation Room gaat als die ondergrondse bunker in het Witte Huis waar hij kan overleggen met zijn topveiligheidsmedewerkers. Want de Amerikaanse president Trump wil een finale beslissing nemen over een nieuw bestand met Iran van 60 dagen dan. Daarin zou staan dat onder meer de blokkade van de straat van Hormuz zou worden opgegeven. En dat kan een invloed hebben op de olie en dus de benzine- en dieselprijzen. Er zou ook in staan dat het hoogverrijkt uranium wordt opgegraven samen dan met het internationaal atoomagentschap. Maar mocht er witte rook komen uit die Situation Room, dat wil dat nog niet zeggen automatisch dat dat bestand er is. Want dan is het nog wachten op een reactie van Iran.
5: In Oeganda zijn 2 nieuwe besmettingen vastgesteld met ebola. Dat gebeurde in de hoofdstad Kampala. Dat brengt het totale aantal daarop 9. In buurland Congo zijn er vermoedelijk bijna 250 mensen overleden op zo'n 1000 mogelijke besmette patiënten. De hulp komt daar stilaan op gang. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stuurt onderzoekers ter plaatse en ook Artsen zonder Grenzen bereidt zich voor. Toch kan ook de Belgische overheid meer doen, zegt ontwikkelingshelper Marty Waals, die al jarenlang in het gebied werkt.
7: Ja, België zou veel meer kunnen doen natuurlijk, hè, als het echt een partnerland is. En als men ook deel wil uitmaken van die rush op de grondstoffen, dan zou het toch niet meer dan normaal zijn dat ze ook wat betreft dergelijke projecten efficiënt kunnen tussenkomen met logistiek transport, met medisch personeel enzovoort, om juist nu die bevolking te hulp te komen. Dat zou een duidelijk signaal zijn van de kant van België ten opzichte van deze opnieuw getroffen bevolking.
5: De Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginrit in de Giro gewonnen. De ploegmaat van leider Jonas Vingegaard kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. De Italiaan Ciccone finishte vandaag derde. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielerrondes een etappe gewonnen. Roze truidrager Vingegaard werd in deze rit met 6 goals niet bedreigd en heeft de eindoverwinning binnen bereik. De ronde van Italië eindigt zondag. Het weer. Vanavond en vannacht is er kans op regen en onweersbuien. Zachte minima tussen 12 en 18 graden. Ook morgen kan het nog onweren met hagel en veel wind. Het is dan wisselend bewolkt, maar warm tot 30 graden in de Kempen. Zondag droger en koeler, nog tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel. Naar Antwerpen op de E313. 1 uur file rijden tussen Massenhoven en Randstad komt door een ongeval. 2 rijstroken zijn daar versperd. Daardoor ook op de E34 file vanaf Oelegem 45 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur aanschuiven tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel op de E40 in Oostkamp is door een ongeval de linkerrijstrook versperd. Op andere plaatsen zijn kleinere vertragingen.
8: Radio 2 80, 90 en Nillies.
0: We starten met Scissor Sisters.
9: Dirk Gijs.

0: Terwijl het nummer zo hard inwerkt op de danskriebels. I don't feel like dancing. Sister, sister. Ja, nog maar een buurbloempje spelen, hè. Het is een bijzonder weekend. Het is het Suzanne en Freek weekend bij Radio 2. Ze spelen 10 uitverkochte concerten in de Gelredome in Arnhem. Morgen en zondag spelen ze al hun laatste stadionshows. Eigenlijk telkens 40.000 mensen. Zottekes is dat. Maar Suzanne en Freek, ze komen ook naar België. En dat is al heel binnenkort. Op zaterdag 27 juni staan ze op Life is Life in het Middenvijverpark in Antwerpen. En wij hebben daar tickets voor. Luister naar Radio 2 Weekend met Karen Meijnen, want zij geeft morgen en zondag nog elk uur een duo-ticket weg. Elk uur! Je kan ook winnen door op het Radio 2-kanaal op VRT Max te stemmen voor jouw favoriete Suzanne en Freek top 3. Dus ja, win je tickets, dan is dat niet alleen goed voor Suzanne en Freek, kan je ze gaan zien. Maar op de line-up staan ook nog Robbie Williams, Bart Peters of Sugar Babes. Het is de moeite, met andere woorden.
1: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Dirk Gijs, VRT, Radio 2.
0: Ja, en nu verwacht je dat ik iets ga spelen van Suzanne en Freek. Dat is een beetje lastig. Dit programma heet Radio 2, 80, 90 en Nelly's. En zelfs in de Nelly's hadden Suzanne en Freek nog geen hits. Dus we doen het met ABC. Wow.

Erika. Bart van den Bos en de Heuveltjes van Erika. Jantje van Doorlagen uit van waar? Ja, ik weet niet precies. Van waar is hij? Van Zonnebeke die stuurt. Wat ben ik blij dat Suzanne en Freek geen muziek hadden in de jaren 80, 90 en de Nillies. Ja, zeg, kom aan. Ja, kan erin komen. Dan zit je safe voorlopig. Ik krijg ook een berichtje van Willem uit Bierbeek. Die stuurt, heerlijk weertje. Ik ben in de mood voor een tuinfeestje. Ook al is het heel lang geleden, Dirk, dat ik nog Roof Garden van Al Jarreau eens hoorde. Kan je hem spelen? Ja, kijk, dat gaan we bij deze doen. Hele fijne suggestie. Hier is Al Jarreau.

0: Ja, zo hoef je geen solo te geven. Je kan die gewoon zelf zingen. Dat deed Al Jarreau. Beetje jazzy popmuziek. Typisch voor de jaren 80. Want toen heeft hij wel meerdere hits gescoord. Het is een plaat die we draaiden op verzoek van Willem uit Bierbeek. Heb je ook een suggestie voor Radio 8290? Het kan. Voorwaarde is uiteraard dat het uit die drie decennia komt. Dat het een beetje bekend is.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
0: Wel meerdere hits gescoord. Het is een plaat die we draaiden op verzoek van Willem uit Bierbeek. Heb je ook een suggestie voor Radio 8290? Het kan. Voorwaarde is uiteraard dat het uit die drie decennia komt, dat het een beetje bekend is.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.

0: Steffi Merci.
1: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
2: Als de muren konden praten.
0: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
3: Welkom in onze mooie stulp.
0: Op Radio 2.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
0: Radio 2, 80, 90.

Geen gevaar dat je in slaap dommelt op vrijdagavond bij Radio 2890 in Lillies. Een lekkere gitaartje van Kaizer Chiefs. Je hoorde ze met Ruby. Radio 2. Toch even naar de Radio 2-app. Krijg een berichtje van Joris van Nieuwenhuizen uit Gent. Die stuurt, kan je Robbie Williams draaien met Angels? Want ook hij komt binnenkort naar Life is Life. Groetjes Joris. Ja, we hadden het over Life is Life, omdat Karen Meijnen tickets weggeeft voor Suzanne en Freek die komen. Maar het is niet alleen Suzanne en Freek. Effectief ook Robbie Williams. Dus Angels, ja dat mag. Dan kan jij je al een beetje voorbereiden op dat concert. Hier is ze.

0: De plaat die we draaiden op verzoek. Robbie Williams en Angels. Als je tickets wil voor de Robbie, allee, eigenlijk voor Suzanne en Freek, dan moet je luisteren naar Karen, want ze geeft er morgen en overmorgen elk uur eentje weg. Of twee zelfs. Naar Antwerpen vertraagt het op de E313 tussen Massenhoven en Ranst, maar de weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 20 minuten vertraging tussen Linkeroever en Deurne. Naar Brussel op de E40 in Oostkamp is door een ongeval een probleem op de linkerrijstrook, dus kijk daaruit. En in Brussel is op het Meizerplein hinder door een fietsbetoging.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dansen op het plafond, Lionel Richie kon het in zijn videoclip. Hij liep er wel een draaiende kamer voor bouwen. Hè? Ja, zo kan ik het ook. Hè? Ja.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Dancing on the ceiling.

0: Amerikaanse zangeres en Turbo B, de rapper erbij. Het is eigenlijk Duits, hè? Typische Eurodance voor de jaren 90. Je hoorde Snap en Rhythm is a Dancer. Ik heb straks nog een echte gouden oude U2.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè?
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè?
2: En Siska Schoeters en onze stadsbader. Goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Ricci, citroen met framboos.

0: Tijgerland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

This song is not a rebel song. Hij wou de gemoederen er niet mee ophitsen. Het is gewoon een liedje voor de vrede. Daar gaat het over. Sunday, Bloody Sunday, je hoorde U2. Even naar de Radio 2-app krijg je een berichtje van Al Balkaan uit de Pinte, Oost-Vlaanderen. En Anne stuurt heel graag Bob Marley. Er stond geen titel bij, dus ik mocht kiezen. Anne, ik hoop dat je het oké vindt. Het is natuurlijk niet de oude Bob Marley. Het is de geremixte Bob Marley. Maar ja, Sun is Shining en de afgelopen dagen. Ik vind het een match, dus bij deze.

Ah ja, 80's, dus er moest een saxofoon bij. Hè? Billy Ocean met When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Dus als het lastig wordt, dan zetten de stoeren door. Ze laten zich niet doen. En nu een nummer van Nena, eerst in het Duits, maar toen werd Kim Wilde erbij gehaald en werd het tweetalig. Luister maar.

0: Wanneer zijn we er geweest? In...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolof van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Op 29 mei is het weer dag van de buren. Een ideale gelegenheid om een barbecue te organiseren. Maar als het misloopt, wie betaalt dan de schade? Krijg je maar enkele buren over de vloer, dan volstaat je familiale verzekering. Bijvoorbeeld als iemand zijn enkel omslaat op die losliggende terrasplank of als iemand een voedselvergiftiging oploopt. Maar stel, je ziet het groots. En je barbecue is eerder een groot straatfeest, compleet met springkasteel en DJ. In dat geval is het geen privé-aangelegenheid meer. Als organisator sluit je dan beter een evenementenverzekering af. We wensen je een fijne dag van de buren, in alle vertrouwen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Ja, nog 2 uur samen. Hè. Tot 10 uur is het Radio 2 8090 Nilies. En heb je suggesties, dan mag je ze zeker doorsturen in de Radio 2-app. Stuur maar.
8: Elke dag, telk voor 2.
9: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Buggenhout hebben 100 mensen vanavond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval met een schoolbus van afgelopen dinsdag. De minibus werd er aangereden door een trein en daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen om het leven. In de bus zaten ook nog 5 andere scholieren. Zij zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Met hen gaat het intussen al wat beter, zegt Caroline van den Bergen, die de waken volgde.
10: De voorbije dagen mochten 2 leerlingen het ziekenhuis al verlaten. Die waren aan de beterhand. En zij zijn vandaag ook een eerste keer terug naar school gegaan met hun familie. Omdat de school met hen een herdenkingsmoment heeft gehouden in de loop van de ochtend. De 3 anderen die liggen wel nog in het ziekenhuis. Maar volgens de school is daar toch ook lichte beterschap voor die 3 leerlingen. Die dus nog voor verzorging in het ziekenhuis even moeten blijven.
9: Er is een verdachte geïdentificeerd voor de valse bommelding woensdag in het station van Leuven. Volgens de eerste berichten gaat het om iemand uit Oost-Vlaanderen. Door de bommelding moest het station woensdag worden ontruimd en lag het treinverkeer tijdelijk stil. Politie en explosieve honden doorzochten het station en de omgeving, maar vonden niets verdachts. In Laos is vandaag een eerste slachtoffer bevrijd van de 7 mensen die vorige week vastkwamen te zitten in een grot. Reddingswerkers konden de man naar buiten halen. De slachtoffers zijn enkele dorpelingen die vorige week de grot in waren gegaan om goud te zoeken. Maar die grot liep plots onder water. Zo kwamen ze vast te zitten op meer dan 200 meter van de ingang. 4 mannen die nu nog vastzitten zijn gelokaliseerd en in goede gezondheid. Naar 2 anderen wordt nog gezocht. Aan de reddingsoperatie nemen onder meer gespecialiseerde grotduikers deel. In Kenia heeft de politie 8 verdachten opgepakt van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers in de brand geen schijn van kans.
11: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
9: De Franse zanger en acteur Patrick Bruel annuleert al zijn festivalconcerten van juni tot september. Dat doet hij naar eigen zeggen om de vredige sfeer van de evenementen niet te verstoren. Tegen Bruel lopen in Frankrijk 4 gerechtelijke onderzoeken naar verkrachting en in ons land loopt een onderzoek naar aanranding. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Verschillende festivalorganisatoren hadden aangegeven dat ze druk en ook hinder ervaarden om evenementen te organiseren waar Patrick Bruel zou optreden. Patrick Bruel is 67. Zijn grootste hit is Casser la Voix uit 1989. Vanavond en vannacht is er kans op regen, mogelijk met onweer en windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen kan het nog onweer. Het is dan wisselend bewolkt, maar opnieuw warm. In de Kempen is tot 31 graden mogelijk. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Ja, naar Antwerpen. Traag op de E313 vanaf Franst. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Berchem en Deurne. En in Brussel is op het Meizerplein hinder door een fietsersbetoging.
3: 80, 90 en Nilly's.
7: We openen met Kid Creole.
12: Dirk Gijs.

zwoele stem is natuurlijk van David Bowie. De muziek daarentegen is van Nile Rodgers van Chic. Die heeft die plaat geproduceerd. De volledige Let's Dance plaat waar ook deze China Girl op staat van David Bowie. Dus krijg je een berichtje van Caroline Desterbeck uit Capelle. En Caroline stuurt, we zitten op dit moment in Italië. Graag het liedje I Maschi van Gianna Nannini. Dat doet me denken aan mijn jeugdjaren. Alwel, ga maar mee, surf maar mee op die nostalgische golf. Dat past ook bij jouw vakantiebestemming, hè?

0: was een Italiaans liedje voor Caroline Desterbeek, die momenteel in Italië zit. Wim dus met Vindert.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping.

0: Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Jouw favorieten via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
2: Radio BNE Italiaanse 40.
3: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur. Ciao.

0: zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders.
1: En toen waren ze van God geslagen, hè? Mijn buurman met God, ik en Marion. Ik krijg een berichtje van Mieke Vrulst uit de Hasselt. En Mieke stuurt: dag Dirk. Omdat we deze week veel verjaardagen vieren, onder andere van Karien Kouwberg, Ria Vervoort en mezelf, zijn we in feeststemming. Graag zou ik het liedje Celebration van Cool in the Gang nog eens horen op de radio. Feesten jullie mee? Allee, vooruit, we zijn voor een ambiance. Ja,

Yeeha, zingen ze in het liedje. En dat zingt ook Mieke Verost op dit moment. Ze stuurt het in de app. Yeeha, dankjewel, lieve Dirk. Onze beentjes vliegen in het rond. Liefst van Mieke Verost uit Hasselt. Feestje bouwen, doen hè? Zeker. In Brussel is het op het Meizerplein ook een beetje feest. Komt door een fietsbetoging daar.

0: Dan zouden we nu klagen over een druk leven. Dat was in de jaren 80 ook al. Al was het nog met checkbooks en zo. Je hoorde een toontje lager en zoveel te doen. Ik heb straks nog zo'n fantastische Coldplay, want ja, die hebben zoveel goede liedjes.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live-uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij, van mij, van mij. Joehoe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
5: Radio 2. Elke dag
6: telt voor 2.
7: Radio 2, 80, 90.

Coldplay en Viva la Vida. Het leven vieren, dat doen we ook met muziek. Krijg je een berichtje van Madeline Jong uit Antwerpen. En heeft een hele fijne herinnering. Gaat helemaal terug naar zijn jeugd eigenlijk. Periode rond zijn 16 jaar. Eerste keer werkte er in de weekends al eens op café. En na een sportdag op school gingen we wat voetballen in een park. Ik en mijn boezemvriend. En de kermis stond daar toen ook. En op de boksen weer galmde muziek van R. Kelly. Vrijdagavond, begin lente. En voilà, zo zie je maar. Dit is de herinnering die het bij hem naar boven haalt. Dit is R. Kelly en The World's Greatest.

Dat is al redelijk rap een disco, deze Sexual Guarantee van Alcazar. Is natuurlijk gesampled, hè. Maar ja, dat is hoe Alcazar te werk gaat. Die baseert zich op een bestaande song en die maakt daar iets leuk van. En die maakt het dan vaak nog een klein beetje sneller. Dat is ook hier een redelijke uptempo plaat. Het is muziek van eigen bodem, maar ze waren super groot in het buitenland. En het klinkt nog eens zonnig ook. Toepasselijk. Voor de afgelopen dagen. Vaya con Dios en...

Daar word je stilletjes van, hè, deze hou me vast, je hoorde Volumia. En Xander de Bison, die was zo sterk in rustige nummers, daar had hij echt het handje van weg. Talent. We gaan richting het nieuws uit en dat doen we met deze van Sting. Dit is All This Time.

0: Sting en All This Time. Het is bijna 9 uur tijd voor het nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, bijna 9 uur. Dat betekent dat we ook nog 1 uurtje Radio 2, 80, 90 en Nilly's voor de boeg hebben. En heb je een verzoekplaat uit die periode? Stuur maar in de Radio 2 app.
2: Elke dag, tijd voor 2.
3: Een heel goede avond, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen vanavond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en 3 inzittenden van de bus kwamen toen om. 5 anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden. Ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze 2 jonge vrouwen.
4: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
5: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
3: Volgende maand houdt de gemeente Buggenhout ook nog een officiële herdenking. De Russische drone die is neergekomen in Roemenië is een escalatie, dat zegt minister van Defensie Theo Franke. Volgens de minister past dit in een patroon van Rusland om de NAVO aanhoudend te provoceren.
6: Ja, natuurlijk is het een escalatie. Hè. Dus elke defensie en de NAVO moet zich gewoon beter scherp stellen op vlak van drone-oorlogvoering en cyberoorlogvoering en alles wat daarmee te maken heeft.
3: Bij het neerstorten sloeg de drone de voorbije nacht in op een appartementsgebouw in het zuidoosten van Roemenië. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Als reactie heeft Roemenië het Russische consulaat in de stad Constanța gesloten. De Russische consul wordt het land uitgezet als persona non grata. Rusland zegt in een reactie dat het helemaal niet bewezen is dat het om een Russische drone zou gaan. De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een ei-vormige kern. Philippe Samijn was 77 jaar. Voor tennister Hanne van de Winkel zit het toernooi van Roland Garros erop. Zij heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het dubbelspel. Van de Winkel verloor met haar Australische partner in 2 sets van een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon Hanne van de Winkel niet doorstoten naar de volgende ronde. En Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. De ploegmaat van leider Jonas Vingegaard kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was 2e op kleine achterstand. De Italiaan Ciccone finishte vandaag 3e. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Roze truidrager Vingegaard werd in deze rit met 6 goals niet bedreigd en heeft de eindoverwinning binnen handbereik. De ronde van Italië eindigt zondag. Het kan gaan regenen vanavond en vannacht, mogelijk met onweer en windstoot. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, maar warm. In de Kempen is tot 31 graden mogelijk. Door de hitte is er ook opnieuw kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel. Toch een beetje verkeer in Willebroek is de boulevardbrug defect.
7: Radio 2, 80, 90 en Nilly's.
0: En nu Alphabeat, up tempo.
1: Dirk Gijs.

come on. Lekker swingende muziek in Radio 82, 90 Nilly's Alpha Beat. En Fascination. Fascinerende radioshow. Morgen tussen 8 en 10 presenteert Ruben van Gucht weer de Weekwatchers. Die komen live vanuit de North Sea Yacht Club in Oostende. Het is daar ook nog eens Oostende voor anker. Wim Obroek is erbij. Niels de Stadsbader zorgt voor live muziek. En Hans Kools voor de humor. Zeker luisteren of kijken op Canvas.

0: Mozaïek. Ze hebben ook nog een hit gehad met Walter Grootaars. Leef, hè, van Big Brother. Dit waren ze met Wat zie ik je graag. Ook een berichtje van Patrick Petit uit Meissen wil heel graag deze Rock Me Amadeus van Falco. Ja, dat blijft een leuk liedje, hè.
1: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

Ja, dat kan wel tellen als sfeerspons, denk ik. Je zal het maar meemaken zo. Hè? Murder on the dance floor. Maar het klinkt wel cool voor een liedje. Trouwens, die Sophie Alice Baxter die brak door met Groovejet van Spillen. Ken je dat nog? Ja, dat was een danshitje. Dat was haar doorbraak en toen ging ze solo. Deze hoeven we niet voor te stellen, zeker. De Bruce.

Zonder woorden, wel, daar word ik stil van. Van deze word ik iets minder stil. Coolio met Gangsta's Paradise. Ja, traditionele rap. Maar wel een gigantisch grote hit. Ook bij ons in Vlaanderen.

0: Coolio en Gangsters Paradise. In Willebroek is de boulevardbrug nog altijd defect.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: beste steegje.
1: Goedemorgen.
2: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
3: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
2: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live-uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
1: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.

0: zijn wel een beetje aan het uitbollen.
1: Ah ja, straks is Radio 2 relax. Het zou kunnen.
0: Alhoewel, kijk, hier gaat het tempo toch weer een beetje de lucht in met een classic van Supertramp. We zitten in de jaren 80. Dit zijn ze met It's Raining Again.

splinter. Je zou denken, het ritme van de regen. Nee, nee, ik laat je nooit meer gaan. Maak je al maar op voor een memorabele muzikale show vol glitters en kerstsfeer. Met Helmoet Lotti, met Lies en Yannick Bouvy. Want op zondag 8 november organiseren we in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio BNE, de Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. Een best of dus, het is ook de allerlaatste keer met de allermooiste Rat Pack Evergreens. Zeker de moeite om er eens bij te zijn als je houdt van crooner muziek. En het fijne is, Helmoet Lotti, Lies en Yannick Bouvy, die hebben al bevestigd. Dus het wordt zeker de moeite. Ga nu al naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max om je tickets te scoren. Wie weet voor Vaderdag. En trek je balkleed al maar aan als je komt. Ha, hier is de Glitterbowl.

Keen met de Crystal Ball. En ja, het is een beetje een lastig moment, want we moeten afscheid nemen. Maar de radio blijft doorgaan natuurlijk. Hè. En we horen elkaar ook morgen voor de Radio 2 Top 30. Hè. Tussen 11 en 1. En s'avonds ook nog voor Radio 2 80 90 Millies. Tussen 8 en 10 uur. Ken je deze nog? Fra Lippo Lippi. Veel grappig eigenlijk. Fra Lippo Lippi. It shouldn't have to be like that. One hit wonder. Eén hitje, voor de rest nooit meer iets van gehoord. Het blijft wel een leuke plaat.

0: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusband.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
1: Snotneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
4: Radio 2 Relax.
3: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Facebook.

0: Een heel goede avond, VRT Nieuws met Dominique Depree. In Bughout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen vanavond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en drie inzittenden van de bus kwamen toen om, vijf anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden, ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze twee jonge vrouwen.
1: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
2: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
0: Volgende maand houdt de gemeente Bughout ook nog een officiële herdenking. N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. N-VA haalt in die peiling ruim 27%, gevolgd door Vlaams Belang als tweede partij met bijna 21%. Lonne van Erp, dat ligt min of meer in de lijn met de verkiezingen. Zijn er verder grote verschuivingen?
3: Niet echt. Er zijn eigenlijk maar twee partijen waarbij er toch een belangrijk verschil is met het verkiezingsresultaat. En dat is bijvoorbeeld zo bij de Liberalen van Anders. Zij zijn in deze peiling de kleinste partij in Vlaanderen met nog nauwelijks 7%. En ze zijn daarmee dus kleiner dan de partij Groen die het net een half procentpunt beter doet. Het uiterst linkse PvdA gaat er dan weer duidelijk op vooruit, want zij halen nu ruim 10% en komen daarmee in de buurt van CD&V en Vooruit die zo rond de 12% zitten.
0: De Liberale Partij Anders verliest dus verder en wordt de kleinste. Frederik de Gucht werd 7 maanden geleden voorzitter van de partij. Hij heeft de tij nog niet kunnen keren en schrikt ook niet van het resultaat.
4: Die resultaten die liggen in lijn met de vorige resultaten. Dus dat status quo verbaast hem ook niet direct. Wij zien een vernieuwd enthousiasme bij ons leden en in de partij. Ik denk dat we meer en meer smoel beginnen krijgen, ook in de parlementen en in de oppositiewerk dat we verrichten. En vertrouwen terugvinden van de kiezer, dat gaat tijd vragen.
0: De Franse zanger en acteur Patrick Bruel annuleert al zijn festivalconcerten van juni tot september. Dat doet hij naar eigen zeggen om de vredige sfeer van de evenementen niet te verstoren. Tegen Bruel lopen in Frankrijk 4 gerechtelijke onderzoeken naar verkrachting en in ons land loopt een onderzoek naar aanranding. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Verschillende festivalorganisatoren hadden aangegeven dat ze druk en ook hinder ervaarden om evenementen te organiseren waar Bruel zou optreden. Patrick Bruel is 67. Zijn grootste hit is Cassé la voix uit 1989. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de derde ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener João Fonseca. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
5: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de tweede ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
0: Het weer, er is nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Morgen en zondag wisselend bewolkt met geregeld kans op een bui of onweer. Blijft wel warm, morgen tot 30 graden, zondag maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Luistert naar

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: heb jij gedaan?
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: uur, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Een zware stroomstoring heeft vanavond de luchthaven van Charleroi deels lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel doorgaan, er zijn geen vluchten geschrapt. Wel waren er vertragingen, ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7 uur vanavond. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Op dit moment gaat de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11 uur 's avonds zijn daar geen vluchten meer toegelaten. De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens anderhalve week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. In Oeganda zijn twee nieuwe besmettingen met ebola vastgesteld in de hoofdstad Kampala. Dat brengt het totale aantal daar op 9. In buurland Congo zijn er vermoedelijk bijna 250 mensen overleden op zo'n 1000 mogelijk besmette patiënten. De hulp komt daar stilaan op gang. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stuurt onderzoekers ter plaatse en ook Artsen zonder Grenzen bereidt zich voor. Toch kan ook de Belgische overheid meer doen, zegt ontwikkelingshelper Marty Waals, die al jarenlang in het gebied werkt.
1: Ja, België zou veel meer kunnen doen natuurlijk, hè, als het echt een partnerland is. En als men ook deel wil uitmaken van die rush op de grondstoffen, dan zou het toch niet meer dan normaal zijn dat ze ook voor wat betreft dergelijke projecten efficiënt kunnen tussenkomen met logistiek transport, met medisch personeel enzovoort, om juist nu die bevolking te hulp te komen. Dat zou een duidelijk signaal zijn van de kant van België ten opzichte van deze opnieuw getroffen bevolking.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de derde ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaan João Fonseca, die is 19 jaar oud. Een verslag van Gilles Meulemans.
2: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de tweede ronde neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
0: In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titels. Titelverdediger Oostende schakelde Okapi Aalst uit in de halve finales na een 77-83 zege vanavond. Antwerp Giants wonnen op hun beurt van Limburg United met 79-91. De finale start op 4 juni. Wie het eerst 3 keer kan winnen, kroont zich tot kampioen. Het weer, er is nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Morgen en zondag wisselen bewolkt met geregeld kans op een bui of onweer. Het blijft wel warm, morgen tot 30 graden. Zondag maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Zeg, de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervorming van de autokeuring in Vlaanderen wordt gedeeltelijk uitgesteld. Zo zal wie een tweedehands auto of motorfiets verkoopt, die ook dit najaar nog moeten laten keuren voor de verkoop. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Oorspronkelijk was minister van Mobiliteit Annick de Ridder van plan om die verplichte keuring af te schaffen vanaf 1 september. Maar dat wordt nu uitgesteld naar 1 januari volgend jaar, omdat de federale IT-systemen niet tijdig aangepast geraken. Andere hervormingen van de autokeuring gaan wel door zoals gepland. De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens anderhalve week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in Portugal in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. Er is nog geen vredesakkoord tussen de VS en Iran en ook nog geen beslissing van president Trump daarover. Gisteren namiddag kondigde Trump aan dat hij naar de Situation Room ging, een beveiligde bunker onder het Witte Huis, om een beslissing te nemen over een nieuw bestand met Iran. Na 2 uur is de vergadering beëindigd zonder resultaat. Trump blijft onder meer vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma, maar Iran ziet dat niet zitten. De Verenigde Naties hebben naast het Israëlische leger ook Rusland op een zwarte lijst gezet voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. Vorig jaar in augustus werden de landen daarvoor al gewaarschuwd naar aanleiding van Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als onder meer Hamas, IS en Al-Qaeda in Mali. In Kenia heeft de politie 8 verdachten opgepakt van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers in de brand geen schijn van kans.
1: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
0: Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Morgen is het lang droog. Tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Het blijft ook warm. Morgen tot 30 graden, zondag maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: mannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op VRT Max.
1: VRT Radio 2.
2: Hear the clock ticking on the wall.

Elf, misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks? Dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft weer niks gezien, niks gehoord.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: Het is 1 uur en goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center moet worden gehaald. Het cultuurcentrum in Washington mag wettelijk alleen de naam van oud-president John F. Kennedy dragen. En alleen het congres was bevoegd om een naamswijziging door te voeren. De rechter verbood ook de geplande sluiting voor renovatiewerken, omdat het centrum altijd een minimale programmering moet aanbieden. Trump noemt de uitspraak oneerlijk, maar lijkt zich er wel bij neer te leggen. De president kondigt nu aan dat hij het beheer van het centrum wil overdragen aan het congres. De Verenigde Naties hebben naast het Israëlische leger ook Rusland op een zwarte lijst gezet voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. Vorig jaar in augustus werden de landen daarvoor al gewaarschuwd, naar aanleiding van Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als onder meer Hamas, IS en Al-Qaeda in Mali. De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een eivormige kern. Philippe Samijn was 77 jaar. Sport. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaan João Fonseca. Die is 19 jaar oud. Een verslag van Gilles Meulemans.
1: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de tweede ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
0: In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde Okapi Aalst uit in de halve finale. Antwerp Giants wonnen van Limburg United. De finale start op 4 juni. Wie het eerst 3 keer kan winnen, kroont zich tot kampioen. Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En zondag halen we nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn geen vluchten geschrapt. Wel waren er forse vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7 uur en het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11 uur ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11 uur zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en 3 inzittenden van de bus kwamen toen om. 5 anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden. Ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze 2 vrouwen.
1: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn, die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
2: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
0: Volgende maand houdt de gemeente Buggenhout ook nog een officiële herdenking. Amerikaanse en Cubaanse hooggeplaatste militairen hebben elkaar ontmoet op de Amerikaanse marinebasis van Guantanamo Bay. De generaals bespraken veiligheidskwesties, vooral over Guantanamo Bay en over de veiligheid van de militairen en hun familie. De relaties tussen beide landen zijn erg gespannen nadat de VS in januari een olieembargo hadden opgelegd aan het eiland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al vaak gedreigd om Cuba in te nemen. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen. Het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de piekmaanden op Mount McKinley. De hele beklimming duurt ongeveer 17 dagen en jaarlijks doen een 1000 mensen een poging. Ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Het weer, er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.